0: heel slecht voor de dag kwam.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er gisteren mee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: Nou, ik denk dat het laughable is. Look, the whole thing with Canada. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten.

0: En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
1: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNL.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisteravond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: Nou, ik denk dat het laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen.

0: live zing. M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rond gaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Dat is procedure, zegt Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies.
2: Onmiddellijk is ook de rogue drone-procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kosemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer.

0: Ja, goedemorgen. Straks zijn we er weer met de M&M Ochtendshow. Ik zou willen zeggen opstaan en gaan met Sander en Imaan. Maar Imaan is...
1: Perfect op tijd!
0: Ja. Ah ja, tot z'n biet om 6 uur.
1: Ah, hou ik het mocht uit over.

0: zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Gemeenten moeten duidelijker zijn over wat ze doen met snelheidsboetes. In bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan de inkomsten naar hun algemene begroting van de snelheidsboetes. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersorganisatie Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar trouwens 121 miljoen euro te krijgen via die snelheidsboetes. Gemeenten moeten transparanter zeggen wat ze doen met het geld, vindt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En de plaatsen waar gecontroleerd worden, moeten ook duidelijker zijn.
1: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden.
0: De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog wel lang, tot 10 oktober, en dat elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond was dat al het geval voor zo'n 28 vluchten. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag ook een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer nog een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, zegt Skies.
2: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
0: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Koning Cosmas.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Over een maand speelt Anderlecht tegen Dynamo Zagreb in Kroatië. Vandaag is het eerst nog droog, met hier en daar wel wat opklaring met zonnige perioden, maar na de middag krijgen we buien en dat bij zo'n 20 graden. Morgen start wisselvallig met buien, daarna wordt het droger en halen we opnieuw 20 graden.
4: Op de A12 richting Brussel is een aardslaar één rijstrook versperd door een ongeval. Hm.

0: Hoe koud had die man het op haar fiets? Hoeveel bedraagt mijn slaapscore? Alle antwoorden komen eraan en het is donderdag, dus je kan het ook zeggen.
1: Morgen is het weekend.
2: Dat is goed.
0: Dat is goed.

0: En Rihanna, we found love.
1: De M&M ochtendshow.
2: Ja. Ja. Waarom praat je nu plots zo?
0: Ik dacht, ik doe dat dus.
2: Wat fijn, wat aangenaam. Heb jij goed geslapen?
0: Zeker en vast. Allee, ik weet het niet. Ik moet eigenlijk nog checken.
2: Oh, je moet nog checken. Is dat niet het eerste wat je doet als je opstaat?
0: Ja, maar dat zit zo'n beetje verder in een app. Dus ik moet altijd die app opstarten en dan gaan kijken. En dan slaappatroon
2: aan.
0: Vertel eerst, hoe was het op het fietsje? Voor de mensen die ook met de fiets willen weggaan vandaag.
2: En wel friskjes. Ik had eigenlijk enkel mijn jas en een t-shirt aan qua bovenlagen. En ik moet zeggen, ik heb wel zo een sjaaltje of zo gemist. Of toch misschien een klein truitje. Of een extra topje onder mijn t-shirt. Er was zo een laagje tekort. Dat heb ik wel gemerkt.
0: Okay.
2: Dus het was frisjes. Ja, dat is normaal, hè. Het was nog geen 20 graden zelfs.
0: Zwaar.
2: Maar 13 graden buiten bij ons hier. Heb je het gevonden?
0: Ja.
2: En?
0: 59.
2: Ça va, toch? Dat is beter dan gisteren.
0: Nee, hoor.
2: O, nee.
0: Had ik gisteren niet in de 70 ergens gewoon?
2: Had jij niet 55 gisteren? Ik ga niet jouw slaapscore beginnen bijhouden.
0: Gisteren, 57. Ah, ja, ja, ja.
2: Toch?
0: 9, oei. Ah, oh, ik was even
2: Oei. Well, what's on your mind?
0: Ja, I don't know.
2: Waarom slaapt jij zo slecht?
0: Ja, ik weet het niet.
2: Ik zou hetzelfde zeggen trouwens. Ik raakte weer niet in slaap. Dus,
0: Allee, en nou, klaar voor weer een monsterscore van Josephine, die hier de redactie doet van deze show, onze Jos. Hoeveel?
3: 79.
0: Zie.
2: Wat dat ook al... Ik zeg, dat is zo weinig voor Jos, maar dat is gewoon omdat hij altijd boven de 80 zit.
0: Damn.
2: Wanneer ben je gaan slapen gisteren, Jos?
3: Volgens mijn horloge vrij laat.
2: Wat is vrij laat?
3: 10 uur.
0: Dat is vrij laat, in combinatie met deze show. Ja.
2: Wat ben jij nog allemaal zitten doen?
3: Ja. Ik ben gaan eten met mijn papa.
2: Oh.
0: Leuk.
2: Wilt je een leuke fun fact weten? Mag ik dat zeggen, Jos?
3: Ja.
2: De leuke fun fact is dat de papa van Jos heet Hugo.
0: Ja.
2: En zijn tweede naam is ook Hugo. Oh, en daarmee moeten we lachen.

0: Gissen?
1: Tuurlijk! Dit is Bruno Bruno. En jouw slaapscore, die mag je ook sturen in de app van M&M. We zijn heel benieuwd.

0: Bruno Mars heeft naar Club Kouter geluisterd, denk ik. Ik zag op Instagram, hij is naar Disney World geweest. Ik vind het zo grappig. Soms is dat echt zo een mini-boomer. Hij heeft wel als caption gezet, chillin' to the max. Met een foto met Goofy erbij.
1: Allee.
0: Ja, je kan bij Club Kouter Disneyland Parijs tickets winnen. Maar dat is voor vanmiddag pas. Hè. Nu eerst slaapscores.
2: Ja, en...
3: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, nog iets anders ook. De Schert heeft zijn slaapscore doorgestuurd. Heel sympathiek, maar die vraagt zich ook af. Rijdt Imaan niet meer op haar koersfiets? Op haar Strava is er niet veel beweging meer.
0: Zeg, Gert. Ja, nee. Ja, ik gebruik wel mijn elektrische fiets 's ochtends, maar... Ik ben al een tijdje niet meer gaan koersen. Nee, de laatste keer was in augustus.
2: Oh, vind ik nog recent.
0: Maar het was wel maar 30 kilometer.
2: Oh, maar zee.
0: Het was iets.
2: Fietsen als fietsen.
0: Fietsen als fietsen, ja.
2: Gert heeft dus een slaapscore van, en dan ben ik even in zijn details gaan kijken hier, 77. Het is met screenshots bij hem. Redelijk, zegt zijn slaapscoremachine zelf. Dus ik ga hetzelfde zeggen. Wat heb je hier nog? Ik zie hier nog een slaapscore van Janis binnenkomen. Moet ik ook even scrollen? 56. Ah nee, dat is de hartslag.
0: 87, kan het?
2: 87, correct. Ja, na 7 uur en 30 minuten slaap.
0: Ja, Jurgen gaat voor een 84. Aurélie, klokt maar af op een 29. Maar ik denk dat de winnaar van vandaag wel echt Lara is. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja. Hallo, vertel een keer.
2: Hoeveel?
4: Ik heb een slaapscore van 96.
2: Wow! 96. Strever.
4: Nee.
2: Maar hoe komt het?
4: Geen idee. Ik ben pas om 9:30 gaan slapen en de wekker stond om 5:00. Dus geen idee.
0: Maar misschien is dat voor jouw lichaam zo de sweet spot. Voel je je uitgeslapen?
4: Redelijk.
0: Redelijk. Het kan altijd beter.
4: Redelijk. Ja.
0: Ja. heb je een lange dag voor de boeg?
4: Ik sta vandaag met de vroege, dus ik heb om 9:30 gedaan. Dus dat valt wel mee.
2: En wat ga je dan nog doen? Want dan heb je toch zo nog een groot deel van de dag dat je kan invullen.
4: Ik ga waarschijnlijk een fiets kopen.
0: Oké, tell me everything. Welke fiets? Een stadsfiets, een koersfiets, een elektrische fiets?
4: Waarschijnlijk een elektrische fiets. Wij kunnen dat via het werk regelen.
0: Oké.
4: Het is toch een beetje gezonder om met de fiets naar het werk te gaan dan met de auto. Hè?
0: Je maakt het best wel gelukkig.
2: Plooifiets? Wil je vragen?
0: Plooifiets? Een plooifiets? Is het een plooifiets?
4: Nee, wel
2: iemand doet dat.
4: Elektrische.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ah, nee. Het is elektrische plooifiets. Dat was nogthans praktisch hoor, Lara, een plooifiets.
2: Ja, maar ook een beetje raar.
0: Dat is echt tof. Als je dan zo een keer de trein pakt en je denkt...
2: Ze wil geen elektrische plooifiets kopen. Imaan, laat het los.
0: Een plooifiets.
2: Nee. Prachtige dag gewenst, dat sowieso. En vul maar even aan.
3: Opstaan.
4: En gaan.
2: These words are my own. Hier zit Natasha Bedingfield, These Words. Goedemorgen.

0: een van de queen... Nee, eigenlijk zei ik, amai, de koningin van Pukkelpop. En jij zei...
1: Ja, voor mij is de koningin van Pukkelpop dit jaar toch wel nog altijd Sarah Larsson.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En Roxy Dekker eigenlijk ook een beetje, want dat was ook heel goed. Maar dus Natasha Bedingfield ook, hè.
1: Ja.
0: Werd massaal meegezongen.
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Waanzin.
1: Je hebt These Words, maar je hebt Unwritten ook, om dat dan live te horen. Dat is wel nice.
0: Ik geef nog even de slaapscore van Deborah mee. We hadden er juist dus een 96 bij Lara. Zij doet het tegenovergestelde uiterste. Ze heeft een 30, stuurt ze. Ze is heel moe van het werken in combinatie met verhuizen en om 5 uur opstaan.
1: Oh, Deborah.
0: Sterkte.
1: Och, garm.
0: Alles komt goed.
1: Als je verhuistips nodig hebt... Ik ben ook verhuisd afgelopen zomer. Stuur mij.
0: Is dat zo vlot gegaan dat je denkt, ik kan tips geven aan andere mensen?
1: Of dingen die fout zijn gegaan, dat ik denk van...
0: Ah ja, daar kan je het leren. Ja.
1: Ja?
0: Dat is goed, hè.
1: Als je met iets struggelt, Deborah, stuur maar in de app van VRT Max.
0: En Nancy die stuurt ook nog, ik heb niet zo goed geslapen, veel draaien deze nacht, maar door jullie ochtendshow ben je direct wakker. Fijne donderdag, toppers.
1: Fijne donderdag, Nancy. Oh.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, het is kampie. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
5: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting. Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Hallo.
10: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
11: Ja, ik wil autotechniek studeren.
10: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
11: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
10: Ja.
11: En dan krijg ik misschien wat centjes.
10: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorloop-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je

0: Berichtje van Dakota, die vraagt: hoe schrijf ik me in voor de kakkalender? Ja, dat is een kalender die we altijd weggeven hier aan de jarigen rond 7:15, iedere dag. Stel dat je vandaag jarig bent, dan kan je eigenlijk gewoon sturen: ik ben jarig. Stel dat je morgen jarig bent, kan je sturen: ik ben morgen jarig.
1: Als je jarig bent, 15 januari.
0: Ja, stuur je: ik ben jarig op 15 januari.
1: Ja.
0: Dus Dakota, de plek waar je de vraag hebt gesteld, is eigenlijk ook meteen de plek waar je terecht kan. Dus goed bezig.
1: Ja, good morning. We zitten aan de tweede helft van de week. Het is een donderdag met wolken, hier en daar wat regen, 18 graden. Ik kan vanavond wel gewoon binnenblijven en naar tv kijken. Ik zie dat Jade en de Belgen geprogrammeerd staat bijvoorbeeld. Ik zag dat ze het had over cadeaus voor je ouders. Hm? En waarom dat het moeilijker is om voor je vader een cadeau te kopen dan voor je moeder. Want je vader, als hij iets wil, dan koopt hij dat gewoon. Het is ook zeg eens op Play, ook op VTM, komt Madame Sergeant.
0: Ja, ja.
1: En blijkbaar komt Ingeborg langs vandaag op M&M.
0: Ja, klopt. Vanavond zit ze bij haar zoon, Robin van de Radio.
1: Oh god.
0: Ja, het belooft doldwaas te worden. En ja, ik vermoed ergens ook wat gek of zo. Want het is tenslotte toch je moeder die
1: Op
0: de radio ja, zo wat mee komt zitten. Ik weet niet, ja. Dus heel benieuwd wat dat vanavond gaat geven.
1: Ja, ik denk niet dat het feit dat Ingeborg de moeder is het raarste is aan de situatie vanavond.
0: Robin van de Radio is altijd met een goede noek af. Om 7:00 hoor je het zelf vanavond.
1: Effectief, effectief. En als je iets hier wil horen, hier vanmorgen, stuur gerust in de app van VRT Max welke song jou doet opstaan en gaan. Dat mag bijvoorbeeld ene zijn in dezelfde vibe als Somber. Maar het mag ook iets meer uplifting zijn. Stuur maar door in de app van VRT Max. Goedemorgen.

0: Allee, bon, het is goed.
1: Alles brengt ons terug naar daar, precies.
0: Het was wel heel impressionant, hè?
1: Ja, ja, tuurlijk, ja. Klonk ook echt heel goed. Zo'n live homewrecker onder andere dus ook. Kan je dat nog herbeleven op VRT Max? Misschien wel. Misschien moet je eens gaan kijken. Ik kan vooral ook sturen in de app van VRT Max welke song jou laat opstaan en gaan. Dan knallen we het zo meteen. Intussen 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, gemeenten moeten duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze krijgen via snelheidsboetes. En de plaatsen waar ze ook controleren, die moeten ook duidelijker worden. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi die staken sinds gisteravond. Het komt door een mislukt overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog wel even tot 10 oktober. En elke dag dan van 22:00 tot 20:00. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. En dat met 1-2 van Olympique Lyon. En vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag regen en buien bij zo'n 20 graden. Morgen begint dan weer wisselvallig met buien hier en daar. Daarna wordt het wel droger en wisselend bewolkt. Meer over dit nieuws straks om 7:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de A12 richting Brussel is in Aartselaar één rijstrook versperd door een ongeval waardoor je extra vertraagt. En het is ook extra file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten daar.
1: Ik heb trouwens even gecheckt, je kan het nog altijd bekijken.
0: Ja.
1: 16 minuten set van Somber op Pukkelpop op VRT Max, kan je dat gewoon terugvinden. Je kan gewoon even zoeken op Somber.
0: Somber.
1: En dan vind je ook aflevering 1792 van Thuis terug. Want Luc ziet de toestand somber in.
0: Oh god.
1: Ja, dat zijn de twee suggesties die bij mij naar boven kwamen. Dus doe hier je voordeel mee. Ja.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles komt goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: M&M. Make life
17: sing. Ik vind het helemaal mooi. Ik word helemaal wakker.

0: altijd de Woody van Toy Story op dansen. In mijn hoofd.
1: Ik zie ook wel altijd Toy Story voor
0: mij. Ja. Soundtrack ervan, hè, jongens. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: Pikachu.
1: A sfară, Șefri.
2: Șefri?
1: Te sfară?
3: Ia. Alo?
1: Ja, ja. Opstaan en gaan. Allee, ik had een liedje voor jou gedraaid. Een kleintje. Van het busje komt zo.
3: Je bent voor.
1: Ah, goed. Ja, omdat jij bent buschauffeur, hè?
3: Ik ben buschauffeur, ja, dat klopt.
1: Voilà. En ben je al onderweg of sta je ergens langs de kant? Of moet je nog beginnen? Of,
3: Wij zijn al onderweg.
2: Wij? Je hebt al kinderen mee?
3: Enkel de busjuf.
2: Ah, enkel de busjuf. Wat doet de busjuf?
3: De kinderen doorhouden.
2: Ah ja, oké. Okay. Zodat, ja. Zodat jij je kan richten enkel en alleen op de weg.
3: Dat klopt.
1: Okay. Voilà, dat is een goede rolverdeling.
2: Zeg, vandaag is wel een speciale werkdag, want je had iets gestuurd in de app van VRT Max. Huh? Jij bent jarig vandaag.
1: Ook al, wauw.
3: Dat klopt.
1: Hey. Gaan er dan zo kinderen opstappen die zo al een keer iets geven aan jou? Of ik weet niet, misschien weten die dan niet dat jouw verjaardag is en dat soort dingen.
3: Die weten dat niet.
1: Ah.
2: Ga je dat niet zeggen?
1: Zeg, het is mijn verjaardag, Kenny.
2: Zo een vlaggetje aan zo de deur waar dat jij achter zit?
1: Dit lijkt me eigenlijk iets voor de busjuf.
2: Ah ja.
1: Dat zij kan zeggen, hey, welkom op de bus trouwens. De buschauffeur is jarig.
3: Dat zal ze wel doen.
2: Ah, zie ik je.
1: Wie weet kan er nog iets uit de bus komen vallen.
2: Ah.
1: Wij hebben alvast een cadeautje. Wat mag het zijn van jou vanmorgen? Een goede song?
3: Dat mag.
1: Nou, we hadden Higher Power doorgekregen misschien van Coldplay om zo de dag... Was dat goed?
3: Dat klopt, ja. Ja.
2: Ah, oké. Okay. Top.
1: Hij komt eraan als je even aanvult samen met de busje.
4: Opstaan.
3: En gaan.

0: Love.
1: Jij bent goed aan het gaan, hè?
0: Ik heb minstens 5 keer per jaar dat ik een obsessie over Anastasia heb.
1: Ja?
0: En dat ik een week lang niks anders luister dan Anastasia. Ik denk dat dit nu het perfecte moment opnieuw is, want ze is jarig.
1: Mahoza.
0: Ze wordt 58 en is 1 jaartje jonger dan de persoon die ook vandaag jarig is. En dat is Koen Wouters.
1: Oh.
0: 59. Hij krijgt volgend jaar een nieuwe voordeur.
1: Waarom hebben wij Clouseau niet gedraaid dan nu net?
0: Omdat Anastasia ook heel goed is.
1: Ah, oké. Okay.
0: Wie ook jarig is, is Chantal uit Spring. Oftewel Cara van der Aura, die wordt 45 vandaag. Maar we mogen niet vergeten, ook luisteraar Wendy uit Koekelaren is jarig vandaag.
1: Is Wendy uit Koekelaren wakker? Neemt ze juist op en mogen wij een kakalender uitdelen? We luisteren. Vol spanning.
2: Hip, hip, hip.
1: Hoera! Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En ben je klaar?
0: Gelukkige verjaardag.
2: Dank u wel.
1: En ben je klaar voor die laatste rit op tram 4? Want zo noem je het zelf, hè?
2: Ja, helemaal klaar voor.
0: Zalig. Hoe ga je het vieren vandaag?
2: Ik ga gaan werken, maar we gaan wel op teambuilding met het werk na 4 uur.
1: Oh.
2: Dus dat wordt een leuke uitstap.
0: Hey, keileuk.
1: Ja, ik weet niet hoe jouw teambuilding eraan toe gaat, maar bij ons eindigt dat al een keer snel op café.
0: Oh.
1: En dan denk ik wel dat er zowat naar u gaat gekeken worden van hey, een rondje voor u. Ja. Zo, ben je erop voorbereid? Dat is de vraag. Misschien.
2: Ja, ik heb een aperitief mee. Dus ik zorg sowieso voor een aperitief vanavond.
1: Oeh, en wat heb je mee dan?
2: Picon en cava.
1: Hupla.
0: Love.
1: Damn.
0: Love. Maar je komt uit West-Vlaanderen, hè, Wendy?
2: Ja, voilà. Ja.
0: We love our picon in West-Vlaanderen. Dat is effectief zo. Dat je zegt, als je komt in West-Vlaanderen, overal op de kaart picon.
1: Oh?
0: Ja.
1: Allee.
0: Maar kijk, geniet ervan, Wendy. Wij kunnen bij die picon ook nog een kakalender erbij steken. Dat is een kalender om op het toilet te hangen, waar je iedereen zijn verjaardag op kan invullen. Dat mag bij jou thuis hangen, maar ook op het werk. Dat is je eigen keuze.
2: Ah, oké, super.
0: Alsjeblieft, en gelukkig verjaardag, hè.
1: En?
2: Ja, dank u wel, daar.
1: Niet te vroeg picon, hè.
0: Oh.
3: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app.
3: En win zo onze kakalender.
4: Echt een schijfcadeau.

0: Magnetic. 9 voor 7. Goedemorgen deze donderdag. Ik zag nu vanmorgen...
1: De M&M Ochtendshow.
0: Zo'n heel klein nieuwsberichtje. Een klein nieuwsberichtje dat niet al te veel aandacht vraagt, maar ik wil het toch heel graag in geuren en kleuren met je delen, want ik vond het prachtig.
2: Oké. Okay.
0: Dus ik neem je voor het verhaal van het nieuwsberichtje mee naar Zwitserland. Meer bepaald naar een lokaal, pittoresk, ambachtelijk bakkerijtje. Mm-hmm. Zie het voor je, in het mooie Zwitserse bergenlandschap. Hè? Mm-hmm. En we zien een oud mevrouwtje richting dat bakkertje stappen. Mm-hmm. En ze stopt aan de etalage. Ze ziet van die heerlijke gebakjes staan. Ze koopt er eentje. Slaat een praatje met de bakker. Rekent af. En ze neemt haar gebakje. En gaat terug richting haar mooie Zwitserse pittoreske huisje in de bergen.
2: Oké. Okay.
0: En de bakker die kijkt op het einde van zijn dag naar alle betalingen of die in orde zijn. En die ziet dat de oude vrouw hem 1706 euro fooi heeft gegeven. Dat is het verhaal.
2: Huh?
0: Crazy, hè?
2: Maar dat was een heel vriendelijke bakker dan.
0: Nee, de bank waarbij dat die bakker was aangesloten, die zat met vragen en terecht, want ik ook, en jij waarschijnlijk ook.
2: Ja.
0: Naar alle waarschijnlijkheid heeft die vrouw, als het bankbakje vroeg naar hoeveel fooi wil je geven,
2: ja,
0: heeft zij waarschijnlijk gewoon haar pincode ingegeven, die dus 1706 is.
2: Nee.
0: En dan op oké geduwd. En dit is mijn grootste angst in het dagelijkse leven. Meer bepaald als ik op reis ben in het buitenland en ik betaal daar met de kaart. En dan soms staat het betaalterminalbakje van die bank op de taal van het land waarin je bent. En dan zie je ook gewoon... En dan denk je, wat vragen ze nu? Is het nu hoeveel tip ik wil geven of is het mijn code?
2: Damn.
0: Ja.
2: Ik dacht dat het nog zoiets dom ging zijn, gelijk bij een codetje maken, dat je de comma verkeerd zegt, zet of zo.
0: Ja, dat heb ik tegenwoordig ook bij mijn bakker. Moet ik met Payconic betalen en dan moet je zelf een bedrag ingeven. En ik ben al 2 keren de comma vergeten, maar ik heb het net op tijd gezien. Ah, ik wil maar zeggen...
2: Heel duur brood.
0: Het is 2026. Er moet toch een soort van oplossing zijn om dit allemaal te voorkomen, dit soort dingen, want...
2: Oh, maar dat vind ik echt erg. Ze heeft haar geld toch teruggekregen.
0: Ah, dus ik moet je vertellen, dus de bank heeft het bedrag van de fooi teruggestort naar de vrouw. Oh. Ze door hadden dat een vergissing was. En het beste aan het hele artikel vind ik de laatste zin. De vrouw heeft laten weten dat ze voortaan in cash zal afrekenen bij de bakker.
2: Oh, bless her. Oh, garm. Een oud vrouwtje.
0: Ik hoop ook dat haar code heeft veranderd, want het is dus... 1706, en heel de wereld weet dat nu.
2: Ja, want ik ga echt naar Zwitserland om die vrouw van haar bankkaart te beroven.
0: Ja, maar er zijn slechte mensen in de wereld, Ima.
2: Dat is wel waar, dat is wel waar.

0: vuurmomentje, hè. En dat iets voor 7 op een donderdagochtend. Oasis en Wonderwall gaan ook terug toeren. Komen niet naar België, nee. Even vooruitblikken.
1: Dit komt er na 7 uur nog aan
2: bij Sander en Imaan.
0: Een unieke buitenkans voor alle hogeschool- en universiteitsstudenten. We bieden onszelf aan als ultieme hack om het nieuwe academiejaar te overleven. Ik hou het bewust nog wat vaag. Binnen een uur ongeveer krijg je meer duidelijkheid.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei, met een winkel.
7: Schat, zo van?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
10: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
9: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
10: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
9: Oh ja. En welk merk is dat?
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aert.
12: Trajectcontroles mogen voor gemeenten geen manier zijn om geld te verdienen. Uit een studie blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten niet duidelijk zegt waar het geld van de boetes naartoe gaat. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vindt dat trajectcontroles vooral voor minder overtredingen moeten zorgen en niet voor meer inkomsten. Ze wil dan ook dat de gemeenten een deel van dat geld opnieuw investeren.
13: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
12: Daarnaast komt er ook sowieso een bord bij elke trajectcontrole in Vlaanderen en komt er ook volgend jaar een platform om die controles beter op te volgen. De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog tot 10 oktober... elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond al zo'n 28 en vanmorgen al zo'n 16. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer ook een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden en het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, vertelt Skies.
14: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
12: De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd en zelfs nog maar de eerste keer in 3 jaar en tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT Nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Amerikaanse centrale bank.
15: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
12: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar hij doet dus nu het omgekeerde. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed en dat vond ook doelman Colin Koosmans.
16: Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus ja, we zijn wel echt ontgoocheld.
12: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later regen en buien bij 20 graden. Morgen begint met buien hier en daar. Daarna wordt het wel meestal droger en ook wisselend bewolkt.
17: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur daar. En problemen op de A12 richting Brussel, want daar is in Aartselaar één rijstrook versperd door een ongeval.
18: M&M.
19: De M&M Ochtendshow.
18: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: De namen met een T zijn goed wakker vanmorgen. Luisteraar Toby Verboven is wakker, zie ik in de app van VRT Max. Goedemorgen, Toby. Goedemorgen ook aan Thibo. Hij stuurt koekoek, goedemorgen. Ah, wel, koekoek, goedemorgen terug. Hè?
18: Maar geen goedemorgen aan...
17: mensen die 's ochtends niet aanspreekbaar zijn.
0: Oeh.

0: Clash of Desire, 6 over 7.
1: We zijn donderdag 17 september vandaag. Het is een druilerige donderdag, mag ik wel zeggen, want hier en daar kan er wel zo'n buitje passeren. Het is 20 graden en we krijgen vanmorgen bezoek van zangeres Line de Douw. Die komt erna 8 uur bij zitten. We hebben ook een enorm belangrijke oproep, gericht aan alle hogescholen en universiteitsstudenten. Dat is voor iets voor 8 uur. Uh-huh. Maar eerst moeten we kijken wie een goede morgen krijgt en wie niet. En inspiratie heb ik gisteravond gevonden, terwijl ik naar Blind Getrouwd aan het kijken was, bij het koppel Elke en Denzel.
2: Ik denk dat jij wel merkt aan mij met zo het ontbijten dat ik wat stiller ben, dat ik zo precies niet echt veel interesse toon. Ik zit daar dan ook wel echt in mijn hoofd aan malen met, oh, Elke, je bent nu echt geen aangenaam persoon, maar ik heb gewoon echt... Ik kan dat niet in het begin van de dag zo babbelen. Ik kan dat gewoon echt niet.
1: Herkenbaar, dus daarom...
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die 's ochtends niet aanspreekbaar zijn.
4: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, ik moet zeggen... Griet bijvoorbeeld stuurt al in de app van VRT Max... Hey, haha, goeiemorgen. En hoe weten wij dat jullie zelf geen ochtendhumeur hebben? Ik moet zeggen, ik heb daar wel een beetje last van.
5: Ja? Ik heb het wel willen merken. Soms. Jij bent wel wat stiller, hè? Zo.
1: Ik ben een beetje stiller. Ja. Ik heb zoiets van, ik ben niet per se... Het gaat zo niet voor mij om echt slechtgezind te zijn... Ik moet gewoon niet meteen een spraakwaterval naast mij hebben. Ah, ja. 'S ochtends, first thing in de ochtend.
5: Ja, oké. Okay.
1: Snap je?
5: Ja, ik snap.
1: Maar je hebt toch ook liever dat je zo een klein beetje een beetje wakker wordt? Niet meteen. Goedemorgen!
5: Ik ben wel wakker zo. Meestal. Allee, het duurt, laat ons zeggen, 1,5 uur. En dan ben ik wel echt klaar voor de dag of zo.
1: Dan mag iemand naast jou komen zitten.
5: Tuurlijk.
1: En blip, blip, blip, blip, blip.
5: Ja, blip, blip, blip, blip, blip. Bring it.
1: Ja, nee, bij mij niet.
5: Oké.
1: Okay. Maar ik heb echt minstens, ja, toch wel 1,5 uur nodig of zoiets.
5: Damn.
1: Ja, maar kijk, ik ben daar zeker niet alleen in. En ik weet dat dit een heel moeilijke vraag is, omdat het 's ochtends vroeg is. Mm-hmm. Maar ben jij 's ochtends aanspreekbaar of niet? En mogen wij jou dan een keer bellen? Dat is een heel moeilijke vraag, hè? Maar stuur het door in de app van de VRT Max. Als jij een beetje hetzelfde bent gelijk ik. Ja. Als jij niet aanspreekbaar bent, maar ook als je zeker wel aanspreekbaar bent.
5: Even, sorry, hoe laat staat jouw wekker 's ochtends?
1: Ah, om 4:30.
5: 4:30 plus 1,5 uur, want dan pas ben je aanspreekbaar. Ah, exact. In het begin van de show om 6 uur ben je aanspreekbaar.
1: Ja.
5: Goed getimed. Oké. Okay. Sorry, ik moest dat even voor mezelf uitrekenen. Maar dus ben je aanspreekbaar 's ochtends of niet? De app van VRT Max. Ja.
1: Ja.

0: zwoele momenten gisteren bij Blind Getrouwd. Oh. Ja, Matthias en Marian, M&M, hebben live Make You Singen. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Wat heb ze gedaan?
0: Ja, ik wil het deftig uitdrukken.
1: Nee, wat zeg je? Make
0: Live Make You Singen.
1: Ah, live Make
0: You... Ik probeer het gewoon... Wat...
1: Ze hebben gevreden.
0: Ja, het wordt geïmpliceerd. Geïnsinueerd. Bon, we zagen ook dat Elke daar echt geen ochtendmens is, dus daarom...
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Mensen die 's ochtends niet aanspreekbaar zijn.
0: Dus de kans dat wij nu gaan spreken met mensen die niet aanspreekbaar zijn, is best groot, of...
1: Wacht, wat zei je?
0: Ah, wel, ja. Mensen die... Als er nu iemand stuurt, ik krijg geen goeiemorgen. En we denken dan, ah leuk, die bellen we even om het over
1: te hebben. Is de kans niet groot?
0: Ja, wacht, dan is het altijd moeilijk hè, met die negaties.
1: Dubbele negaties. Ik kan wel zeggen dat Nette bijvoorbeeld geen goeiemorgen krijgt. Die stuurt, de ochtend is me-time, dus laat mij met rust.
0: Okay.
1: Griet stuurt, ik denk dat het eigenlijk ook een beetje wel ervan afhangt van hoe je nacht verlopen is. Allee, dat is toch bij mij. Mm. Dus dan denk ik ook dat dat iemand is die daar wel wat gevoelig aan is. Manon die stuurt, ik volg hem aan, ik ben stiller 's ochtends. Ik heb tijd nodig om wakker te worden. Iemand die zo direct een heel verhaal begint, of direct en een actief gesprek wil, die is mij volledig kwijt. Wie dan wel weer een goede morgen krijgt, is Dieter. Die stuurt, ja, ik heb gewoon een fijne dag. Huh? Je hebt daar geen last van. Maud, die stuurt, ik ben 's ochtends wel aanspreekbaar, maar 's avonds veel, veel, veel minder. En Christina, jij was geen ochtendpersoon, maar je bent dat wel geworden.
3: Hey, goedemorgen, Alassie.
1: Hallo.
3: Hallo. Nee, klopt. Vroeger kon ik het echt niet hebben, zoals jou, dat ze mij aanspraken en dan was alles te veel. Maar ik denk met ouder te worden ben ik veel meer de ochtend gaan appreciëren en heb ik liever een vroege ochtend dan een late avond.
1: Allee, en wat is jouw geheim?
3: Geen idee. Ik heb 2 honden thuis wonen waar wij 's morgens mee gaan wandelen. En ik vind het heerlijk om 6 uur op te staan, 6:30 gaan wandelen in de stilte. Niemand is op straat. Heerlijk, die ochtendgeur. Ja, het geeft mij energie of zo. Ik weet het niet.
1: Maar ik snap het. Ik denk, Christina, dat wij een beetje hetzelfde aan elkaar zitten. Je hebt ook gewoon eerst een uurtje een beetje stilte nodig.
3: Ja, nu op zich niet meer, want met de honden is het wel vaak hectisch of zo. En ik spring graag op tijd en goed uit mijn bed. Maar ja, je moet mij nu niet in een discotheek om 6 uur 's morgens gaan zetten, ook niet.
1: Maar er is wel een wereld van verschil tussen die twee uitersten.
3: Ja, precies. Maar gewoon een gezellig babbeltje kan zeker en vast wel fijn zijn.
1: Oh, maar merci voor dit fijne babbeltje, Christina. En ik onthou om mijn... 's ochtends aanspreekbaar te maken, heb ik gewoon 2 honden nodig. Ja, ik zal dat laten weten aan mijn lief, merci.
0: Dat is inderdaad de oplossing. Ja.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Adela, Ain't in LA.

0: deze gisteren officieel in mijn muziekbibliotheek gezet. Ik ben daar heel kritisch over, hè. Echt een goede hit gewoon. Onze big hit terecht. Adela en 1 in LA. Straks zijn we minstens even kritisch over de nieuwste van...
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
4: Ja!
3: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
4: Nog een keer!
2: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je

0: David Guetta en Bibi Rexha. I'm good. Blue, tussen haakjes. Voor de volledigheid.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik ben even in onze administratie gaan kijken. We geven hier al samen sinds maandagavond punten op de nieuwste song van Jason Derulo, Michiko. Mm-hmm. En als ik dan het papierwerk er even bij neem en de data analyseer, mm-hmm, die we hier ter onze beschikking hebben, dan valt mij op dat Michiko bij onze vrienden van Club Kouter om 6:00 PM altijd slechte punten krijgt. Maar ik zie een 5, gisterenavond een 6. En hier is het eigenlijk altijd goed. Een 9, gisteren nog een 8,5.
2: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd wat dat nu vanmorgen gaat geven. Rate the

0: niet iedereen, hè.
1: M&M. Read the
2: song. Ja, Salvatore is bijvoorbeeld heerlijk specifiek. Je stuurt een app van VRT Max -7800. Dat is zo'n specifiek getal, Salvatore, maar ik kan het wel appreciëren. En ze stuurt daarbij, trekt op niks, die en Chico. Tatjana die stuurt dan wel weer een 9 op 10, net zoals Mike stuurt erbij een leuk nummer. Jezit die stuurt, ik vind de OG wel beter, ik vind het een 6 op 10 waard. Diego stuurt een 10 op 10, net zoals Vicky en Luca. Thibaut gaat voor een 7, zeker niet slecht, maar het is ook niet wauw. Leen, je hebt een 3 op 10 doorgestuurd.
0: Oei.
3: Ja, inderdaad, ik voel hem niet.
0: Allee?
3: Ja.
0: Maar zo wat zomerbaar. Allee, ik heb nog altijd zo wat cocktailgevoel in mijn handen. Zo. Allee, ik ken het zo. Oeh.
3: Oh, ja, de vibes misschien, maar ik heb het meer voor meezingers. En ik vind dit geen meezinger.
2: Dat is wel waar. Okay. Die kun je niet zoals de oude Jason Derulo echt zo luid zetten in een auto. Meeblasten.
3: Okay.
2: Ik snap het. Ik zie wel nog van Els een 19 binnenkomen, van Lestine een 10 en van Shani ook een 10. Wat dat dan weer die negatieve cijfers naar omhoog trekt.
0: Ja.
2: We komen wel nog steeds op een 8,5 op 10.
0: Zie.
2: Het blijft stabiel.
0: Punt, ja.
2: Ik denk dat het echt meer een ochtendsong is.
0: Ja.
2: Zo'n wakker wordt song. Misschien meer dan een het einde van de dag song.
0: Ik maak de administratie in orde en ik zet er alweer een 8,5 voor ons bij.
2: Ja, en het is kijken wat het doet vanmiddag na 12 uur. Want dan hoor je hem opnieuw bij Anke om je mening en punten op te geven in de app van VRT Max.

0: Helene stuurt in de app van Veerle Max. Dit is nu eens goede muziek. En wel, Koen zal het graag horen, want het is zijn verjaardag.
1: Ja, 59.
0: 59.
1: Ik heb hem nog mogen aankondigen op Maanrock niet zo lang geleden. Wat een rockster is dat nog.
0: Hij kan het nog, hè.
1: Jongen.
0: Hij kan het nog, hè.
1: Dus hij was een paar minuutjes te laat.
0: Oei.
1: En we moesten hem aankondigen, dus het was wachten tot hij er effectief was. En dan zie je die zo toekomen, zo zijn in-ears alleen en zo. Oké, goed, presentatie, go. En dan werd hij snel aangekondigd en dan was er een cameraploeg rond hem. En dan zag hij mij opeens en heeft hij toch nog even hallo gezegd, maar kon er niet mee babbelen, want die in-ears waren alleen. En dan is hij gewoon het podium opgelopen, bam, applaus in ontvangst genomen.
0: Dat is een echte, hè.
1: Dat is een echte.
0: Dat is een echte.
1: Dat is een echte. Het is vooral ook 7:30. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, trajectcontroles mogen voor gemeenten geen manier zijn om geld te verdienen. Dat vindt de Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. En zij wil dan ook dat gemeenten voor een deel, dat het geld dat ze opnieuw investeren, dat ze krijgen van die boetes, duidelijker ook zeggen van wat ze daarmee doen. En de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi staken sinds gisteravond. Komt door mislukt overleg over hun nachtpremies. En de staking die duurt nog tot 10 oktober. En Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. En vandaag krijgen we toch voornamelijk eerst nog een droge start met opklaringen. Later op de dag regen en buien bij zo'n 20 graden. Morgen begint met buien en hier en daar nog wel wat drogere perioden in de middag en wisselend bewolkt. Meer over dit nieuws krijg je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven sta je een half uur daar in de file. Op de binnenring rond Brussel gaat het een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan naar Brussel extra problemen op de E40 vanaf Afliegem door een ongeval. Je vertraagt daar 10 minuten extra, 20 minuten dan weer op de E411 vanaf Overijssen.
1: Ik ga morgen naar de Pussycat Dolls. Dat is nog niet uitverkocht. Dus stel dat je ook wil gaan, wij kunnen sponsoren met €50 concertengoed. Als je het zo meteen goed doet bij...
3: De M&M Hit Quiz.
1: Dat zijn drie vragen. Als je die alle drie juist kan beantwoorden, is het binnen. En je mag natuurlijk nu ook eerst een thema kiezen waar je dan straks drie vragen uit krijgt. Dus eigenlijk al wat extra hulp. Luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
0: Ik ben bang.
1: Okay.
0: Thuispersonages. Zwart zit in het antwoord.
1: Oef.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
3: de M&M Hit Quiz.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Puma vanaf €19.900.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
13: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
3: Ford.
14: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.

0: Let's go. Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Mag ik even uw aandacht vragen? Want wij hebben onszelf in de aanbieding deze ochtend. Wij willen namelijk heel graag jouw meter en beter worden.
1: Ja.
0: Dus blijf luisteren als jij jezelf waardig vindt voor ons Peter en meterschap. En al zeker als jij op de hogeschool of de universiteit zou zitten. Wat is daarvoor eigenlijk, hè? Straks alle details, de uitleg. Eerst spelen.
2: De M&M Hit Quiz.
0: We spelen die vanmorgen met Hamza Dagbouche, 31 jaar, uit Antwerpen. Dag Hamza.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, jij studeert niet meer, jij werkt al en je hebt een enorm interessante job. Vertel eens.
3: Jazeker, ik werk namelijk voor Laura Kerpels van de Housewives van het derde seizoen. Aankom. Dus ik ben eigenlijk de assistente van haar, dus wij doen eigenlijk de leuke dingen. Ik ben altijd mee op stap. En dat is ja, een beetje mee assisteren. De chakossen dragen, DJ, dus af en toe is een muziekje spelen als zij een DJ nodig heeft voor haar event. We hebben toevallig vandaag een event bij Seven in de Schutterhofstraat. Dus voor de Fashion Club. Dus dat is soms wel events voor winkels. En dan als het nodig zijn bij mensen uit. En dan helpt er wat mee.
1: Allee, maar hoe word je assistent van een Real Housewife?
3: Ja, hoe? Ja, ik ken Laura al super lang. En dan ja, een beetje reden dat, ja, dat groeit vanzelf eigenlijk. Mm-hmm. Na een tijdje word je gewoon assistent. Ik ben geen manager, hè, maar ik ben wel een assistent. Dus de leuke dingen is mee.
1: Oké. En wordt er goed betaald?
3: Ja, toch wel.
1: Oké.
3: Ja,
1: dan is het goed.
3: Laura betaalt heel goed.
0: Oké. Zou je ook zeggen dat het jouw goede vriendin is, die je eventueel zou meenemen naar een concert?
3: Ja,
0: mocht je hier een tegoed winnen?
3: Zeker, ja, ik ga dat sowieso meenemen.
0: €50 concertengoed kan je dus krijgen als je 3 vragen juist beantwoordt. En jouw 3 vragen komen vanmorgen uit het door jou gekozen thema. Ik ben bang.
3: Klopt.
1: Maar wat dat je nu net hebt verteld,
0: ja.
1: Geeft het wel een beetje tegenstrijdige vibes.
3: Ja, ik kan.
0: Oké. Okay. 3 vragen uit het thema Ik ben bang. De eerste heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren en succes. De M&M.

0: spelen de M&M Hitquiz met Hamza Dagbouj uit Antwerpen. Het vragenthema is: ik ben bang.
1: De M&M Hitquiz.
0: Hamza, goed geluisterd naar die song hier net?
2: Ja, toch wel.
0: Oké. Want de eerste vraag is er eentje die iets te maken heeft met dat lied natuurlijk. De vraag is: noem één iets waar Vance Joy bang van is volgens de lyrics van zijn song Riptide.
2: Dark Side.
3: Dark Side. Dentist kon ook. Pretty Girls. En Starting Conversation. Daar is hem allemaal bang van.
0: Tweede vraag.
2: Ja, voilà.
0: Goed bezig.
3: Oh, wie is aan het helpen?
2: Ja, toch ons Lauraken.
3: Ah, Lauraken is erbij.
0: Hoi, groetjes van M&M.
3: Groetjes.
4: Hallo, we zijn hier al vroeg op tijd wekker omdat we vanavond naar Steven moeten. Hè?
3: Ja, ik heb het gehoord al.
0: Oké. Tweede vraag.
4: Dat is niet cool.
0: Ah ja, sorry. Tweede vraag in dus het thema ik ben bang. Het is mijn favoriete vraag ook wel. Soms ben je bang van bepaalde artiesten, want hun lyrics die lijken niet eng, tot je ze gewoon voorleest op een eng muziekje. Van welke artiest is deze song bijvoorbeeld? 'S morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker. En jij ligt nog wat te slapen. Je ene been hangt uit bed. Je haren door elkaar. Ik geef je een zoen op je neusje. Maar je wordt het niet gewaar. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten, ze zouden eeuwig moeten blijven duren. Maar dus welke artiest zoeken we?
2: Ja, dat weet ik wel, want Laura is een ziekste fan van Koen Wouters. Dus ik denk Anna.
0: Ja.
3: Cluzo.
0: Anna.
3: Cluzo. Was... Heel goed.
0: Wacht, het is nog niet gebeurd. Nog één vraag, hè. Nog één vraag.
2: Ah, nog één. Ja, juist. We zijn er nog
3: niet. Goed luisteren, hè. Ja.
0: Oké. Ik heb opgemerkt dat heel veel artiesten eigenlijk best snel bang zijn van heel veel dingen. Herken één artiest uit deze opsomming.

0: één artiest.
1: Goldband.
2: Goldband. Heel goed.
0: Het is binnen. Hoppa.
3: Katy Perry en Kelly Clarkson, dat is de mond.
2: Nee, maar goed.
0: Ja, en James Arthur en de Pussycat Dolls, en dan heb je ze allemaal.
1: Ja, dat doe ik allemaal. Jawel, jawel, jawel.
0: Welk concert wordt het? Want je hebt gewonnen.
1: Dat weten we nog niet. Allee, dat weet ik nog niet. Ik weet het niet.
2: Dus zo meteen, dat weten we nog niet.
1: Misschien Isabel Usher of zo.
2: Oh, oh ja. Kei leuk.
1: Ah, super. Ik had niet verwacht dat ik dat ging zeggen. Hè?
2: Oh, okay. Well, dat is ook niet zo raar.
1: Ja, Usher is een beetje te duur. Nee. Ik vind Usher en Chris Brown, dat kan ook wel.
0: Oké. Okay.
1: Dat kan nog een goeie.
0: Hey, het is jullie budget. Jullie doen ermee wat jullie willen.
1: Inderdaad. Voilà,
0: Hamza en Laura, merci hè.
1: Yo.
2: Yo.
0: Ja.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de M&M Hit Quiz.

0: The Feeling. Het is 7:50. En straks na 8 uur hebben we trouwens muzikaal bezoek.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
0: Zangeres Line de Douw is hier straks.
2: Gaat heel leuk zijn.
0: Denk ik ook.
2: Ja.
0: Al is het maar omdat we... Hè?
2: Ja?
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Nog niks zeggen, hè?
0: Nee. Even iets anders. Binnen exacte week is het studentenwelkom in Leuven. Maar ook de student kick-off is in Gent volgende week. Dat is op woensdag. Op heel veel andere plekken natuurlijk ook die studentenfeesten. Echt zo de officieuze start eigenlijk van het nieuwe academiejaar. Heel veel hogescholen zijn deze week al begonnen. Volgende week starten ook de meeste universiteiten. En ja, voor die eerstejaarsstudenten is dat toch altijd een stressieperiode.
2: Oh, ik weet dat nog. Echt het gevoel van, oef, nu ga ik van middelbaar naar het hoger. Ja. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Wie zijn die mensen? Ja. En hoe moet ik mij gedragen?
0: Maar letterlijk, ik heb existentiële crisissen gehad. Ik had heel veel geluk. Ik mocht al op kot in mijn eerste jaar. Maar dan slaap je zo op je kot die eerste nacht voor het gaat beginnen. En dan denk je echt, dan zit je daar in je eentje op die kotkamer. Ben je aan het denken, morgen ga ik naar een plek waar ik nog niemand ken.
2: En je kot is zo veel te proper. Ja. Nog niet gebruikt.
0: Ja, ja.
2: Niks is aangeraakt. Ja. En dat is zo raar en clean.
0: Ja,
2: en...
0: ja exact. Ja. Echt, wow. Bon, daarom zijn er ook altijd van die meters en peters. Zo van die mensen die je een beetje op weg helpen, die je mee op sleeptouw nemen, die je plekjes leren kennen, die je misschien nog niet kende in die plek waar je dan gaat studeren. Dus wij dachten hier nu, hoe tof zou het nu niet zijn, mochten wij met de M&M Ochtendshow ook een peten of metekindje hebben.
2: Ik zou dat kei tof vinden.
0: Ah wel, het voelt nu al heel wholesome. En ik denk ook dat we best veel kunnen bieden. Tips, tricks, hè. We hebben zelf ooit gestudeerd natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Een luisterend oor kunnen wij ook zijn. Wij hebben hier ook, wij hebben een groot platform. Want als je zo student bent, dan moet je om de 5 botten zo'n keer een steekproef doen. En heb je mensen nodig die een enquête invullen om dan...
2: Ah ja, dat is ook al waar.
0: Uit te halen.
2: Zeker.
0: Dus ja, wij kunnen dat platform misschien wel bieden. Als je gewoon toekoer met een studentenvraag zit waar we het antwoord niet op zouden weten, kunnen we dat ook gewoon hier eens in de groep gooien.
2: Exact.
0: Dus eigenlijk is de vraag... Wil jij ons beten of metekindje zijn in het nieuwe academiejaar?
2: Ja.
0: Ja. Meld je gerust aan in de app van VRT Max. Je mag daar nu student sturen.
2: Ja.
0: Voilà, lekker makkelijk. Dus in de app van VRT Max nu student sturen om ons als beter of meter te hebben in het nieuwe academiejaar. Ik zou het liefst, als ik eerlijk mag zijn, eerstejaarsstudent hebben. Omdat dat toch echt wel zo de
2: dat is echt de start,
0: je zoekt.
2: Hè? Ja.
0: Ja, dan heb je echt zo dat duwtje in de rugzak nodig. En dan kunnen we eventueel, als je dan ons beter of metekind bent, kunnen wij ook de eerste dagen een beetje opvolgen. Kunnen wij zien waar het goed gaat. Kunnen we helpen stress te reduceren.
2: Exact.
0: Misschien een beetje sponsoren. Voor de student kick-offs die er zijn.
2: Zeg jij zo'n Peter?
0: Ja.
2: Van hier jong.
0: Hier.
2: Gaat u iets gaan drinken vanavond?
0: Ja, maar amuseer u maar.
2: Amuseer u maar.
0: En niet te laat.
2: Veilig, hè?
0: Knipoog, maar misschien toch laat. Want je bent student, pak het er maar eens.
2: Ja.
0: Dus als jij ons als Peter of Meter wil, stuur dan nu student in de app van VRT Max. En dan zou het kunnen dus dat jij van ons... Ja, liefde...

0: Galantis Runaway. Dat is ook de titel van een reeks die ik op Netflix aan het kijken ben tegenwoordig.
1: Ah, waarover gaat die?
0: Over iemand die is weggelopen.
1: Ah, mo. Dat is gek. Dat is raar.
0: Ja, goede titel wel. Dikte lading. Aanradertje ook eigenlijk.
2: Dit komt er na 8 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
0: Ah, bezoek van Line de Douw. Ik kijk er oprecht enorm naar uit. Je kent haar ja, als zangeres van haar songs Plankgas. Deed het supergoed. Schaduw van jezelf draaien we hier ook op M&M. We gaan ze straks wat beter leren kennen, want zo goed kennen we haar eigenlijk nog niet.
1: Ja, wel, het is haar eerste keer, denk ik, dat ze langskomt op M&M. Of toch zeker aan een M&M-ochtendshow. Daar kunnen we zeker van zijn.
0: Ik weet dat ze van Gent komt. Ik denk ook dat ik exact weet waar ze woont.
1: Dat is eng.
0: Ja.
1: Dat gaan we... Moet je dat voor jezelf houden, alsjeblieft?
0: Ze heeft ooit eens een TikTok gedeeld en ik herkende zo het huis, omdat mijn tante daarnaast woont. Dus vandaar, snap je? Het is niet creepy.
1: Het, gewoon... maakt het niet minder creepy. Nee? Als je zegt dat je ze online hebt gestalkt.
0: Nee, maar daardoor
1: weet waar
0: dat zeg ik allemaal niet. Jezus.
1: Wat zeg je dan wel?
0: Wegsfeer. En dat terwijl ik ging zeggen dat we nog een verrassing voor haar ook hebben. Superleuk. Hè?
2: Vanavond op VRT1.
4: Ze zegt tegen mij, kijk Paul, ik ga je niet laten verder doen hier. It would be a waste of your time. Zegt tegen je moet naar Amerika gaan. En je mag niet terugkomen, vooraleer dat je iets gerealiseerd hebt.
2: Op VRT1 bezoekt Karine een echte Hollywood-acteur in Home Sweet Home. Op VRT Canvas kan je met Sportza de Europa League volgen in het voetbal. En op VRT Max luistert Christel naar de verhalen van moedige vrouwen. Tot vanavond.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Meer tijd met je vrienden nodig?
9: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
10: Zing, zing.
8: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
12: Zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
12: Zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
12: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
8: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
11: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
11: VDK Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Jannik Aerts.
13: Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win ontving verschillende klachten over dokterfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hij nooit plaatste. En een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Het RISIF, de overheidsdienst voor de ziekteverzekering, noemt die fraude gewoon diefstal.
14: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk een diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dag opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best proberen te doen om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die die zorgen echt nodig hebben.
13: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden de systemen de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker niet meer wilde gehoorzamen. En andere systemen schreven dan weer geheime dingen voor zichzelf, waarin ze bijvoorbeeld afspraken om fouten niet meer te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder de opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. De Amerikaanse Centrale Bank heeft rente verhoogd en dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar tijd en ook tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT Nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Centrale Bank.
15: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. verliezen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
13: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de Amerikaanse Centrale Bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar hij doet dus nu net het omgekeerde. Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die de Palestijnen in Gaza steunen. In totaal schenkt hij zo'n 870.000 euro. De rapper mocht niet meer optreden omdat hij op het podium zijn steun betuigde aan de Palestijnen. Uit protest stapten ook de andere voorprogramma-artiesten van Ed Sheeran op. Met zijn schenking wil Macklemore de aandacht geven aan de Palestijnen. Hij noemt hen de echte slachtoffers van het geweld door het Israëlische leger. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed en dat vond ook doelman Colin Koosmans.
10: Een Anderlecht met twee gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus we zijn wel echt ontgoocheld.
13: Vandaag eerst droog met opklaringen, later op de dag regen en buien bij zo'n 20 graden. Morgen begint dan hier en daar weer met een bui. Later op de dag wordt het droger met wisselend bewolkt weer en ook nog altijd 20 graden.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag naar Brussel op de E411 vanaf Overijse. Want ter hoogte van het Leonardkruispunt is een ongeval gebeurd. Dus maak er alsjeblieft een reddingstrook, want je vertraagt daar 1 uur en 20 minuten extra. Op de E40 vanaf Aalst is het 20 minuten extra aanschuiven. En op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Naar Antwerpen zijn er ook een paar problemen. Op de E313 vanaf Massenhoven vertraag je een half uur. En op de E34 in Zelzaten-West is het ook extra vertragen door een ongeval.
0: Mocht je ergens in de file staan, dan kan je al wat wegdromen.
16: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
2: Luister straks vanaf 4 uur naar Kautar en Wannes. En speel mee via VRT Max.
17: Oh boy. Oh boy, Pluto.
13: Sorry.
18: Oh, waarom heb ik gisteren tot zo laat nog zitten scrollen? Staan mijn ogen dik van de vermoeidheid of zijn dat de pollen? Oh, doe me, mijn favoriete t-shirt ligt nog in de was.
19: Zeg, ik denk dat er hier wat koffie is uitgelopen in uw tas.
18: Oh.

0: Zo meteen is Line de Douw hier, de zangeres met de R.
1: Van het Gentse.
0: Ja, van het Gentse.
1: Dus, toch?
0: Ja, ja. Ze blijft er even bij zitten en ze gaat ook iets testen voor ons wat potentieel gevaarlijke gevolgen kan hebben. Straks meer.

0: miles on it. Marshmello en Kane Brown, Miles on it. En onze gast heeft ook wel wat miles erop staan, denk ik.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Goedemorgen, Line de Douw.
2: Goedemorgen. Hi.
0: Je bent uit Gent gekomen waarschijnlijk.
2: Ik kom nu vanuit Brussel. Ik ben hier blijven slapen.
0: Oh, wauw.
2: Ja, maar ik zei het net, ik ben echt geen ochtendpersoon. Dus als ik kan vermijden om te vroeg op te staan, dan doe ik dat.
0: Ja, je zei ook echt net van, dit voelt echt aan als midden in de nacht.
2: Ja.
0: Het is 8:08.
2: Het is, ik overdrijf echt, maar het voelt echt alsof ik nu om 2:00 s'nachts aan het praten ben.
3: Allee, wanneer sta je dan normaal hier op?
2: Dat is zo onregelmatig, maar het liefst slaap ik gewoon uit tot de middag.
0: Oh, wauw.
2: Ja, en als ik mijn wekker zet, dan sluimer ik ook 100 keer. Dus je moet mij echt niet vragen om...
0: Het is eigenlijk een wonder dat je hier bent.
2: Het is echt een wonder dat ik er graag ben.
3: Wij voelen ons vereerd, zie, om in het midden van de nacht af te komen.
0: Ja, damn. Ik heb wel echt het gevoel dat het jouw zomer is geweest. We hebben jou in mei leren kennen met je lied Plankgas. Dat was meteen ook genomineerd voor VRT Zomerrit. Je hebt dat ook overal live gebracht.
2: Ja, dat was keileuk.
0: Was het niet ontzettend druk ook, jouw zomer?
2: Het was heel druk en ook wel overwhelming, maar ik heb er echt van genoten. En ik heb Plankgas zo graag gezongen, want ik vond dat een vrij moeilijk nummer. Dus ik was in het begin van de zomer zo, oh nee. Maar dan hoe meer ik het deed, hoe meer dat ik er echt van genoten heb. Ik vond het keileuk.
3: Ja, je hebt ook een nieuwe single, Schaduw van jezelf. Die deed het hier op M&M ook best goed. De luisteraars mochten er punten op geven. Hij was geslaagd, 10 keer meegegaan hier. Waarover gaat de song voor jou?
2: De song is een soort break-up song. En het gaat over iemand niet meer echt herkennen in een relatie en praten tegen iemand, maar zo niet meer echt toegang krijgen en een beetje afstand hebben van iemand.
0: Gaat het toch over iemand die dat dan hoort op de radio en denkt, hé, dat gaat over mij?
2: Het zou kunnen dat iemand zich wel aangesproken voelt. Okay. Dat kan wel.
0: Okay.
2: Kan zomaar.
3: Okay. En als iemand zich aangesproken voelt, dan ligt dat misschien aan de song.
2: Mag die altijd een berichtje sturen natuurlijk, dat mag.
3: Maar heb je af en toe, sowieso zeker met die drukke zomer, stilgestaan om het zo een keer te laten binnenkomen? Dat jij nu een op radio afgespeelde artiest bent?
2: Nee, echt totaal niet. Echt totaal niet, ik weet het niet. Misschien dat dat ooit binnenkomt, maar nu ben ik gewoon zo, ja. Ik ben aan het gaan, ik ben vroeg aan het opstaan voor de raam.
0: Sorry.
2: This is live now.
0: Maar heb je nog van die dromen? Of ja, je bent eigenlijk je huidige droom nog aan het leven, denk ik dan.
2: Ja, want ze vragen dat nu zo vaak. Van, ja, wat is uw volgende droom? Maar dan denk ik, maar ik ben echt nog aan het verwerken dat ik dit mag doen. Ik maak ook nog helemaal niet lang muziek, nog maar 1,5 jaar. Dus voor mij is dit nog echt zo, ah, wow, cool, want ik wil het altijd al doen.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel blij dat ik gewoon nu muziek mag maken, mag uitbrengen, dat mensen het horen. En dat is voor nu mijn droom.
0: Oké, kijk hoe. We waren ook aan het denken, we kennen jou nog niet zo heel goed. Dus misschien moeten we heel klassiek even gewoon een vriendenboekje invullen.
2: Ja.
0: We hebben wat vragen voorbereid.
3: Mijn bijnaam is...
2: Lins of Lindsay?
0: Lins?
3: Lins?
2: Ja, dat is zo goed gekomen, ja.
3: Oké. Okay.

0: Oké, Lindsay.
1: Mijn lievelingsfilm is... Oh my god. Ik zeg altijd Titanic. Goeie klassieker.
2: Oh. Oh, ja. Korte film ook.
1: Leuk. Dat heeft alles. Hè. Drama, romantiek. Ja. Korte film, ja.
0: Oh. Het is nog een beetje horror. Alhoewel, die boot zingt. Dus. Ja.
2: Spoilers!
1: Sorry.
2: Echt waar.
1: Wacht, dat is een grappig feitje. Toen ik dat voor het eerst keek met mijn zus, zei ze van ja, ik ga het niet helemaal uitkijken, want ik wil gaan slapen. En ik zei ja, maar gewoon tot de boot zingt. Omdat ik niet wist dat heel de film de boot was die zonk. Echt achterlijk, maar bon, dat heb ik nu ook ontdekt.
0: Oké. Okay. Met deze artiest hoop ik ooit samen te werken.
1: Olivia Dean.
2: Oeh.
0: Heel goed, heel
1: ja.
0: goed.
1: Ja. Ik ben bang van spinnen. Heel basic, maar dat is echt, ik kan echt janken. Als ik
0: niet basic, een klassieker.
1: Klassieker, ah.
0: Oh. Voilà.
1: Mijn verslaving is... chocola. Ja, dat is echt niet normaal.
2: Ja?
1: Ik heb echt, ja... Moest dat gezond zijn, zou ik echt 3 zakken M&M's op een dag kunnen eten.
0: Allee.
1: Ja, dat stopt niet. Kijk, dat mensen zo chips kunnen blijven eten.
0: Ja.
1: Met chips heb ik het echt gehad na 3 chipjes. Maar bij M&M's, dat is echt ja, oneindig.
2: Allee. En ça va met de verslaving?
1: Ja, het is onder controle. Ik heb net een maand een chocoladedieet gehad. Dus ik heb een maand geen chocola gegeten. Ook echt zo, niet enkel geen M&M's, maar niks van chocola. Ja.
2: En wanneer stopt het dieet dan?
1: Vandaag. Ja.
2: Wij wisten dat en daarom hebben wij voor jou een chocoladefontein die as we speak de studio komt binnengerold. Ja, Aline de Douw. Je leeft je droom. Dat is nogmaals bewezen. We hebben ook van alles...
1: Nog allemaal mee.
2: Ah, wel, we hebben van alles om erin te doppen. Omdat we een klein experiment willen doen. Wat is er allemaal lekker in combinatie met chocolade?
1: Oh, in uw ogen.
2: We hebben zo wat worstjes die je erin kan doppen. Zo'n droge worst.
1: Augurken.
2: Ja, pickles.
1: Oh,
2: ja.
1: Paprika chips.
2: Eitje.
1: Olijfjes. Sandwich met kaas, want dat denk ik heel lekker gaat zijn. En snoep.
2: Ja.
1: Heerlijk. Jullie zijn misschien nog niet gebriefd, maar ik ben zo'n moeilijke eter. Dus echt, denk 3/4 van wat daar ligt, eet ik eigenlijk niet.
0: Maar dat moet voor het experiment.
2: Ja, dus maar lekker. Geniet maar van het dieet dat gedaan is en... Voilà, ja, straks willen we dan graag zo wat weten wat werkt.
1: Een echte nachtmerrie dit, hè. Jullie weten dat niet, maar...

0: Ik wens mij bij deze oprecht te excuseren voor mijn kleine akkefietje hier met de chocolade.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja. Ik wil eerst nog even zeggen, we hebben net Schaduw van Jezelf gehoord van Lina de Douwe. Ze is erbij vanmorgen. En Laura Merelbeke stuurt, dit lied heeft superveel betekenis voor mij. Dus een dikke merci.
3: Dat is keilief.
2: Om die uit te brengen. En dan inderdaad het probleem van de chocoladefontein.
0: Dus ja, je chocolade, een soort van maand zonder, die is vandaag gestopt. De afkikmaand. Ja. We dachten, om je meteen er terug in te laten vliegen, we fixen een chocoladefontein met allemaal dingen die erin kan toppen.
2: Hoor je ook op de achtergrond?
0: Ja, klopt.
3: Ja, dat is vrij luid eigenlijk.
0: Prachtig. Voilà. En ik dacht, ik wil zelf ook wel eens proeven van zo'n droog worstje in de chocolade, omdat je zei, dat is echt goed.
3: Dat is echt lekker, hè.
0: En het is per ongeluk erin gevallen en de chocoladefontein was kapot. Maar
2: hij was verstopt, ja.
0: En dus ei met chocolade, dat is al een ook.
3: Ei met chocolade was wel, echt, dus dat was ei. Dat was echt ei.
2: Oké. Goed. Maar wat moeten we dan nog proeven?
3: Maar misschien chips? Dat is ook wel low-key lekker.
2: Oké, ga
3: heb ik dus ook
2: voor jou de chips openmaken.
0: Ah ja, live. Ja, leuk.
2: Voilà. Een klein beetje ASMR. Ja, ik ga eentje uithalen en jij mag er ook eentje uithalen.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja.
2: Top. En dan gaan we die onder de chocoladefontein toppen. Je kunt ook niet snel morsen daarmee.
0: Ja. Oké. Okay. Taste test.
3: Oh, die ASMR. Ja, heerlijk.
0: Ja?
3: Super lekker.
0: Is het zo voor de radio?
3: Nee,
0: lekker. Echt? Ah.
3: You know what? Dit is echt super lekker. Maar ja, zoet en zout, guys. Super lekker.
2: Ja, want dat is eigenlijk gewoon precies zo'n beetje gezouten chocolade.
0: Oké.
2: Met een nasmaak van paprika.
3: Ja, dat is wel speciaal.
0: Ik ga het dan ook eens proberen, hè? Terwijl de reclame bezig is.
1: En NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
4: Om wat te doen?
1: Om aan treinen te werken.
4: Huh?
1: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
6: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op

0: buren. This is what it feels like.
1: De M&M Ochtendshow.
2: We hebben nog steeds bezoek van zangeres Line de Douwe. Ze was genomineerd voor een zomerhit. Je hoort ze af en toe passeren op M&M met Plankgas en Schaduw van Jezelf. Maar vooral, ze is hier voor ons een heel belangrijk wetenschappelijk onderzoek aan het doen. En dat is, wat is nu het lekkerste om in chocolade te doppen? Dat is allemaal door jouw chocoladeverslaving, waardoor je een maand zonder hebt geprobeerd.
3: Ja, inderdaad.
2: Je tournee mineral doen, je hebt gedaan...
3: Ja, even waardevol denk ik dan, toch?
2: Even waardevol, dat is zeker. Dat is
3: ja, wordt onderschat.
0: Was het dan zo erg eigenlijk, jouw chocoladeverslaving?
3: Maar ik overdrijf een beetje, maar het was wel... Ik was wel benieuwd of ik het kon. Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik het echt kon. Want ik zeg altijd van ja, ik zou wel zonder kunnen, maar ja, ik moet het ook nog doen.
0: Oh.
3: Ik heb het wel echt gedaan. Maar wel echt super, ik ben echt super fier.
0: Ja, en wij ook.
2: Ja, wij ook. Ja, je hoort een chocoladefontein op de achtergrond, eigenlijk om een beetje te vieren. Dat je terug mag eten.
3: Dus mag ik dat meepakken daaruit? Over in mijn kamer?
2: Dat gaan we hier moeten bespreken, want het is van een collega.
3: Ja. Oh shit.
2: Dus dan ga je dat moeten overkopen van hem. Maar dat kan geregeld worden.
0: We kunnen een prijsje maken.
2: Is er een soort van top 3 tierlist van het lekkerste dat je erbij vond?
3: Top 1 is echt wel salami.
2: Ah, salami staat
3: salami,
2: op 1.
3: Ja,
0: boven banaan zelfs?
3: Ja, okay. Ja, eigenlijk wel. En op 2 banaan, dat is een goede basic.
2: Mm-hmm.
3: En dan, ja, ik heb ook ei geprobeerd, maar dat is wel echt vies.
2: Oei, dat is het vieste.
3: Maar dat hebben jullie niet gedaan, hè?
2: Ja, ik lust geen ei.
3: Ah.
0: Ik zal ze bieten nog eens proberen, ja.
3: Ja, is niet lekker.
0: Ik heb augurk ook geprobeerd en dat vond ik ook echt geen aanrader.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ah, chips hebben we ook gedaan.
0: Ja.
2: De chips waren ook wel
3: chips
2: lekker.
3: Chips op 3 dan.
2: Op 3, oké. Okay. Ja. Wel, Nicola die stuurt... In Zweden en Noorwegen hebben ze een snackje dat mega bekend is daar. Bugles met daaroverheen gegoten melkchocolade. Ah,
3: ik heb al gehoord, ja. Ach, ik heb nooit gegeten, maar ik heb er al van gehoord.
0: Wat is je favoriete chocolade eigenlijk als kenner?
3: M&M's en Côte d'Or.
0: Ah.
3: Ja, Côte d'Or.
2: Je hebt M&M's mee vanmorgen zelfs.
3: Ik heb er mee. Ja, ik dacht op M&M.
0: Ah ja. Maar je bent al de hele tijd ook aan het kijken van, mag ik?
3: Je hebt
0: een M&M dispenser zelfs mee. Dus,
3: ja, uit Londen.
0: Maar dit had je voor jezelf gepland op
3: ik
0: de
3: had het, ja, want ik ben dus in Brussel blijven slapen. Ik heb dat mooi ingepakt in mijn valiesje.
2: Mooi.
3: Zorgvuldig meegebracht naar hier. Oké, mag ik aan het dingetje?
0: Oh, maar tuurlijk.
3: Oké.
0: Doe maar.
2: Van mij mag je hem ook doppen.
3: Moet ik zo eens... Oei, maar dat is erover.
2: Is erover? Ik ga hem uitzetten dan.
3: Ja.
0: Oké. Okay. En dus dan komt de dispensing...
3: Ja, okay,
0: dus.
3: Even ASMR.
0: Ja.
3: Oei.
0: Oh nee.
3: Ah, jawel. Oh, direct 2. Oké. Okay.
0: Het is gebeurd. Ze rollen eruit en ze worden nu...
3: Dit is de cookie dough M&M trouwens. Ja. Oh, reclame maken.
0: Okay. Het is gebeurd.
2: Ja. Oké, okay, maar we weten dus, je hebt een chocoladeverslaving. We weten ook intussen dat je een moeilijke eter bent.
0: Ja,
2: en dat niet alles bij de chocoladedispenser voor jou eetbaar is. Maar is er nog iets dat we over jou moeten weten?
3: Oei, dat is wel echt... dat is alles eigenlijk over mij.
0: Ja, dat was wel de essentie.
3: Dat is wel echt de essentie.
0: Ja.
3: Een geheim talent. Oh nee, moet ik weer een baby nadoen?
0: Ah,
2: een
0: juist.
2: Baby?
0: Ik heb dat al gezien. Ja, die kan heel goed een baby.
3: Is dat?
0: Ik vind dat nu wel, als we iets moeten hebben om het hier te eindigen en zo met een halve M&M in je mond, dat gaat extra uitdagend zijn, denk ik. Maar ze kan heel goed een baby nadoen.
3: Oh god.
0: Ja, ja.
3: Okay.
0: Ja, dat is het. Sorry, dat is het.
3: Dat was iets moeilijker met de M&M wel.
0: Ja,
2: wow.
0: Ja.
2: Het is alsof ik terug 7 jaar ben en mijn babyborn op mijn schoot ligt.
3: Ja, het lijkt misschien meer op zo'n pop inderdaad. Maar.
0: Heel goed wel. Als we ooit een baby nodig hebben die geen echte baby is, we bellen nu.
3: Dank u.
2: Merci voor je bezoek, Lina. En voor het onderzoek. Zoek, beter gezegd, en tot snel.
3: Dank je wel.
0: Doei.

0: Jean Martin en vooral Offenbach natuurlijk met Overdrive. Het is 8:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, nog altijd sjommelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win kreeg daar verschillende klachten over. En het RISIF, de Overheidsdienst voor de Ziekteverzekering, noemt die praktijken diefstal en gaat de fraudeurs ook aanpakken, zegt het. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker niet meer wilde gehoorzamen. En Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Sheeran aan organisaties die de Palestijnen in Gaza steunen. In totaal schenkt hij zo'n €870.000. En vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag wel regen en buien af en toe bij zo'n 20 graden. Morgen begint dan weer wisselvallig met buien. Daarna wordt het dan wel meestal droger en wisselend bewolkt bij ook zo'n 20 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Brussel op de E411 vanaf Overijssel. Want ter hoogte van het Leonardkruispunt is een ongeval gebeurd. Je moet daar een reddingstrook maken, want je vertraagt er 1 uur en 20 minuten extra daar. Op de E40 vanaf Aalst is het een kwartier extra vertragen. En op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. En nog steeds die probleem naar Antwerpen rond de E313 vanaf Massenhoven, waardoor je een half uurtje extra moet rekenen.
0: Jopla. Goedemorgen. Zeg, ik ga een lied draaien van de nieuwe bestie van regisseur Quentin Tarantino.
3: Oh?
0: Ja, grote man, hè?
3: Dat is mijn favoriete regisseur.
0: Ja, voilà. En dus zijn nieuwe bestie is gewoon onze eigen Berre. Straks hoor je het verhaal.

0: happier. En dat is hij ook echt, want...
1: De M&M Ochtendshow.
0: Berre heeft opgetreden in Londen deze week. En in het publiek daar stonden heel interessante mensen. Dat heeft hij je gisteren verteld bij Club Kautar hier op M&M.
2: Wie zat daar in het publiek?
3: The one and only Quentin Tarantino.
2: Wat?
3: Ja. Wow. Ja, echt super crazy.
2: Ik vind het...
3: Moet eerlijk toegeven, ik had hem nog niet herkend in het begin, maar hij was al een paar keer voorbij gelopen.
0: Ja, hij heeft er niet echt mee gepraat achteraf, zei hij. Maar, en er is een maar, ja, interessant volk in het publiek. Dus er was nog wel iemand die zo wat, ja, de triggerde, ik zal het zo zeggen.
3: Er is wel een andere man op mij afgekomen na de show om te zeggen dat hij het heel goed vond. En dat we nummers moesten uitwisselen. En in het begin twijfelde ik een beetje, want ik geef niet zo rap mijn nummer. Dat bleek dus de vader te zijn van Lando Norris, die daar ook aanwezig was.
2: Malé.
4: Dat is crazy. Dat is crazy.
0: Quentin Tarantino en de vader van Lando Norris.
4: Ja, dat was dus in de Devonshire. Dat is zo een bar in Londen. Maar die heeft zo een exclusief zaaltje achteraan.
0: Ja.
4: En daar komen wel vaker een keer zo bekende mensen. Het is wel cool dat hij daar heeft mogen optreden.
0: Wauw.
4: Ja. Intussen is het, wat is het exact, 23 voor 9. Mm-hmm. En het is donderdag. En elke week op dit uur worden er belangrijke levensbeslissingen gemaakt.
0: Hier. Ah, juist. Ja.
4: Ja, waar moet er nu echt eens een duidelijke regel over bestaan? Waaraan erger jij je dat niet iedereen zich eraan houdt? Of heb je hulp nodig om sociale situaties beter in te schatten?
0: Ja.
4: Dan kun je terecht bij ons en ons ongeschreven regelboek. Stuur in de app van VRT Max wat jij als regel zou willen toevoegen. Want straks maak ik plaats in het boek om die er misschien in te schrijven.
0: Misschien, hè, als die wordt goedgekeurd door ons. Hey, we zijn kritisch.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
7: geel. Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
9: Zie het. Grazer!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Bij Excellent zijn er ruildeals op Acer laptops.
12: Kom schat, snel naar Excellent.
13: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
12: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
13: Ja, en nog een korting ook zeker.
12: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
13: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
14: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. We gaan van de wereld een mooiere en duidelijkere plek maken.
1: Zit je vaak klem met hoe je je moet gedragen in sociale situaties? Discussieer je soms eindeloos over hoe dingen nu eenmaal gedaan worden? Of denk je vaak bij jezelf, heb ik hier ergens een vergadering gemist? Nou, dan heeft de M&M Ochtendshow de ideale oplossing voor je. Het ongeschreven regelboek.
2: Wauw!
0: Ja, we hebben heel wat ongeschreven regels over het leven die we alsnog proberen neerschrijven. Nicky vraagt, waar vind je dan al die regels terug? Ah wel, ons ongeschreven regelboek dat we er ook weer bij hebben liggen. Misschien moeten we een voorbeeld geven van wat regels. Zo.
3: Een beetje recappen. Ja. Bijvoorbeeld, als je 10 minuten voor sluitingstijd een winkel binnengaat, dan ga je direct naar wat je wil kopen en loop je niet rustig te browsen.
0: Ja, geniaal.
3: Bijvoorbeeld ook als je naar de sauna gaat, staar je andere mensen niet aan.
0: Ja.
3: Moet ik er een oude er eens bij pakken?
0: Ah, super oude.
3: Als iemand iets organiseert, kom je niet met lege handen toe.
0: Ah ja.
3: Dat is ook nog een
0: mooie. Ja, ook goed.
3: Ja?
0: Zie, goeie
3: idee. Het kan van alles zijn.
0: Er is een nieuwe suggestie voor een toevoeging aan ons boek. Maar ja, wij zijn natuurlijk het comité dat je moet overtuigen. Mm-hmm. Straks krijgen we 1 minuut om ons erover te buigen. We gaan naar luisteraar Sandrino de Meulemeester uit Waregem. Dag Sandrino.
4: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Wat moet er in ons boek worden toegevoegd volgens jou?
4: Wel een beetje vriendelijkheid in het verkeer. Als je bijvoorbeeld aan het werken komt of thuis en er laat iemand voor of zelfs niet, dat je handje een keer optikt en een dank u zegt.
0: Ja. Exact. Dus je laat iemand voor in het verkeer, je bent extra hoffelijk, dan wil je absoluut een klein zwaaitje terug of een klein knikje. Goed, we buigen ons erover. Ik ben zeer grote voorstander van deze regel, want ik leef daar zelf ook naar. Als iemand mij voorlaat, ik zwaai, ik knik.
3: Maar Sandrino, gaat het dan over het bedankingske als mensen vriendelijk zijn?
4: Ja.
3: Oké.
4: Ja, dus over het bedankingske, maar ook gewoon uit vriendelijkheid zelf.
0: Ja, want ik vind zelfs...
4: Ben je door de ene recht of zoiets... Dus gewoon hoffelijk vriendelijkheid in het verkeer.
0: Ja. Dus hoffelijkheid en toch ook af en toe dus de fysieke beweging van dankjewel en hey.
3: Ja. Voilà.
0: Ik apprecieer wat je doet voor mij in het verkeer. Vind ik ook
3: ja, want alles wat in het boek komt, vind ik, moet wel heel goed specifiek zijn.
0: Mm-hmm.
3: En dat er geen tussen de regels lezen gebeurt, kan gebeuren.
0: Ja, dus...
3: Dus daarmee, hoffelijkheid vind ik heel breed.
0: Mm. Willen we het opschrijven van laat je iemand voor in het verkeer, dan bedank je die persoon.
3: Nee, omgekeerd.
4: Ja, zelf niet. Altijd als er een uitwerking is, dus gewoon het handje op.
3: Ja.
0: Dus,
3: oké.
0: Hoe zou jij het dan omgekeerd opschrijven? Dus...
3: Ja, dat is een goede verwoording, hè? Want het is niet enkel bij het voorlaten en zo. Hè. Het is ook zo als je een beetje aan de kant gaat. Of...
0: Suggestie. Ja. Als je iemand voorlaat in het verkeer, steekt hij zijn handje op om te bedanken. We denken nog na over de bewoording, maar het komt in ons boek. Dus.
3: Het is alleszins bedank elkaar in het verkeer.
0: Ja, maar dat vind ik te breed ook.
3: Maar...
0: Bedank elkaar. Hey, bedankt om in het verkeer te zijn.
3: Maar nee.
0: Jij ook, buurman.
3: Oh, nee. Beloon hoffelijkheid in het verkeer met een bedankje.
0: Ja.
3: Wat denkt de Sandrino?
0: Dat is hem.
4: Ja, perfect.
3: Dat is hem, hè?
0: Perfect.
3: Dat is hem. Dat komt in het ongeschreven regelboek. Merci voor de toevoeging.
0: Hupsa. Zelf ook iets toe te voegen? Laat het gerust ook even weten in de app van VRT Max. Dan kan je sturen welke regel jij graag wil overal toegepast zien worden. En alweer een mooie toevoeging. Vlotte bevalling.
1: Ongeschreven regelboek is niet verantwoordelijk voor sociale stress, echtscheidingen, ruzie in de vriendengroepen of boze schoonmoeders. M&M.

0: stukje van Eminem weg. Want deze week is Maureen vrienden en collega's aan het maken op een ander.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Dinsdag zat ze bij Defensie, gisteren bij de NMBS. Vandaag bij de Betere Doe Het Zelfzaak. Maureen, hoe maakt u het?
2: I see what you did there, Sander. Ik vond het ook al mooi dat je zei, er is een stukje weg. Ja, al wat stukjes kan hier gemaakt worden, want ik ben inderdaad bij Gamma vandaag. Goedemorgen.
3: Hey, good morning. En ik had nu wel verwacht dat je zo in een soort van loods ging staan, maar nee, je staat op kantoor.
2: Nee, ik sta op het hoofdkantoor van Gamma. En eigenlijk weten ze het zelf niet goed, denk ik. Maar dat is hier de beste showroom die ze kunnen inbeelden. Dat is hier allemaal picobello in orde. Ik ga vandaag op zoek moeten gaan naar iets dat hier stuk is. Ik denk niet dat dat hier bestaat. En wat ik vandaag ook vooral wil scoren, is, ja, ik denk al die mensen die werken in een DIY-omgeving, die moeten de beste tips hebben. En als er één ding is waar ik goed op ga, dan is het goede hacks. Dus alle klushacks, ik ga ze vandaag scoren voor iedereen.
3: Oké, dat is voor na 9 uur. Ik zou zeggen... Oeps, sorry.
2: Oh, ik zou zeggen... Is daar ook iets kapot?
3: Ja, dat is mijn schuld, sorry.
2: Oké.
3: Ik zou dat zelf nog even willen samenvatten, maar waarom zouden wij dat doen? Als er één stem is waar iedereen aan denkt bij de Gamma, Maureen.
2: Ja?
3: Ah ja.
0: Luister even.
4: Ja. Dag Maureen. Zeg, die is hier met Bobby. Ja, ja. Zeg, ik heb gehoord dat je vandaag in de Gamma staat. Ja. En wel, veel plezier, hè. En weet je wat? Maak het met Gamma. Dag Maureen. Salut Kees. Doei Kees. Dag, salut.
3: Dank je, Pompie. Dank je, Luc. It's much appreciated.

0: komt er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Oh, we hebben hier echt van alles in ons gamma. Straks Marien Bergama tot 12 uur. Dan is dan Anke tot 4 uur hier op M&M. En dan Club Kautar. Met Kautar? Geen vannes.
3: Nog altijd niet.
2: Nee, die heeft echt drukke opnames voor thuis, zo blijkt. Oeh. Gisteren werd hij nog vervangen door Emma uit thuis. Vandaag wordt hij vervangen door Fatma Taspinar.
3: Oh, leuk.
2: Mm-hmm. En vooral als je luistert naar Club Kautar vanavond. Het is daar de laatste rechte lijn naar Disneyland Parijs. Volgende week donderdag zitten ze daar. En jij kan met hen mee. Tenminste, als je een plaatsje scoort. Hoe dat het? VRT Max app, dat sowieso. En luisteren straks vanaf 4 uur weer. Veel succes.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Meobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Meobank. U bent goed omringd.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
0: VRT Nieuws.
3: Dit is Jannik Arts. Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win kreeg verschillende klachten over doktersfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hen nooit plaatste en een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij de fraudeurs hard zal aanpakken.
12: Het is doodjammer voor die overgrote meerderheid van eerlijke, hardwerkende artsen of verpleegkundigen of tandartsen dat je hier en daar wel een rotte appel hebt. Ze moeten eruit. En dus we hebben een sterk antifraudeplan om niet alleen die fraudeurs te kunnen ontdekken, maar om ze ook echt uit het systeem weg te halen.
3: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. En vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. En voor die mensen is het dan ook erg frustrerend, zegt HR-bedrijf Acerta.
13: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid. En dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
3: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden ze de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker ook niet meer wilde gehoorzamen. Andere systemen schreven geheime dingen voor zichzelf, waarin ze dan bijvoorbeeld afspraken om fouten niet te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder die opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. President Donald Trump dreigt ermee om de handel met Europa stop te zetten. Gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk. Als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerbelastingen of wordt de handel dus met de Europese Unie helemaal verbroken, zegt hij.
14: No, I think it's laughable. Look, Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
3: Vandaag eerst droog met opklaringen, later op de dag regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Daarna wordt het wel droger en wisselend bewolkt bij ook zo'n 20 graden.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: M&M. Maureen van Herbergen.
1: Maureen. team zoekt collega's.
0: Vandaag is met twee rechterhanden te doen, want ik ben collega bij de Gamma. Al maak ik met

0: So Sun is Shining. Ja, de zon, daar moeten we vandaag niet echt op tellen, vrees ik. We gaan zelf moeten shinen.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Goedemorgen. Het is donderdag 17 september en op die dag start ik vandaag met de vraag: wat wil dat zeggen in jouw agenda? Heb je iets bijzonders gepland of is het een bijzondere dag voor iemand? Laat het mij zeker weten met een berichtje, dan doe ik graag een shout-out. Verder is 17 september de dag dat jouw gemeente misschien promotie heeft gekregen, want in de krant staat dat 9 gemeentes nu kleinstedelijk gebied zijn. Het gaat over Aalter, Zelzate, Puur Sint-Amans, Zeelen, Willebroek, Zemst, Ternat, Lande en Houthalen, Helchteren. En wat wil dat zeggen? Dat ze dus een grotere rol krijgen in Vlaanderen. Ze mogen bijvoorbeeld meer en hoger bouwen. Ze krijgen mogelijkheden om dingen zoals ziekenhuizen of zwembaden uit te bouwen. Enfin, een goede upgrade voor die kleinstedelijke gebieden dus. Wat ik ook heb gelezen en wat ik minder tof vind, is dat bijna 2 op de 3 werkzoekenden geen of bijna geen reactie krijgt op hun sollicitatie. En ik herinner mij dat zelf nog als ik pas begon te solliciteren. Dat is zo frustrerend. Dus als je een bedrijf bent van de, en je luistert mee met de HR-afleiding, please, please, geef mensen gewoon een antwoordje. Zeg gewoon dag en bedankt. Daar zou ik al heel blij mee zijn. Het is vandaag alleszins ook de dag dat ik mij voor 1 keer werknemer van de Gamma mag noemen. We zenden live uit vanop het hoofdkantoor van Gamma België in Antwerpen. En jij mag mee. Met nu So Incredible op je radio. En die titel die doet zijn naam alle eer aan. Want 18 jaar na datum gaat die song van Ilse de Lange viraal op TikTok en bijgevolg ook weer op je radio.

0: Take Me Back van Kygo en Max Magnone. Zometeen heb ik voor jou de grootste strijder van de Belgische muziekscene, Oscar and the Wolf met Warrior. Maar ook mijn eerste collega van vandaag. Want als je meekijkt via VRT Max, dan kan je me zien staan in het hoofdkantoor van Gamma.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
3: Om wat te doen?
2: Om aan treinen te werken.
3: Huh?
2: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: meteen een berichtje binnen van Dieter. Die zegt, hey, de groeten van Gamazel zaten aan iedereen op het hoofdkantoor. Dat is bij deze gebeurd, zie.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Oh, oh wacht. Ik ben hier te snel. Hop, dat is de verzoekplaat van zo meteen. Oh, wacht. Even terug. Hop, daar gaan we. Ja, ik moet even Maureen zoekt collega's muziekje starten. Ik ben niet goed begonnen hier. Voilà, dat gaat beter zijn.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ik ben nog maar fresh bij de Gamma, dus ik mag nog een fout maken, hoop ik. Ik zoek alleszins collega's vandaag. En ik vond ze dus bij de mensen van de Gamma. En mijn eerste collega van de dag rijmt zelfs een beetje op haar job. Dag Chalina van de Gamma. Hallo Maureen. Ik moet jou meteen proficiat wensen, want het is een mooie dag voor jou vandaag. Hè?
2: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
2: Vandaag wordt bekendgemaakt dat ik manager word.
0: Ah, proficiat.
2: Dank je.
0: En waar word je manager?
2: In Gamma Genk Driehoeven.
0: Oké, dus en jij bent dan gewoon verantwoordelijk als we daar binnenkomen. Ja. En er doet iemand moeilijk en die zegt, ik wil de manager spreken. Dan komen ze van
2: dan kom ik
0: bij jou benieuwd, uit.
2: Ja, ja klopt. Ja,
0: spannende, maar heel erg leuke dag. Je wordt dus manager van de bouwmarkt. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat houdt een dag van een bouwmarktmanager in?
2: Goh, ik moet zeggen, onze job is vooral gevarieerd. Wij doen eigenlijk van alles, zowel winkel, klanten, maar ook vooral personeel motiveren.
0: Aha, ja, dat is misschien een goede volgende vraag. Wat voor manager wil je zijn?
2: Ik wil iemand zijn die het personeel motiveert, die de klanten blij maakt, want de klant komt nog altijd op nummer 1. Maar ik wil mijn personeel ook zien groeien. Dat is voor mij het belangrijkste.
0: Dat zijn al heel mooie eigenschappen voor een manager. Ik weet dat je een diploma secundair op zak had. Ja. Heb je ooit durven dromen dat dit een mogelijkheid was?
2: Nee, totaal niet. Gedroomd wel natuurlijk altijd om jezelf te overtreffen in principe. Maar ja, dit... Nee, eigenlijk niet, nee.
0: Dat is wel hoopvol, ook voor mensen die misschien een beetje met hetzelfde zitten. Hè? Zo van denken van, ik moet daar niet op hopen. Het kan. Als je wil, dan kan het.
2: Het kan echt. Ik begrijp dat de jeugd van tegenwoordig een beetje stresst. Omdat ze verwachten zoveel, heel veel diploma's, alles. Maar het is echt mogelijk in alle...
0: Dat is het.
2: Mogelijk, hè?
0: Ja, absoluut. Ik vind het een hele mooie boodschap. Je bent ook al lang bij Gamma, want je bent heel jong gestart. Wanneer was dat precies?
2: Ik was 15, 16. Ik ben begonnen als stagiair en ik heb mezelf een beetje opgewerkt.
0: Een beetje opgewerkt? Ja. Het zou wel zijn. Ja. Ben je dan eigenlijk altijd bij Gamma gebleven? Is dat jouw enige en eerste werkje?
2: In principe wel, ja. Ik ben als stagiair, student. En dan ben ik eigenlijk meteen, nadat ik mijn diploma A2 had dan... blijven plakken, zeg ik altijd. Ja. Ik ben een blijven plakkertje.
0: Dat verkopen jullie ook lijm, dus dat is ideaal.
2: Ja, voilà.
0: Je kent de Gamma ondertussen dus van binnen en van buiten.
2: Ja.
0: Wat is zo bij jullie het meest verkochte product? Heb je daar een idee van?
2: Ik moet zeggen, dit jaar waren het vooral airco's en zwembaden omwille van het weer. Maar ik moet zeggen, dat varieert een beetje qua seizoen. In de winter heb je kachels of brandstoffen, maar het varieert echt.
0: Ja, ik snap het. Het is inderdaad seizoensgebonden. Ik kan mij ook inbeelden, als je daar al zo lang werkt, dat je al heel veel bizarre vragen hebt gehad van mensen ook.
2: Ja, dat klopt. Ja. Die krijgen wij ook, ja.
0: Kan je zo'n voorbeeldje geven wat mensen wel durven vragen aan jou?
2: Ik heb ooit eens de vraag gehad of wij draadloze verlengkabels verkopen.
0: Wat zeg je dan?
2: Ja... Je moet dan proberen niet te lachen, serieus te blijven. Maar dan zeg ik gewoon tegen de klanten, dat gaat
0: je. Dat hebben we niet.
2: Gaat je ook niet ergens verder.
0: Nee. Ja, vandaag ben jij al sinds mijn collega, maar ook een beetje mijn klant. En je zei het zelf, hè, klant is koning.
2: Ja.
0: Wat mag ik voor jou van schap halen? Welke song mag ik voor je spelen?
2: Ik heb gekozen voor I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston.
0: Waarom heb je die eruit gekozen?
2: Heel gek verhaal, maar in de tijd dat ik 15, 16 was en begon bij Gamma, had mijn papa mij zo'n radio gekocht met grote boxen. En dat was mijn eerste cd.
0: Oh.
2: En dat liedje heb ik non-stop gedraaid in mijn slaapkamer.
0: Het doet je terugdenken aan het begin bij Gamma. En kijk nu, bouwmarktmanager proficiat.
2: Dank
0: jouw eerste werkdag als bouwmarktmanager. Ja. En maak je collega's gelukkig.
2: Dank je wel.
0: Dag.
1: Maureen zoekt collega's.

0: heerlijk. De collega's van Chalina sturen al veel groetjes van je Gamma-team. Proficiat met je promotie tot manager. Kijk, dat is mooi. Mekaar steunen, zie. Gisteren was het de laatste dag van New York Fashion Week en onze volgende artieste die liep daar de voorbije week rond met juwelen ter waarde van $300.000. Dat is zo'n goeie €260.000. Die hingen rond de nek van Dua Lipa. Ze komt eraan met physical, maar eerst nog even naar de weg.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Het is intussen 9:30. Je vertraagt nog steeds naar Brussel op de E411 vanaf Overijse, 40 minuten extra. Op de A12 vanaf Londerzeel, 10 minuten erbij. Op de E40 vanaf Aalst ook 10 minuten. Op de E19 vanaf Peutie, 35 minuten aanschuiven. En op de E40 vanaf Everberg een kwartier. Op de binnenring rond Brussel gaat het 35 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. Verder file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten. Op de A12 vanaf Aartslaar ook 10 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke sta je ook 10 minuten aan te schuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
2: Hi.
3: M&M.
2: Maureen van Herbergen.

0: Carmen heeft fijne plannen. Die gaat vanavond met haar papa kijken naar de musical Napoleon in Westerlo. En voor Janina is het ook een hele fijne 17 september, want ze is jarig vandaag. Proficiat, Janina. Als je meekijkt via VRT Max, dan zie je mij vandaag in het hoofdkantoor van Gamma België staan. Ben je iemand of ken je iemand die hier werkt? Doe gerust een shout-out. Die van de RMBS hebben u gisteren alles behalve ingehouden. Want ja, je moet gewoon weten, ik ben er voor jou. Ik ben je collega vandaag. Vragen voor mensen van de Gamma zijn ook welkom. Want ja, met Doe Het Zelf komen natuurlijk veel vragen. En ik zit bij de bron. Hè. Om iedereen zijn werkdag wat kracht bij te zetten, heb ik nu Kent Holdes klaarstaan voor zometeen.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
4: M&M.

Zeker niet meer te horen in het voorprogramma van Ed Sheeran. De man die ja, een storm in muziekland veroorzaakte toch wel. Macklemore and Can't Hold Us. En ik weet niet of je het hebt opgemerkt, maar Ellie Goulding doet ook subtiel een beetje mee. Of dat denken de fans toch? Want Ellie postte een hartje op X, het vroegere Twitter. Net zo in heel de tumult rond Ed Sheeran. En het was echt gewoon een hartje, zonder iets bij. Maar de fans denken nu dat het een soort van leedvermaak is. Want ja, ooit zijn die twee, of zouden die twee een koppel zijn geweest. Ed en Ellie Goulding. Maar dan zou zij hem zogezegd bedrogen hebben met Niall Horan. En Ed Sheeran zou daar dan een song over geschreven hebben om dat te exposen. En ja, zij heeft trouwens die relatie altijd ontkend. Maar hij zei ooit wel eens van ja, je houdt niet zomaar iemands handje vast. We gaan nooit weten wat de waarheid is. Maar in die comments heeft iedereen nu zo, ja, pontje komt om zijn loontje gevoel. Ze roepen ook zo op om Loser van Ellie te streamen. Let It Burn staat er ook heel vaak onder met veel likes. Ja, mensen houden van drama, hè. Dit is Ellie Goulding nog eens samen met Enema en Hypnotized.

Vandaag spot je mij in het hoofdkantoor van Gamma België. En wie Gamma zegt, zegt klussen. En dus dacht ik, deel eens jouw beste klustip. Welke klushack heb jij ooit geleerd? Dan deel ik zometeen ook de toptips die ik hier al gesprokkeld heb op

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
2: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoscoopman!
2: Goedemorgen, het is 10 uur. 14 nieuws. Dit is Janne Kaerts.
13: Veel mensen horen niks meer na hun sollicitatie. 2 op de 3 werkzoekenden in ons land krijgt helemaal geen antwoord wanneer ze gesolliciteerd hebben. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt dat iedereen een antwoord verdient, maar dat er soms niet gereageerd wordt, daar is wel een reden voor.
14: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft. En heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf, die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren.
13: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Aalter, Houtale, Hellegteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeele, Zeldzaten en Zemst kunnen binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De Vlaamse regering heeft dat beslist. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden om hoger en dichter bij elkaar te bouwen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving, Joop Roens.
15: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en eenzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn.
13: In Spanje is in de buurt van Barcelona een dode gevallen door de hevige regen daar. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer ook overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden ook meer dan 20 vluchten geschrapt. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. De verhoging van de rente in Amerika heeft ook gevolgen voor ons. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente omdat het leven in de VS veel duurder is geworden en de prijzen ook stijgen. En om die prijsstijging tegen te gaan, wordt de rente dus nu verhoogd. En dat zal je ook hier voelen, zegt economisch expert Jan van Hoven.
16: Bijvoorbeeld bedrijven die korte termijn leningen aangaan, bijvoorbeeld om transacties te financieren, ja, die gaan natuurlijk nu een beetje geneigd zijn van, goh, misschien wachten we even voor gezinnen, hè, die bijvoorbeeld een huis willen kopen. Gaan die gezinnen misschien ook nadenken of ze wel een woning kopen of hoe dat ze die gaan financieren. Dus met andere woorden, dat remt allemaal de economie een beetje af. Daar staat tegenover dat de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld, die zit al een tijdje in stijgende lijn. De spaar daar wordt net iets interessanter.
13: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag wel regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Later op de dag wordt het droger en wisselend bewolkt bij 20 graden.
0: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M. Maureen van Herbergen.
11: Maureen zoekt collega's.
17: Klussers, bricoleurs, doe-het-zelvers. Zo meteen delen we onze beste klustips. En dat live van op het hoofd.

0: En daar ga ik ook voor fascinerende klustips dan wel. Ja, voor één dag ben ik collega bij de Gamma. En dus dacht ik, dit is gewoon het ideale moment om te vragen naar jouw beste klushacks. Jouw favoriete klustip. Ik zal misschien beginnen met die van mij te delen, want sharing is caring. De tip waarmee ik denk ik al het meeste tijd heb bespaard, is zo een zak rond je verfbak doen. Als het dan gedaan is, ja, dan rommel je die zak gewoon op en je gooit dat weg en je bak is proper en dat is zalig. Wat ik ook een hele goeie vind is, ik heb ooit eens wat voegen, dus echt gewoon cementvoegen moeten terugmaken. En dan had ik eens de tip gekregen van daar een klein beetje dreft in te doen en effectief, dat smeerde gewoon lekker open. Voor mij is Campena Bergama beginnen werken. Ik heb hier ondertussen nog tips gesproken. Joost die deelde de beste boortip die hij ooit kreeg. Stel, je wilt bijvoorbeeld 3 centimeter diep boren. Plak dan op 3 centimeter een tapeje op je boor. Dan weet je exact tot waar je moet gaan. Kim zegt, test vooral je verfkleur op verschillende momenten van de dag. Want ja, in ochtendlicht, dat is niet hetzelfde als in avondlicht. Als je dan ja, bijvoorbeeld felroze op je muur doet, dan zou je je 's ochtends wel eens kunnen verslikken in je koffietje. Jorg zegt ook van, kijk, voorbereiding is alles. Dat hebben we hier bij Gamma keihard geleerd. En het is een beetje als een goede mise en place in een restaurant. Plak af, leg plastic klaar, leg een vod klaar. Denk ook al aan de opruim achteraf. Zet die emmer klaar, die handschoenen. Wees gewoon voorbereid. Ja, het is een beetje het cliché, hè. Een voorbereid man is er twee waard. En dan heb ik nog Willem hier net kunnen scoren. Die heeft een verftip. Dag Willem.
1: Hey, goeiedag Marijn. Ja, ik heb ook een favoriete klustip en die gaat eigenlijk over schilderen. Mm-hmm. Dus wil je een superstrekke lijn, een superstrekke verflijn tussen twee kleuren, dan plak je eigenlijk eerst je schilderstape tussen de lijn en schilder je eerst over de rand met de kleur die al vast op de muur staat. Okay. En zo seal je de tape eigenlijk. Daarna schilder je eigenlijk met een nieuwe kleur en krijg je een mooie strekke lijn zonder lopers. Dus ik zou zeggen, zeker testen, want deze hek werkt perfect.
0: Dat is een toptip. Dus stel, mijn muur is roze, ik plak die af met tape en dan zet ik er even een roze lijn aan de bovenkant dan bijvoorbeeld en ik wil onderaan wit verven, dan moet ik ook zien dat ik dat wit even over die tape doe. Daarna verwijder ik de tape en heb ik een strakke lijn.
1: Exact. Zo zou ik het doen.
0: Dat vind ik een toptip, want iedereen moet op zijn, ja, in zijn leven ooit wel eens een verfborstel bovenhalen of een verfrol. Dikke merci om te delen, Willem. Moest je nog tips hebben, laat ze maar onze richting uitkomen.
1: Oké, dankjewel. Succes met klussen.
0: Merci. En van strakke lijnen naar strakke schijven, want dit is onze big hit.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: denk dat hij er zelf serieus wat heeft de laatste dagen. Ed Sheeran en Shivers. Zometeen ga ik voor de beste verfhek gaan, want dan krijg ik hier bij Gamma een verfspecialist over de vloer. Verven doen we ooit allemaal wel eens, toch?
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een prul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel.
10: M&M.
11: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Mayo en Afrojack en Nair. Een hele mond vol, maar wel wat een schijf. Hè. Give me everything. Ondertussen ook een berichtje van Fien in de chat van M&M. Ze zegt, dikke shout-out naar Tom van het prijs- en promoteam van Gamma België. Ja, ze zijn aan het meeluisteren hoor. Ik ben hier nog steeds.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, ik zocht die en ik vond die bij Gamma. Ik sta nu in het hoofdkantoor in Antwerpen, is dat. En alles ziet er hier spik en span uit. Het zou een prima toonzaal kunnen zijn. Ik ga nu misschien wel de beste verfhek scoren. Want bij mijn collega voor één dag is dat wel mogelijk, want hij is verfspecialist. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen, Maureen.
0: Johan, ja, ik ga er meteen met de deur in huis vallen. Hè. Wat is jouw beste klustip?
2: Ja, mijn beste klustip is eigenlijk een basistip. Dus mensen beginnen te verven. En wat doen ze niet? Ze reinigen de muren niet. Ze doen de pot open en ze klidderen maar aan.
0: En dan komt het niet goed?
2: Dan komt het niet goed, nee.
0: Waarom is dat zo belangrijk dat je dat doet?
2: Ja, muren, ogen proper, maar die zijn het niet. Je moet ze reinigen.
0: Ja, ik weet dat, want ik heb thuis twee kleuters rondlopen. En je denkt, die muur ziet er wit uit. Tot als je daar ooit eens met een nat doekje over wrijft. En dan dat doekje ineens bruin is in plaats van wit.
2: Voilà. Okay. Dat is het hem.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Is dat dan gewoon met een emmer water en een sopje? Of is dat dan iets wat je beter niet doet?
2: Met een emmer water sowieso een scheutje ammoniak erin.
0: Ammoniak?
2: Met een multivezeldoek erover gaan. Klaar.
0: Godverdorie, dat wist ik nog niet. Voilà, ik heb alweer iets bijgeleerd. Dank je wel daar alvast voor. Jij kan het alleszins weten, hè, want hoe lang werk jij nu al bij Gamma, Johan?
2: Bij Gamma werk ik nu exact 30 jaar.
0: Proficiat. 30 jaar, dat is niet niks. Kies je dan eigenlijk zelf een beetje wat je specialiteit wordt? Want jij bent ondertussen verfspecialist. Hoe ben je daarin gerold?
2: Wel ja, ik ben van thuis uit, hadden wij een zaak. Dus een iets kleinere uiteraard dan de Gamma. Maar ik ben daar opgegroeid. Ik heb niets anders gezien. Ik doe het nog altijd even graag als 40 jaar geleden, zal ik maar zeggen, van thuis uit. Mm-hmm. Dus en ik heb alle aspecten gezien van de doe-het-zelf-markt.
0: Ja.
2: En dat is altijd nog super interessant.
0: Jij bent veel meer dan een verfspecialist, ik hoor het al. Ja, zeg het maar, Johan, je moet bescheiden zijn. Ja,
2: dat is wel.
0: Verf je eigenlijk graag?
2: Ik verf graag, zeker. Maar ik verf altijd alleen.
0: Waarom?
2: Ja, het is misschien een beetje... Ja, ik denk, ik heb geen hulp nodig. Ik doe het goed. Ik werk het goed af.
0: Ja.
2: Het duurt iets langer, maar alleen lukt het mij wel.
0: Ik begrijp het al. Jij gaat het niet uitbesteden, want je wilt natuurlijk dat het 100% in orde is.
2: Ja, volledig. Akkoord.
0: Krijg je eigenlijk iets als je al zo lang bij Gamma werkt? Want ja, 30 jaar, hoeveel mensen halen dat nog in hun carrière?
2: Ja, iets krijgen. Kijk, mijn pensioen longt. Ik ben nog een maand en een half werkzaam bij Gamma Dendermonde.
0: Ja.
2: En dan gaan we er natuurlijk eens goed van... gaan we eens goed uit eten met de collega's. En dat is toch fijn, hè?
0: Ja, dat snap ik.
2: Zeker.
0: Ga je het missen?
2: Ja.
0: Oh, ik zie het. Ik zie het. Jij gaat nog heel veel in die Gamma rondlopen. Zo. Gewoon zo mensen zoeken. Zo. Als ik kan helpen, zeg het maar. Zeg, en oké, nog even onder ons gezegd en gezwegen. Betaalt de baas dat etentje dan?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Als het nog niet het geval is, dan kan die nu niet meer weg. Je krijgt sowieso waarschijnlijk ook goede verhalen met al jouw ervaring. Ik stel voor dat je nog even blijft hangen en die gewoon met mij deelt. Maar ik mag nu ook iets met jou delen. Welke song mag ik voor je spelen, Johan?
2: Ik zou met van Maxime Babette, hoe dan ook, vind ik wel een heel leuke song met een goede melodie erin.
0: Die melodie blijft plakken. Voilà.
2: Blijft plakken, ja.
0: Dan ga ik die voor jou nu eens extra in de verf zetten. Zie, dat lijkt me wel toepasselijk. Merci, Johan.
2: Toppie, dank je wel.
1: Maureen zoekt collega's.

0: Rexha die deelde gisteren een leuk Instagram-profiel voor volwassen fans van Sesamstraat. Het profiel heet Cookies Version. En het is zogezegd een profiel van Cookie Monster die allemaal albumcovers nadoet. En zo is er dan bijvoorbeeld Dirty Cookie. Dat is afgeleid van Bibi Rexha, haar Dirty Blonde plaat. Ik zag bijvoorbeeld ook Cookie Wine Monster. Naar een album van Amy Winehouse. Cookiera, dat is dan het album van Shakira van She-Wolf. Dat ze daarna doen. Enfin, je moet maar eens gaan checken.
1: Cookie!
0: Zometeen heb ik een dilemma-date met een van de Gamma-collega's hier. En het is niet van de minste, want het is de formule-directeur. Ik heb geen idee wat dat is, maar dat gaan we zo meteen samen ontdekken. En toen, na de duur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Verica Bank.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
12: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
11: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
13: Allega's.
14: Naar Gamma.
15: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
16: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Mumford & Sons en Little Lion Man.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ik ben nog steeds represent in het hoofdkantoor van Gamma in Antwerpen met nu bezoek van de formule-directeur. Goedemorgen, Wouter.
2: Goedemorgen.
0: Wat is een formule-directeur?
2: Ja, het is een typisch Nederlands woord, maar eigenlijk ben ik verantwoordelijk voor het land Gamma, voor Gamma België.
0: Mm-hmm.
2: En ook toevallig verantwoordelijk voor Gamma Nederland.
0: Toevallig?
2: Ja, toevallig.
0: Is dat niet wat veel hooi op je vork voor twee landen verantwoordelijk zijn?
2: Dat valt eigenlijk mee. Ik ben de helft van de week hier, de helft van de week in Nederland.
0: Ja.
2: En ik heb dankzij twee heel goede teams, draait alles eigenlijk heel goed.
0: Dat hoor ik graag, dat je dat zegt.
2: Ja.
0: Je bent er ook nog niet zo heel erg lang. 4 maanden, wat zijn zo jouw eerste indrukken geweest bij Gamma?
2: Nou, ik vind het een hele leuke sector. Er is altijd wat te doen. Het is heel divers. En ik vind de collega's ook heel leuk. Hè. Je had er net Johan gesproken, die zit al 30 jaar. Ik zit hier 4 maanden.
0: Ja.
2: We hebben zoveel verschillende anciëniteiten daartussenin. Dat is gewoon heel gezellig. Enerzijds en anderzijds heel veel ervaring en energie die de mensen meebrengen. Dus dat vind ik echt heel tof.
0: Dat is iets heel fijn om mee te pakken als manager.
2: Ja.
0: Is de cultuur heel anders in België dan in Nederland?
2: Er zijn wel verschillen. Ik moet wel zeggen dat Gamma België dicht tegen Nederland aanleunt qua cultuur. Maar hier zijn de lijntjes toch wel wat korter. Iets minder overleggen, iets sneller beslissen. En dat vind ik wel tof.
0: Ja. Oh, ik zeg
2: Nederland,
0: dat het omgekeerde
2: overleggen
0: verwacht.
2: Heel veel. Ja, heel veel, toch veel meetings. Wat op zich ook goed is. Hè, want daardoor is iedereen mee in het verhaal.
0: Ja.
2: En ik vind dat we in België iets sneller schakelen.
0: Okay.
2: Heel goed.
0: We moeten opletten wat we zeggen hoor. Want ze zijn aan het meeluisteren. Ja. Robert stuurt. Hey Maureen, ik weet hoe leuk het is om collega te zijn van de toppers van Gamma België. Wat leuk dat jij dat nu ook voor een dagje meemaakt. Groetjes vanuit Nederland. Dus ze houden
2: groetjes
0: je in
2: terug.
0: De gaten. Ja, voilà. Groetjes terug. Ik mag jou een paar dilemma's voorschotelen. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Je moet een jaar zonder rolmeter of een jaar zonder waterpas klussen?
2: Zonder waterpas.
0: Ja?
2: Ja, met een rolmeter kan je veel meer doen.
0: Oké. Zelf klussen of laten klussen?
2: Zelf klussen, maar eerst advies vragen in de Gamma. Want nee. Geen goede klussen.
0: Nee?
2: Nee.
0: Is dat een dingetje? Testen ze dat als je hier wilt beginnen?
2: Nee, maar eigenlijk is het belangrijk dat je gewoon hoesting hebt om te beginnen binnen Gamma. We hebben heel veel opleidingen intern. Zowel online als in de winkels. En dan leer je het heel snel.
0: Dus zelfs als je er nog niet veel van kent, je bent altijd welkom om te komen solliciteren. Want je kan het gewoon on the job
2: sowieso. En dat is ook leuk.
0: Ja. Professional of een huistuin-keuken DIY'er helpen?
2: Huistuin, keuken. Omdat we daar echt veel meer toegevoegde waarde kunnen brengen. We kunnen echte mensen helpen. Je hebt Johan daarnet gesproken.
0: Ja.
2: En die kan je echt heel veel tips geven. Een professional die denkt al van, ik weet al wat ik
0: moet. Ik trek mijn plan wel.
2: Ik trek mijn plan wel.
0: Een klant die zegt, ik heb zo'n een dinges nodig. Of een klant die zo 27 foto's van Pinterest meebrengt om te laten zien wat hij wilt.
2: We zijn alle twee welkom.
0: Top. Jij weet wat je moet zeggen, hè, zeg. Een winkel vol klusexperts zonder teamspirit of een topteam dat nog alles moet leren? Ik vrees dat ik het antwoord al heb.
2: Ja, je weet het al, hè. Topteam.
0: Ik weet het al. Een topteam.
2: Topteam.
0: Ja, en als directeur, een extra dag achter je bureau of een dagje meedraaien in een winkel?
2: In de winkel.
0: Ja?
2: Echt tof. Ik heb dat ook tijdens mijn opleiding gedaan. En ja, je komt daar zoveel in contact met klanten, met medewerkers. En dan weet je echt wat er gebeurt. En dan kan je dat omzetten op het hoofdkantoor.
0: Je bent ook ooit als opleiding echt begonnen in de winkel zelf.
2: Ja, ik heb een week in de winkel gestaan, ja.
0: Dat vind ik nu eens het beste wat een manager kan doen, wat een baas kan doen. Het gewoon aan de lijve ondervinden wat het is, want daar leer je volgens mij het meeste uit.
2: Absoluut.
0: Hey, dankjewel om even langs te komen, Wouter.
2: Zeker.
0: Ik wens jou nog een fijne werkdag en heel veel succes verder bij Gamma.
2: Welkom bij Gamma trouwens.
0: Dankjewel.
1: Maureen zoekt collega's.

0: bij Defensie, ook bij de RNBS. En vandaag sta ik bij de collega's van Gamma op het hoofdkantoor in België, dat is in Antwerpen. En hier is een goede sfeer hoor. Hier wordt serieus gesupporterd voor elkaar. Sarah stuurt een berichtje. Hey Maureen, dikke shout-out naar Doreen. Ze werkt bij Gamma als voorraadspecialist op het hoofdgebouw. Ze zorgt ervoor dat elke Gamma-winkel voldoende voorraad heeft. Goed bezig. Ook Amy zegt, Gamma is een snoepwinkel voor mij. Ah wel, je mag nog even blijven.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: In de disco.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
10: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
11: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Zie het.
13: Grazer!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: B-bad.
14: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Oh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: B-bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Dit is Janne Kaerts.
19: Er zijn mogelijk meer besmettingen met het West-Nijl-virus. 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. En dat brengt het totale aantal gevallen nu op 10. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De meeste mensen worden er niet ziek van, dat zegt het departement Zorg.
20: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen, zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn, was er 1 persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
19: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Zo kunnen Aalter, Houthalen-Hellegteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaat of Zemst binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar volgens de Vlaamse regering met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden. En de burgemeester van Willebroek is blij.
21: Dat Willebroek erkend wordt als klein stedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen en die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
19: Kinderen in Europa onder de 13 jaar zullen straks geen account meer mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie. Dat plan is eerder deze week gelekt, maar nu zijn er meer details. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account zonder controle van hun ouders of tijdslimiet. En techbedrijven moeten hun platformen ook bovendien veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts ook niet meer zo openbaar staan. En de baas van Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven die staan dus onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de Verenigde Staten voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, een limiet in van 2 uur per dag voor alle gebruikers onder de 18 jaar. Het zou graag hebben dat ook andere sociale media volgen. En de baas van Snapchat zegt nu dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele sociale media-industrie. Vandaag eerst droog met opklaringen. Later vandaag wel een paar buien of regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint nog met buien hier en daar. Daarna wel meestal droger en wisselend bewolkt.
0: Gelukkig staat er geen tijdslimiet op de radio.

festival met merch naar een echte lifestyle brand. En ik vond het heel grappig omschreven, want bij de foto waar Lost Frequencies op stond, stond energy of the city, to the pulse of the night, more than a sneaker, it's part of a journey carrying the spirit.

hebben, zoals op het festival zelf. Want als je naar eens goed kijkt, dan zie je zo precies een beetje de plaatjes van een champignon en de vleugels van een libel. En zo is Lost Frequencies dus bij deze ook officieel een model. Nu gaan we met z'n allen naar de hoofdstad van Hongarije, Budapest. Een kleine citytrip met Mr. George Ezra.

0: Medicine Love, Never Going Home Tonight. Straks heb ik Zara Larsson voor je, maar eerst nog Sarah van de Gamma. Want daar sta ik vandaag. Ik ben aan het meepiepen in het hoofdkantoor. En jij kan dat ook doen als je even via VRT Max volgt.
1: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Weet u wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoopman!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Okay. Lizzo mag me wel eens een bitch noemen. Ondertussen is het About Damn Time dat ik Sarah leer kennen.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, want ook Sarah is mijn collega voor één dag hier bij Gamma. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij ooit bij Gamma beland?
2: Dat is 7 jaar geleden. Ik kwam vanuit de horeca en zocht een nieuwe uitdaging. En ik ben zo in de Gamma beland als derde verantwoordelijke. Ik kende ook al iemand die bij ons in de winkel werkte.
0: En ah, ja, ja.
2: Ze hebben erin gerold.
0: Ja, dat helpt natuurlijk altijd als je iemand kent, want dan kan je zo al eens polsen. Zeg, is de sfeer daar goed? Vallen de collega's van mee?
2: Ja, zo een beetje achter de schermen. Dus.
0: Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk heel slim om dat te doen. Ja, ondertussen vermoed ik dat de collega's vreed tof zijn liever, want je bent er al een tijdje. Je hebt al een heel parcours afgelegd. Want wat is jouw job ondertussen?
2: Ondertussen ben ik bouwmarktleider.
0: Wauw, dat klinkt goed.
2: Ja.
0: Dat klinkt als veel verantwoordelijkheid.
2: Ja, toch wel. Maar het is heel leuk. Het is uitdagend. En iedere dag is anders. Dus.
0: Hoe ziet een dag van een bouwmarktleider eruit?
2: Ja, zoals ik net zei, iedere dag is wel anders. We hebben onze mails dat we moeten kijken, cijfers dat we moeten halen, kijken wat dat de targets gaan zijn, maar ook hoe dat het team zit, wie gaan we waar zetten en wat dat er effectief op de vloer ook moet gebeuren.
0: Ja, een heel uitgebreid takenpakket.
2: Ja,
0: ja, absoluut. Ben je zelf eigenlijk een klusser of heb je echt zo de klustaal moeten leren als je bij Gamma begon?
2: Ik was wel al een klusser. Ik heb een zeer handige papa.
0: Zalig.
2: Ja, en dan vroeger als kind ook nu en dan een keer meekijken hoe dat hij dat allemaal deed. Dus er was wel al interesse daarvoor. En dan ook een huis gekocht en verbouwd.
0: Ah.
2: En dan ook heel veel geleerd.
0: Ja.
2: En dan met de Gamma er nog een keer bij. Dus,
0: dat is expertise voor jaren.
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Wat vond je zelf echt de ambetantste klus die je ooit al hebt moeten doen?
2: Het afbreken, het afschieten van de muren, dat was lastig.
0: Oké, dus echt zo het plaaster van de muur afschieten.
2: Ja, ja, maar dat is met van die hele zware machines.
0: Ja, ik kan niet alles zelf doen. Sommige dingen moet je ook gewoon uitbesteden. Als je nu zoiets denkt bij jou aan de winkel en je zou zeggen van Maureen, kijk, als je dat koopt, doe dan maar de duurdere versie, want bij de goedkope versie ga je niet content zijn. Wat is dat dan?
2: Dat is afplaktape.
0: Oh.
2: Niet inbesparend, alsjeblieft.
0: Oh.
2: Niet doen.
0: Oh, ik begrijp het. Want ik denk dat ik ooit wel zoiets nog een rolletje heb gevonden thuis. En dan, als ik dat daar moest aftrekken, kwam dat daar in 10.000 stukken af. Dus dat vind ik een hele goeie om mee te pakken. En iets wat iedereen ooit wel eens in zijn leven nodig heeft, denk ik. Sarah, super tof dat je er bent. Ik mag voor jou ook nog eens iets leveren. Dat is een verzoekplaat voor de collega's. Wat mag ik voor je spelen?
2: Dat is Manu Chao met Mi Gusta Su.
0: Waarom heb je die gekozen?
2: Omdat dat een mega zomers liedje is. Ik word er altijd super happy van. Het is ook als... in de Gamma hebben we soms lounge sets buiten staan in de zomer. En dan durf ik wel eens de boombox ook op de parking zetten. En dan is dat altijd het eerste liedje dat ik afspeel. Ik heb het zaterdag ook gezien in Oostende.
0: Dus, is echt?
2: Ja.
0: Oh, heerlijk. Kijk, als de bouwmarktleider de boxen op de parking zet, ja, dan denk ik dat het daar volle ambiance moet zijn. In welke Gamma zit je?
2: Brugge Sint-Pieters.
0: In Brugge Sint-Pieters. Ga er zeker eens langs, want dan kan je de zon zien in de persoon van Sarah van bij de Gamma. Merci om hier te zijn. Dit is jouw verzoekplaat.
1: Maureen zoekt collega's.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi, Tranen van Goud. Zou Aaron Blommaert handig zijn? Iets in mij zegt van niet, maar spreek me tegen als jij meer weet. En Aaron, als je luistert, sorry. Zometeen heb ik een beetje cultureel erfgoed voor je. Want als ik hamertje en bijteltje zeg, dan ja, en het zegt jou niks. Ja, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Even naar de weg, want op de Antwerpse ring komen er nog 10 minuten bij richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne, maar elders alleen wat lichte vertragingen.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Ja, geen sorry's hier, alleen maar positief berichtjes eigenlijk.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Eline zegt shout-out naar mijn zus Sarah daar op het Gamma-kantoor. Ze heeft nog superveel werk voor haar deadline en ik wil haar gewoon even ondersteunen. Dat is bij deze gebeurd. Goed bezig, mannetjes. Over mannetjes gesproken, als er twee mannen hebben bijgedragen aan de populariteit van de Gamma, dan zijn dat voor mij persoonlijk toch wel Bart Peters en Hugo Matthijssen. Maureen, wat bedoel je? Wel, ik ga het je uitleggen. Die mannen hebben ooit een legendarische sketch gemaakt over het hamertje en het bijteltje, waarin zij dus ja, de mannen van de Gamma zijn. Het komt uit hun tv-programma Het Peulengaleis en daar mocht voor alle duidelijkheid eens gelachen worden. De sketch gaat over een man die een muisje wil doden. En ja, de rest moet je maar even zelf beluisteren.
2: Dat is een hamer.
3: Ja, maar ik moet eens voelen dat hij voelt.
2: Ah ja, zalig.
3: Ik voel zalig. Ja, dat is een hele schone.
2: Dat
3: is heel simpel. Dan komt er een muis en moet die muis doodkloppen. Je moet zo kloppen op die muis dat ze dood is.
2: Ja, ja. Maar als die muis dan gaat lopen...
3: Ah, nu voor je nog een ander productje. Moet eens kijken. Dat is nieuw.
2: Dat is een bijtel.
3: Dan moet je die muis achterna werpen. Moet je zo gooien. Treffen moeten kunnen.
2: Ja. En is die muis dan zeker overleden?
3: Kun je nooit zeker weten.
2: Nee.
3: Je kunt nooit op zeker spelen. En daarom zou ik zeggen, dan moet je beter nog een zaagje gebruiken.
2: Oh,
3: ja, en als je die muis dan getroffen hebt, dan moet die muis ook nog in twee delen zagen.
2: Ah, ja.
3: Een muis in twee zalen, dat is altijd een dode muis.
0: Ja, ik denk dat ze hier bij de Gamma soms ook heel rare vragen krijgen. Maar weet vooral dat je nog steeds voor een hamertje, een bijteltje en een zaagje ook bij de Gamma terecht kan. Ik stel zo...

0: live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Zie het.
3: Groter!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: Greedy van Tate McRae. En ze vierde trouwens gisteren nog de verjaardag van die song. Ik denk dat die 3 jaar bestond. Dus voilà, proficiat Tate.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Mijn laatste minuten zijn ingegaan als collega bij de Gamma, maar niet voordat Serge is langs geweest. Dat is mijn laatste collega van de dag. Goedemorgen, Serge.
2: Goedemorgen, Maureen.
0: Serge, wat staat er op jouw business card of jouw LinkedIn tegenwoordig?
2: Ik ben Sales and Operations Director.
0: En dat wil zeggen?
2: Dat is een hele boodschap inderdaad. Ja. Sales betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor onze eigen 20 bouwmarkten. Mm-hmm. Wij noemen het bouwmarkten, dat zijn eigenlijk winkels.
0: Ja.
2: En daarnaast ben ik operationeel directeur. En dat betekent eigenlijk dat, om het heel simpel te zeggen, de ambitie die we hier hebben in ons hoofdkantoor, op zowel marketing als commercievlak, om dat in de operatie zo goed mogelijk te laten landen.
0: Dus ja, dat jij jouw enthousiasme laat doorstromen tot in de winkels.
2: Ja, ik doe dat niet alleen. Hè. Gelukkig ben ik hier een heel hard en goed werkend team. Dat zie je ook, heb je vandaag ook gemerkt. Maar ook in de winkels zelf. Hè. Want zonder onze mensen zijn we eigenlijk helemaal niet.
0: Absoluut, dat is overal geldig. Ben je zelf eigenlijk handig?
2: Nee.
0: Ik vind het leuk dat dat ook kan. Ja. Dat er ook mag bij horen. Want ja, ik vermoed, ik heb daar straks nogal mensen horen zeggen, dat ja, mensen die willen bijleren, dat die hier veel de kans toe krijgen. Hè?
2: Ja, absoluut. Misschien wat wel belangrijk is, en dat zie je ook in ons medewerkersbestand. Hè. Vroeger, ik zei altijd, mijn vader was een heel goede cluster. Hè. Ik ben al wat minder en mijn kinderen zijn al helemaal geen clusters.
0: Ja, als je het niet ziet, dan doe je het ook niet. Hè.
2: En daar moeten we denk ik ook wel rekening mee houden, want de kinderen van mij zijn vandaag de medewerkers van morgen ook.
0: Ja.
2: En daarvoor steken we denk ik ook wel heel wat tijd en energie in om net die mensen de mogelijkheid te geven om zich te verbeteren, om klusvaardig te worden, om een autoriteit te worden in bepaalde vakken van hun domein. Dus dat is wel super, super belangrijk.
0: Je geeft ze alle tools die ze nodig hebben als ze willen beginnen bij Gamma. Is er ook voor de onhandige wat bijleermogelijkheid?
2: Ja, dat is heel wel opmerkelijk. Hè. Als je ziet hoeveel YouTube-filmpjes of TikTok-filmpjes we hebben. Hoeveel keer dat daar ook gebruik wordt van gemaakt. En ik moet zelf zeggen, ik heb dat onlangs ook eens gedaan van mijn kleine klus. Ik moest een kraan aanwijzen. Ik ben eerlijk gezegd naar YouTube geweest om te zien hoe dat moet. Ja.
0: Dat is letterlijk hoe wij ook aan de slag gaan. Want mijn lief zich, die kon ook niet echt veel dingen. Maar die heeft gewoon zoiets van, ik kan het niet, maar ik denk wel dat ik het kan. Dus ik ga het gewoon proberen. En soms lukt dat en soms niet. Maar ja, bon, je leert iedere keer weer iets bij. Hè.
2: Ja, en dat is ook wel belangrijk in de context van een duurzaam project. Alles wordt duurder. Hè. Alles wordt ook moeilijker. Dus mensen hebben ook wel de noodzaak om bij te leren, om het zelf te doen. En daar mag ook falen bij. Hè. Hoe keren dat ook mensen eens iets verkeerd doen.
0: Ja.
2: Maar zo leer je het ook uiteraard.
0: En dan ga je langs bij de Gamma en vraag je hoe je het wel moet doen.
2: Enkel bij de Gamma.
0: Ja, dat is goed. Je werkt hier al 15 jaar, dan moet je hier wel graag zijn. Hè.
2: Ik ben hier super graag. Ja.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, weet je, en dat zie je ook trouwens aan de anciëniteit van heel wat collega's. Ik las net nog dat er een van mijn collega's 25 jaar vandaag in dienst is. Ja, wij zijn eigenlijk een mensenbedrijf. Hè, waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar mensen zich goed kunnen voelen. Waar er ook heel veel aandacht wordt geschonken, zowel hier op hoofdkantoor als in de winkels. Waar mensen zich kunnen verbeteren. En dat maakt dat dat Gamma eigenlijk een familie is.
0: Ja, wat mij opviel toen ik hier binnenkwam, jullie hebben hier een groot scherm achter mij hangen. En hier staan ontzettend veel activiteiten op. En dat zegt veel over de mensen die hier werken, vind ik. Want als je buiten je uren ook nog eens zin hebt om terug naar je bedrijf te gaan, ja, dan moet het daar wel fijn werken zijn, denk ik.
2: Ja, dat is ook wel. En daar doen we ook echt wel heel veel moeite voor om eigenlijk allerlei zaken te organiseren voor zowel medewerkers, maar ook voor de partners, voor de kinderen. Ik zag net Sinterklaas voorbij.
0: Ja, voilà. Het hoort er allemaal bij, Serge. Ze hebben mij hier in mijn oor gefluisterd dat jij een fervente festivalganger bent. Dan ben ik heel benieuwd welke plaat ik voor jou mag draaien.
2: Ik heb gekozen voor Pearl Jam Alive.
0: Stevig.
2: Ja, dat is ook zo. Als je mijn leeftijd ziet, dan is het ook wel net iets meer mijn muziekkeuze. Niet alleen is dat een van de beste albums ooit gemaakt. Hè. Maar Live heeft ook wel, denk ik, een betekenis in de zin van... het gaat over overleven, over veerkracht. Hè, over je mag al eens falen, je mag al eens wat moeilijke momenten tegenkomen. Maar het belangrijkste is om altijd vooruit te kijken, altijd door te doen. En dat is ook bij het klussen trouwens ook zo. Hè. Je mag al een keer een...
0: Ik zie al waar je naartoe wil.
2: Ja.
0: Dankjewel Serge om even langs te komen. En ik wens jij nog een fijne... fijne werkdag, hè.
2: Dankjewel.
1: Maureen zoekt collega's.

0: zeggen? Vind je mij bij de politie?
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
1: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
5: Meer tijd voor jezelf nodig?
6: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
6: Even helemaal niks.
5: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
0: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
2: 14 uur.
0: Met Tony Janssens.
10: Er zijn mogelijk nog meer besmettingen met het West-Nijl-virus. Er zijn in ons land 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus. Dat virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. 3 meldingen komen opnieuw uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar dat zijn niet de enige regio's, zegt het departement Zorg.
11: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het West-Nijl-virus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit. En intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een klein risico is om het West-Nijl-virus op te lopen.
10: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken daar elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen elke nacht blijven doorgaan tot 10 oktober. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG, gaan lokale besturen wel degelijk op de juiste manier om met het geld dat ze binnenkrijgen uit snelheidsboetes. Bijna 9 op de 10 steden en gemeenten investeert de inkomsten uit trajectcontroles opnieuw in verkeersveiligheid. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat de gemeenten daarover transparanter communiceren. En dat kan inderdaad wel beter, zegt de VVSG.
12: Wat wel kan verbeteren is dat lokale besturen transparanter zouden communiceren naar de burger toe over wat er met middelen gebeurt. Maar wat ook blijkt uit de studie, dat bijvoorbeeld veelplegers of mensen die met een bedrijfswagen rijden of recidive plegen, dat die niet in het gassysteem kunnen bestraft worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
10: Kinderen in Europa jonger dan 13 zullen straks geen account meer mogen aanmaken op social media, zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie, waarover nu meer details zijn bekendgemaakt. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account, zonder controle van hun ouders of zonder tijdslimiet. Techbedrijven moeten hun platformen ook veiliger maken voor alle jongeren tot 18. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts niet zomaar openbaar staan. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt dat een goede zaak.
13: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog. En Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
10: Het weer nog. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
14: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M. Anke Goergen.
0: hele goede middag. Zometeen heb ik voor jou nog eens een van de populairste meidengroepen van dit moment. Nu eerst nog Mark Amber en Shakira.

0: Afgelopen dinsdag hebben vier girls heel Antwerpen doen daveren in de AFAS Dome voor Cat's Eye. Ja, als je er zelf ook bij was, dan ben je misschien nog half doof van het geroep van alle fans, want die gingen echt wel wild. Ik was er zelf niet bij, maar onze showbiz-experte Cato Peters wel. En zij vertelde hoe het geweest was.
1: Ik heb echt zelden een zaal zo luid weten meezingen als vanavond. Dat is crazy hoe hard iedereen erin opging. En als je naar de Instagram-stories van M&M kijkt, dan zie je ook waarom dat is. Omdat die meisjes van Cat's Eye gewoon zo'n gekke performance neerzetten. Dat is echt niet normaal hoe die hun lichaam bewegen. Ik snap het nog altijd niet hoe zij dat doen. Maar als je dan zo rondkijkt, dan is het wel echt crazy om te beseffen hoe zij dit op 2 jaar tijd bereikt hebben. Dat is crazy. Die hebben een volledige arena gevuld en die bestaan nog maar 2 jaar, Cat's Eye. Dus ik kan me niet inbeelden wat dat allemaal gaat brengen over nog een paar jaar. Die gaan alleen nog maar groter en groter worden.
0: Ah, wel ja, dat denk ik dus ook wel echt. De stories zijn intussen al weg, maar er staat wel een leuke video nog online waarin Cato de meisjes van Cat's Eye kon interviewen. En ze heeft een aantal bekende mensen van bij ons geïntroduceerd met foto's. Waaronder ook

0: En ik hoop dat jouw scorebord al klaar hangt, want jouw punten op 10 zijn zo meteen weer welkom.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos.
1: Oh.
2: Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan. De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
7: Oh nee!
6: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
7: Oh, Bassie.
6: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
8: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op

0: M&M. Rate the song.
1: Ja, intussen heb je misschien al wel eens gehoord hier op M&M, want hij gaat al een tijdje mee. Hij krijgt goede punten ook. Michiko van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En misschien, als je zo wel eens op TikTok scrolt, dan heb je het dansje ook al wel voorbij zien komen. Want geen Jason Derulo zonder een bijhorend dansje natuurlijk. En het is echt wel een sexy dansje, hoor. Als je het wil nadoen, moet je goede heupen hebben. Dat staat vast. Maar bon, de vraag is, hoe vind jij nog altijd dat die song klinkt in jouw oren? Denk je, het wordt alleen maar beter? Of denk je, nee, ik ben het al beu gehoord. Jij bepaalt of die doorgaat of niet, dus geef nu jouw punten op 10 via het M&M-kanaal op de app van VRT Max. Voor Michiko van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Rate the song.

bij passen. Michiko. M&M. Read the song. Ja, helaas is die uitgekomen in de herfst bijna. Ja, Jason Derulo, je moet de volgende keer iets vroeger plannen, hè, als je zo'n zwoele zomerse plaat wil uitbrengen. Maar het is geen effect eigenlijk aan de punten, want die zijn wel redelijk positief. Lieselot Klaissen, die geeft een dikke 10 op 10. Ook Fred, die rate de song nog steeds een 10 op 10. Thibaut, die zegt, ja, inderdaad, op zonnige dagen tijdens deze nazomer is dat top. Maar nu is het grijs en wil ik toch zon, dus past het iets minder goed. Ik geef een 7 op 10. Robbie van Laren, die geeft ook een dikke 10. Luc, die zegt, ik blijf bij 7. Het wordt niet beter of niet slechter. Pascal Kloek, die gaat voor een 6 op 10. Shawnee van der Rijen voor een 10. Patrick Michiel zegt, ja, ik geef een 7 op 10. Ik moet er toch nog een beetje aan wennen. En Maud, die zegt, het is een goede opstaanplaat. Ik heb het vanochtend ook gehoord en ik ben effectief goed opgestaan. Dus het is een goede vibe. 7 op 10. Oké, als ik het allemaal optel, dan zitten we op een 8 op 10 gemiddeld. Het is nog altijd dik erdoor. Dus dat betekent dat Jason Derulo nog eens door mag gaan in Rate the Song. Straks na 6 uur hoor je ze terug bij

0: ondertussen op de weg. Ça va wel hoor. Op de E40 van Brussel naar Gent is er een kwartier file tussen Aalst en Erpenmeren. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook daar dicht. Op de Antwerpse ring nog 10 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Annalinkroever en Berchem. En voor de rest enkel kleine vertragingen. M&M.
1: Anke Goorgen. Make life sing. Make life sing.

0: My Soul van Bruno Mars. Trouwens, die is over exact 3 weken jarig. Dan wordt Bruno Mars al 41. Ik weet niet op welke leeftijd ik op die man moest plakken. Maar bon, vooral zijn we op zoek naar iemand die morgen jarig is. Op de prachtige dag 18 september. Dus Ben, of ken je iemand die morgen jarig is, dan heeft de ochtendshow heel graag een cadeautje voor jou. Dus laat het nu eens even weten in de app van VRT Max als je jarig bent.
1: Yes.

0: M&M.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promokoken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Ik zie veel mensen die morgen jarig zijn. Dat gaat de ochtendshow graag hebben. En wist je dat hij dan trouwens verjaart op dezelfde dag als Alex Warren morgen? Ja, kijk, leuk weetje, hè. Nu Oscar en Wolf.

This Is What You Came For van Calvin Harris en van Rihanna. En die had gisteravond een leuke avond, want ze is naar Céline Dion gaan kijken. Hoe cool is dat, zeg. Ze was daar ook keihard aan het meezingen met de song Pour que tu m'aimes encore. Ja, het moet natuurlijk. Als je Céline Dion gaat bezoeken, dan moet je keiluid meezingen. Dit is nog American Girls van Harry Styles.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Goedemiddag, het is 1 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Ton Janssens.
9: Er zijn mogelijk nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. Het gaat om 5 besmettingen, 3 meldingen komen uit Vlaanderen en 2 uit Brussel. Er waren eerder al 5 besmettingen gemeld en dus zouden er 10 patiënten zijn in ons land. De meeste mensen worden niet ziek van het virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het virus wordt overgedragen door muggen, zegt het departement Zorg.
10: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledijdracht of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggenhorden te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
9: Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Filip Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
11: Volgens de advocaat Hans Rieder moet er eigenlijk niet geoordeeld worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. Er gebeuren veiligheidscontroles bij de ingang, daar noteert de politie de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil, en volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor. Hij heeft ook lang gepleit over de almacht van het parket. Een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. En hij roept de rechtbank op om daar eindelijk iets aan te doen.
9: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen doorgaan tot 10 oktober. Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven staan onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de VS voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, al een limiet in van 2 uur per dag voor gebruikers onder de 18. Het zou graag hebben, Meta dan, dat andere sociale media ook volgen. De baas van Snapchat zegt dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele social media industrie. Het weer. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En lokaal wat regen. En tot 19 graden dan.
8: M&M.
7: Vandaag zat Maureen collega's te zoeken bij Gamma. Wil je weten waar ze morgen is? Wel, ga ik je zo meteen vertellen.

0: Mooi om te zien. En morgen dan gaat ze langs bij de politie. Dus ze moet braaf zijn, hè, als Maureen. Je kan het allemaal volgen natuurlijk, ook op de stories van M&M. Moet je maar eens doorklikken op de Instagram-pagina. En morgen dus van 9 tot 12. Maureen zoekt collega's hier bij M&M.
1: Maureen zoekt collega's.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Vanavond de currieke?
1: Ja, het kampie. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruit specialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: M&M.

Haal mij vast van Pommelien Thijs en Bazaar, die trouwens binnenkort aan hun clubtour gaan beginnen. En ja, ze staan natuurlijk ook volgend jaar bij ons in de Roma, hè, voor 10 jaar Bazaar te vieren. Daar komen ook alleen maar shows bij, dus je moet het zeker maar eens checken als je wil gaan. Ik denk dat er nog een paar zijn die nog niet uitverkocht zijn. Dit is In Your Eyes.

problemen op de E40 van Brussel naar Gent, want daar is het meer dan 1 uur file rijden tussen Afligem en Erpenmeren. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook er dicht. Er is ook zo'n 10 minuten kijkfile. Van oost naar west kan je dus nu het best via Antwerpen rijden. Vorm zeker ook een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Op de Antwerpse ring nog 10 minuten extra richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Andere vertragingen op de snelweg die blijven beperkt.

Magnetic, de Bausa. Ja, zeg, zoveel problemen daar op die E40. Al meer dan een uur file. Dus ik dacht, als je er nu in staat, laten we dat even uplevelen. En laten we er vooral misschien een feestje van maken met goede muziek. Met Pink, Get the Party Started.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
0: Verica Bank.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij... die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
14: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Dag manneke.
17: Hey.
16: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
17: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
16: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
17: Ook landbouwer.
16: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
17: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
16: Ja, slim.
18: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding.

Fear van Cameron Wittkamp. Sarah, die wil hier heel veel groetjes doen aan haar lieve collega's waar ze nu mee aan het werken is in Hasselt, in de winkel. Hey, heel veel groetjes daar terug aan al die lieve collega's. Je mag zeker ook even laten weten hoe jouw werkplek er vandaag uitziet. Op deze donderdag, de VRT Max-app staat

zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Rihanna. Jeroense, of Jeromeke, die is aan het werken in de tractor. Kei plezant. Ik heb zometeen nog Alex Warren voor jou. Die viert morgen al zijn 27e verjaardag. Nee, zijn 26e.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Richt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Goedemiddag, het is 2:00.
9: 14 nieuws.
8: Met Ton Janssens.
10: In Anderlecht is iemand doodgestoken. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gevonden bij een park met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. Nog in Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Floor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philip Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
11: Advocaat Hans Rieder vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is sowieso nietig volgens hem. De veiligheidscontroles halen de openbaarheid van het proces onderuit. Het parket is brutaal en almachtig en doet er alles aan om advocaten kapot te maken. En de informatie waarop de zaak tegen Floor Bressers is gebaseerd komt uit de gekraakte Sky ECC-telefoons en volgens Rieder is dat onwettig gebeurd.
10: Ook de andere advocaten van Floor Bressers zullen vandaag nog aan het woord komen. Bressers wordt beschouwd als een van de kopstukken van de Belgische drugswereld. In Hechtel-Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in de bomen terecht zouden zijn gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog bezig. Er zijn 2 zwaargewonden en ook 3 lichtgewonden. Mogelijk werden ze verrast door een windstoot. Canada wil meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig EU-lid zijn, maar wel veel nauwer met de EU samenwerken. Bijvoorbeeld op het vlak van handel en defensie. Hoe dat nieuwe statuut er precies moet uitzien, dat wordt nog uitgewerkt. We delen dezelfde waarden op het vlak van democratie en vrijheid, zei Carney.
12: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
10: Het weer nog vanmiddag. Veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
0: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

You van Avicii. We halen er even een country deuntje bij. Want vandaag is het International Country Music Day. Een dag waarop we ons Dolly Parton natuurlijk ook nog eens herdenken. Er gaat nu zelfs in Nederland een nieuwe country radiozender online. Dat heb ik gelezen. Die heet ook Jolene. Als eerbetoon aan Dolly Parton. En met ook enkel en alleen country muziek. Ja, het is de laatste jaren alleen maar populairder en populairder aan het worden. Die country pop het genre. Dus ik dacht om deze dag te vieren. Zullen we nog eens een lekkere country pop song er tegenaan gooien? Van Queen Dasha. Maar het is party.

0: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe

0: Ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
2: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
2: Of een nieuwe gaming-laptop.
3: Ja, allee, kom eens aan weg.
4: Ah, nu heb ik u, hè.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk op excellent.be.

0: Poetin. M&M. Over minder dan een week begint Berre aan zijn Europese tour, maar hij is precies nu al mega famous in het buitenland. Want hij heeft opgetreden in Londen, in een redelijk exclusief zaaltje. En gisteren vertelde hij hier bij Club Kautar wie daar naar zijn optreden zat te kijken. Wie zat daar in het publiek?
1: The one and only Quentin Tarantino.
0: Wat?
2: Ja.
1: Wow. Ja, echt super crazy.
0: Ik vind het
1: echt... Moet eerlijk toegeven, ik had hem nog niet herkend in het begin, maar hij was al een paar keer voorbij gelopen.
0: Ja, een van de bekendste regisseurs ter wereld, dus mega zot. En nadien werd het nog zotter, want hij heeft daar nog iemand gezien.
1: Er is wel een andere man op mij afgekomen na de show om te zeggen dat hij het heel goed vond. En dat we nummers moesten uitwisselen. En in het begin twijfelde ik een beetje, want ik geef niet zo rap mijn nummer. Dat bleek dus de vader te zijn van Lando Norris, die daar ook aanwezig was.
0: Allee, Lando Norris, een superbekende autocoureur. Dus de papa van Lando Norris en Quentin Tarantino, die allebei gewoon naar Berre hebben zitten kijken toen hij aan het zingen was. Dat gaat hij niet snel vergeten, denk ik. En weet je wie dat volgens mij ook gaat kunnen zeggen binnen een paar jaar? Onze Bas Serra. Die heeft nog maar pas The Voice gewonnen en nu al zoveel kansen gegrepen, leuke dingen gedaan. Dus wie weet binnenkort ook wel internationaal bekend.

Intussen zijn er nog vertragingen van 10 minuten op de E40 naar Gent tussen Wetteren en Merelbeke. Ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de Antwerpse ring dan naar de Kennedy-tunnel richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. En ook nog richting Nederland vanaf Linkeroever.

0: City met Self Aware. Ik zou straks, als ik jou was, toch eens naar Club Kouter luisteren.
1: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
0: Supercool, hè? Club Kouter neemt jou mee naar Disneyland Parijs. Een dagje vol magie, avontuur en ook wel met het nieuwe Frozen World deel. Het is daar met verblijf, vervoer, met alles erop en eraan, met tickets. Je hebt zelfs een fastpass om alle attracties te doen. En je kan gewoon gezellig meegaan met Kouter en Wannes. Hoe leuk is dat, zeg. Een gezellig onderrondje. En vanavond dan geven ze nog tickets weg in hun show van Club Kouter. Dus ga eventjes naar de app van VRT Max en klik daar op Doe mee bij de wedstrijd. En dan moet je gewoon even raden wie van de twee de meeste bollen op een ijshoorntje heeft gekregen. Is dat Kouter of is dat Wannes? Als je dat meegokt en je hebt het juist, dan ga jij misschien wel mee naar Disneyland Parijs op 24 september volgende week. Dus ga er even langs bij die VRT Max en wie weet score jij straks wel jouw tickets.
1: Speel mee via VRT Max.
2: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Ben je op zoek naar je eerste job?
3: Zo klaar voor.
2: Of is het tijd voor een carrière-switch?
4: Ja, zo klaar voor.
2: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
5: Zo klaar voor.
2: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Ik ben Maxime.
9: En ik ben Babette. En je luistert naar MNN.

Met hoe dan ook. En Maxime die gaat voor de eerste keer op Night of the Prom staan. Dat is op 20, 21 en 22 november al in de AFAS Dome. En als u is aangekondigd dat hij daarbij gaat zijn, er zijn daar ook nog tickets voor. Niemand minder dan Niels de Stadsbader, die zal dat weer presenteren. Er zijn ook nog heel wat andere artiesten die gaan komen. Maar vooral supercool dus dat Maxime daar voor de eerste keer mee op de line-up staat. Weet je wat vooral cool is? Al die muziek, allee, de liedjes dat dan gespeeld worden, is allemaal met een groot orkest en met een koor. Dus je gaat Maxime horen hoe je hem nog nooit hebt gehoord, denk ik.

0: delicious. I miss this magic with you. Nou, en zo meteen na 3 uur.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Zie het.
11: Grazer!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf €24.500.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
13: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
17: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
16: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
17: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's.
19: Naar Gamma.
20: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
21: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
22: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
21: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
23: Recupel. Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
24: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
25: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
24: Nee.
25: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
24: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
25: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
24: Ja, dat

0: zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, man!
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, het Campy. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: Nonsens.
1: Verschillende parachutisten zijn gewond geraakt. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windvlaag in de bomen waren terechtgekomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens de burgemeester van Hechtel-Exel zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
2: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu hun eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
1: Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gewond gevonden in een park. Hij had verschillende steekwonden en overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. En ook in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Canada wil veel meer samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig lid zijn, maar wel nauwer samenwerken met de Europese Unie, bijvoorbeeld op het vlak van handel, defensie en technologie. De Canadese premier wil ook dat burgers gemakkelijker kunnen gaan wonen, werken en studeren aan beide kanten van de oceaan. Zo wil hij mee in het Erasmus-programma stappen.
3: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
1: Het weer vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en lokaal ook wat regen. Temperaturen dan tot 19 graden.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
0: M&M. Anke Goerge. Zometeen een jarige. En ik ga hem ook nog eens draaien hier. Eerst Somber en nu Becky Hill.

zomer nog live op Pukkelpop gezien. Was wel heel goed. Hey, een feestje voor Koen Wouters, want hij wordt 59 jaar vandaag. Proficiat. Kijk, dan kan ik niet anders dan een van mijn favoriete nummers nog eens draaien. Hè. Nobelprijs van Clouseau.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

tattoo van Loreen. Nu Ella Langley, die al maar liefst 22 weken op nummer 1 staat in die Billboard Hot 100 lijst. Ongelooflijk, hè? Choosing Texas hier ook nog eens voor jou, want het heeft gelukkig ook ons land bereikt, deze hit.

0: ik niet hoe ik zonder me...
1: Ga jij morgen naar de Pussycat Dolls kijken? Laat het dan nu al even weten via de app van VRT Max. En op de Antwerpse ring richting Nederland is het 25 minuten vertragen tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nog een kwartier op de E313 tussen Ranst en Wommelgem door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. En nog op de binnenring is net voor Groot-Pijngaarden de linkerrijstrook versperd door een defecte auto.

to you. M&M. Morgen dan staan de Pussycat Dolls bij ons in de Avalsdome. Gisteren dan stonden ze nog in Warschau in Polen. En daar was Nicole Scherzinger te laat op het podium om de song Buttons mee te zingen. Je hoort dus effectief een stilte als zij normaal haar verse zingt. En dat klonk daar zo live in Warschau. Tijdens de refrein nog niks aan de hand. Maar nu, stilte. Ja, en de andere twee die zijn gewoon rustig blijven doordansen. En een beetje backings blijven zingen. Maar dus geen Nicole die daar verscheen op het podium om mee te zingen. Maar kijk, ze hebben gewoon goed blijven doordoen alsof er niks aan de hand was. Laat ons vooral hopen dat dat morgen niet gebeurt, hè, in de

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
0: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlub.be.

Jill Corey en Emily Kay. Jurgje, die wil heel graag meedoen met de wedstrijd voor Disneyland. M&M. Ja, dat kan nog altijd. Hè. Als je nu even naar de app gaat van VRT Max, doorklikken op het M&M-kanaal, meedoen met de M&M-wedstrijd en even raden wie het meeste bolletjes op een horentje kon zetten. Was dat Kautar of Wannes? Als je het juist gokt, dan ga jij misschien wel mee naar Disneyland.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max. Zie het.
5: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Goedemiddag, het is 4 uur.
8: VRT Nieuws.
7: En hier is Toon Janssens.
9: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Boni is gestorven. Ze was 90 jaar. Boni was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Ze speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze wel eens ruzie maakte in de reeks.
10: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
11: Waar is dat allemaal?
10: Maar enfin, Frank, doe iets.
12: Zou dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
11: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegaal verschiet.
9: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis tot in 2016. Toen werd haar personage uit de reeks geschreven. Boni speelde daarnaast ook mee in onder meer Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijkt uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt de burgemeester van Hechtel-Exel.
13: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zwaargewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan. En die bleek achteraf gezien dat de groep maar licht gewond. Dus we spreken nu over 1 zware gewonde en 4 lichtgewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
9: De militaire oefening zou normaal verschillende dagen duren, maar is door het ongeluk stilgelegd. De bestuurder van een drone die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi verstoorde, zegt dat hij een vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen met die drone. Dat meldt het parket. De drone werd rond 2 uur opgemerkt, waarna het vliegverkeer een 30 minuten moest worden stilgelegd. Het weer vanmiddag veel wolken met kans op regen, temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, lokaal ook wat regen en tot 19 graden dan.
7: Het begint toch al redelijk druk. Nu om 4 uur. Er staat 140 kilometer file naar Antwerpen. Een 30 minuten trager op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar is de weg wel vrijgemaakt intussen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen staat er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook daar. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen, maar wel opletten, want er rijden geen treinen tussen Dendermonde en Londerzeel op Wijk. Er is wel een vervangbus geregeld.
14: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
8: M&M.

0: van Topic en Becky. Welkom bij een nieuwe Club Kouter. Wat is het weer een eer dat je aan het luisteren bent vandaag. Ook vandaag is het zonder Wannenslag wat te doen. Hij moet ook vandaag nog draaien voor thuis. Maar vanaf volgende week maandag is hij er weer full force bij. En uiteraard gaat hij donderdag ook mee naar Disneyland Parijs. Ah ja.
1: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
0: Al heel deze week lang maak je kans op het scoren van tickets voor Disneyland Parijs. Vandaag is de allerlaatste dag, dus misschien krijg je tijdens deze show nog de boodschap dat je met ons volgende week donderdag richting Disneyland Parijs mag. Je moet daarvoor uiteraard wel nog iets voor doen. En het zijn de laatste minuten, dus ik zou goed opletten. Want Wannes en ik hebben opnieuw een allerlaatste Frozen-activiteit gedaan. We hebben bolletjes ijs op een horentje moeten scheppen en dat ging er zo een beetje aan toe.
2: Waarom zit je in mijn weg meteen?
3: Girl, because I will sabotage you.
2: Eén.
3: Oh my goodness.
2: Dat is een beetje aan het smelten. Ik kom met de chocolade.
3: Maar dit gaat vallen. Die bakken zitten bij de ijscrème vast en dat is hier moeilijk aan. Ik had niet dat die bakken vasthouden.
0: De vraag is nu, wie van ons twee heeft er meer bolletjes kunnen scheppen? Was ik dat of was het Wannes? Dat is de vraag die je mag gaan beantwoorden via VRT Max. Je gaat gewoon even naar de M&M-pagina. Beetje naar beneden scrollen en dan kom je het normaal gezien wel makkelijk tegen. Veel succes en wie weet horen we elkaar straks wel opnieuw.
1: Club Kouter.

0: Meteen heb je opnieuw een kans om Club Kouter sokken te scoren. Als je meespeelt met de bal, was dat tenminste. Het is de quiz waardoor je ook weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je graag meespeelt, dan moet je vooral wat was dat sturen in de chat van M&M op VRT Max. Ik zei het al, het levert je Club Kouter sokken op. Wanneer? Als je 4 goede antwoorden kan geven. En laten we eerlijk zijn, het is in de geschiedenis van het spel al vaker wel gebeurd dan niet. Dus de kans is redelijk groot. Ik geef je graag ook nog even een tip mee om je nog wat extra op weg te helpen. En hij gaat als volgt. Ik denk dat hier wel heel veel kanten mee uitgaat, kan gaan. Om mijn la patat, wat zou het kunnen zijn? Ah, wel, zo meteen kan je het antwoord misschien wel geven als je gewoon wat was dat stuurt in de chat van M&M op 14 maart.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan?

0: Wist het met spaargeld?
1: Wel, meneer, 5317.
0: Ja, maar mijn naam is...
1: Ja, 5317, ik weet het.
0: Oké.
2: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
4: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Me Back van Kygo. Wat was dat? Het is opnieuw tijd voor Wat was dat? Om helemaal mee te zijn met wat er alweer gebeurd is in de wereld vandaag. Je kan een exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. Als je 4 goede antwoorden geeft, tenminste, dan zijn ze gewoon los van jou. Maar dan moet het ook nog wel lukken natuurlijk. Ik ga eens even checken bij Shani of het geval gaat zijn. Dag Shani.
1: Hey, dag Kouter.
0: Hey, heb je een drukke dag gehad vandaag?
1: Dat valt wel mee.
0: Oké, heb je dan tijd gehad om het nieuws een beetje te volgen?
1: Eigenlijk niet, maar ik ga toch de kant lagen.
0: dat vind ik een goede ingesteldheid, Shani. Zeg, jij bent nagelstyliste en je hebt vandaag je salon al versierd voor herfst. De zomer is toch niet gedaan, ja, hè, Shani?
1: Nee, dat klopt, maar een beetje warme sfeer is altijd wel leuk, hè?
0: Wat heb je er allemaal opgehangen en gelegd?
1: Vooral zo wat herfstgetinte dingetjes zo aan de raam versierd en zo.
0: Met pompoenen en zo wat gekleurde bladeren en zo, moet ik het mij zo inbeelden?
1: Ja klopt.
0: Oké, geef misschien ook wel wat inspiratie voor je klanten die dan langskomen voor hun nagels.
1: Ja, het begint toch wel een beetje de herfstnagels te komen.
0: Doe me, hè. Iedereen is daar veel te snel mee. Volgende week is het nog 25 graden, dus dat moet helemaal niet die herfst. Maar het is goed. Het is goed. Omdat jij het bent, Shani, ga ik het accepteren. Je speelt zo meteen ook mee met Wat was dat? Je krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Als je een vraag niet weet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk voor jou?
1: Ja. Oké.
0: Alright, de tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. En hier kom ik met jouw eerste vraag, Shani. TV-kok Wim Balieu heeft er genoeg van dat random voorbijgangers de toiletten in zijn restaurant Balls in Glory gebruiken en zo vuil achterlaten. Wat is het enige papier dat je wel in een wc mag gooien?
1: Wc-papier?
0: Zeker. Er zijn 5 nieuwe mensen besmet met het West-Nijl-virus in ons land. Ze werden gestoken door een besmette mug. Hoeveel poten heeft een mug? Zeker, het is de slechtste aardappeloogst in 25 jaar in Vlaanderen door de hitte en de droogte van de voorbije maanden. Welke bekende content creator opende dit jaar zijn La Patate frituren?
1: Everett Schrapp.
0: Chris Boni, bekend als Yvette uit Thuis, die is helaas overleden. Maar hoe heet Wallace zijn personage in Thuis?
1: Pas.
0: Dat is Niels. 2 parachutisten van het leger zijn zwaar gewond omdat ze bij hun landing in de bomen zijn beland. Welke kleur is een legeruniform?
1: Groen.
0: 1, 2, 3, 4, hoedje van...
1: papier.
0: Ja, dat is juist. Shani, je hebt 5 juiste antwoorden gegeven.
1: Oké, top.
0: Die sokken die zijn helemaal binnen, dus die komen jouw richting uit. En dan kan je het ook nog wat extra lekker warm maken daar in je nagelstudio.
1: Oké, super. Dankjewel.
0: Merci om mee te spelen, Shani. Geniet nog van de avond. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Wat? Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat in de app van M&M en speel maandag mee.
4: Let's get it started in here.

0: Kit. Van deze week Eend en Allee van Abdella.
1: XPO Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Het is best wel druk op de weg. 186 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Moet je drie kwartier rekenen. Het is daar filegolven tussen Tervuren en Wemmel. In Machelen staat er een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring. En op de R22 Woluwedal. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Vorst en Tervuren. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ergens meer dan een kwartier extra, dus dat is wel goed nieuws. Bij Lokeren gaat het moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17 door een ongeval. Op andere plaatsen voornamelijk kleinere vertragingen. En opgepast, want er rijden ook geen treinen tussen Dendermonde en Londerzeel op Wijk. Er is wel een vervangbus.

0: blijf toch zo'n grote fan van Sienna Spyro met Great Expectation. Oké, even in- en uitademen iedereen.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Ja, het is het allerlaatste duo-ticketje dat we vandaag kunnen weggeven. Voor volgende week donderdag om met ons mee te gaan naar Disneyland Parijs. Om daar het park te ontdekken, om daar het nieuwe gedeelte van Frozen World te ontdekken enzovoort. Dus als je hebt meegedaan via VRT Max, dan zou het zo meteen wel eens kunnen dat jij opgebeld wordt. Met het fijne nieuws dat jij mee mag naar Disneyland Parijs. Alleen, iets minder nieuws. Je gaat nog heel even moeten wachten om het antwoord daarop te krijgen. Het is voor zometeen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu...
2: Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
7: Om wat te doen?
6: Om aan treinen te werken.
7: Huh?
6: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
8: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust. Knaldi.
9: Bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.

0: van Dua Lipa.
1: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Ik word al helemaal excited als ik aan volgende week donderdag denk. Want dan gaan we met ons clubje richting Disneyland Parijs. En het weer ziet er voorlopig prima uit. 24 graden lijkt mij perfect om al die attracties te doen. Om daar niet heel met een paraplu te moeten rondlopen. Om het ook niet te warm of te koud te hebben. Het gaat zo leuk zijn om het park daar te ontdekken. Zeker met dat gloednieuwe deel van het park. Zo'n hele Frozen World. Met Anna, Elsa en Olaf die daar aan het rondlopen zijn. Bon, vandaag geven we dus opnieuw een duo-ticketje weg. Het jammer aan de zaak is wel dat het laatste duo-ticketje is. Vonnes en ik moesten voor ijscreamkar spelen en zoveel mogelijk bollen ijs op een horentje krijgen. Maar de vraag is nu, wie heeft er meer bollen op zijn horentje gekregen? Was ik dat of was dat Wannes? Dat is de vraag die je moest gaan beantwoorden op VRT Max. En als je het juist hebt, dan word je misschien wel opgebeld. Ik zag al in de app van M&M dat heel wat mensen ongelooflijk gestresseerd waren. Maar hier gaan we. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Kefser hier.
0: Dag Kefser, hoe gaat het met jou Kefser?
2: Goed, dankjewel, met u?
0: Zeer goed, ja. Je spreekt trouwens met Kautar van Club Kautar. Volgende week gaan we naar Disneyland Parijs. Heb jij misschien goesting om mee te gaan, Kefser?
2: Zeker, ik heb net een telefoontje gehad ook voor u. Dus ik sta er zeker open voor.
0: Dan heb ik zeer goed nieuws voor jou, want dan mag jij gewoon lekker mee. Proficiat, proficiat, proficiat.
2: Dank
0: u. Je hebt natuurlijk het juiste antwoord gegeven op VRT Max. Wie heeft er het meeste aantal bolletjes op zijn horentje gekregen?
2: Kauta.
0: Ja, dat was ik.
2: Ik wil nog iets zeggen.
0: Ja?
2: Mijn naam is de Kefser, maar dat is eigenlijk ook hetzelfde als Kauta, maar wel in het Turks. Kauta maar is de Arabische versie ervan.
0: Is dat echt? Ik wist dat helemaal niet. Ja. Kijk, voilà, dan komen we nog iets te weten ook. Allee, tof. Echt leuk dat ik dan een naamgenootje mag meenemen volgende week donderdag.
2: Oh, dankjewel, Kauta.
0: wie ga je meenemen? Heb je daar al over nagedacht?
2: Ja, mijn manneke.
0: Oh, leuk. En vindt hij dat ook even leuk, zo Disneyland Parijs? Of is dat vooral voor jezelf?
2: Ja, jawel, want we wouden heel graag gaan samen. Maar het was niet zo uitgekomen voor ons alle twee. Nu ideaal, een cadeautje die we hebben gekregen van jullie. Dat is heel fijn.
0: Dat is heel graag gedaan. Dan zie ik jullie heel graag volgende week donderdag met z'n tweeën toekomen daar.
2: Oh, prima. Tot volgende week.
0: Tot dan, Kefser. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Club Kautar.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

Go-ticket voor Disneyland Parijs voor volgende week donderdag is uitgedeeld. Maar wat als ik je nu eens vertel dat er toch nog een kans is dat ook jij, die op dit moment aan het luisteren is, toch nog naar Disneyland Parijs kan. Ja, er is nog een mogelijkheid. Ik ga het je zo

0: komt hier al een berichtje binnen via de chat van M&M op 14 Max. Iemand die zegt, ja zeg, ik ga binnenkort trouwen, dus ik sta ook zeker open voor een cadeau. Ik zou het heel leuk vinden om ook mee met jullie te mogen gaan naar Disneyland Parijs. Ja, kan je langs de ene kant een beetje moeten teleurstellen, want met ons samen ga je niet meer naar Disneyland Parijs kunnen gaan. Rana, jij wou ook heel graag tickets voor Disneyland Parijs, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat zei je, Rana? Oei.
1: Stop, moet je niet.
0: Jouw verbinding is niet zo supergoed. Ben je toevallig op luidspreker aan het bellen?
1: Nee, wacht, ik ga het misschien naar buiten.
0: Ah, nu hoor ik je beter, nu hoor ik je beter. Rana, jij wou ook heel graag naar Disneyland Parijs, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, wel, we hebben hier helaas geen duo-ticketjes meer voor volgende week donderdag, maar ik heb misschien wel nog iets anders voor jou.
2: Ga met Club Kautar naar Disneyland Parijs.
0: Allee, Rana, het is een boodschap voor jou, maar eigenlijk ook voor iedereen die op dit moment aan het luisteren is. Want effectief, onze Disneyland Parijs tickets voor volgende week donderdag met vervoer, verblijf, alles erop en eraan, die zijn uitverkocht. Maar, dikke, dikke maar, vandaag gaat er ergens nog op M&M, op de Instagrampagina van M&M bedoel ik, een video verschijnen. En als je daar de vraag beantwoordt in de comments van de video die daar gesteld wordt, dan maak je wel nog altijd kans op een duo dagticket. En dan kan je gewoon zelf kiezen wanneer je gaat.
1: Oh, spannend. Leuk.
0: Ja. Dus Rana, ik zou zeggen, ik zou daar ook mijn kans nog eens gaan wagen, niet?
1: Zeker, moet ik zeker doen.
0: Hoe komt het dat je zo graag naar Disneyland Parijs wil, Rana?
1: Nu, volgende week zijn mijn jarig, samen met mijn tweelingzus. En ze is een super grote Disney-fan.
0: Oké. Okay.
1: En ze, allee, beter gezegd, we hadden afgesproken dat als we zouden afstuderen, dat we naar Disneyland Parijs zouden gaan. En ik ben dit jaar afgestudeerd. En zij binnenkort ook.
0: Rana, het zou inderdaad het ideale cadeau zijn. Ik zou zeggen, hou zeker de Instagrampagina van M&M in de gaten. En wie weet, win jij wel gewoon die dagtickets, dan kan je met je zus gaan. Hè? Het zou toch tof zijn?
1: Ja, zeker.
0: Rana, ik wens je super, super veel succes. En laat maar iets weten mocht het gelukt zijn. Geniet nog van de avond. Bye-bye. Club Kautar.

0: I knew it. I knew you. I knew it. I knew you. I knew it. Voilà, het is een dikke tip als je toch nog goesting hebt om naar Disneyland Parijs te gaan. Gewoon de Instagrampagina van M&M in de gaten houden. Club Kautar. Het enige wat ik je op dit moment nog kan bieden is een plekje in ons clubje. Je weet ondertussen wel hoe het werkt, denk ik. Hè? Je hebt 3 voorwaarden waar je onder moet vallen. En als je de persoon bent die we zoeken, dan moet je vooral van je laten horen. En dat doe je in de chat van M&M op VRT Max. Vandaag ben ik op zoek naar iemand die succesvol een basilicumplant in leven houdt. Ik ben op zoek naar iemand die heel graag zwart draagt. En ik ben op zoek naar iemand die al ooit of nu heel veel sollicitaties heeft uitgestuurd. Als je de persoon bent die ik zoek, als je succesvol een basilicumplant in leven houdt, graag zwart draagt en al heel veel sollicitaties hebt uitgestuurd, dan moet je je vooral melden in de chat van M&M op VRT Max, want het levert je wel een plezant plekje op in ons clubje. En dan krijg je ook nog eens een Club Kautar sticker opgestuurd. Wat doet dat? Wel, dat bewijst gewoon naar alle andere mensen in jouw omgeving toe dat jij lid bent van dit plezante clubje. We hebben het ooit al eens getest. Hij is brandbestendig, hij is waterbestendig, hij is steelbestendig. Want ja, je krijgt hem gewoon echt niet af van waar je hem geplakt hebt. Dat kan een positief en een negatief punt zijn misschien. Maar zo draag je alleszins mezelf en wat is wel overal mee waar je naartoe gaat, afhankelijk van waar je hem opplakt. Dus als je de persoon bent die we zoeken, dan weet je ondertussen wel waar je moet zijn. Dat is de chat van M&M op VRT Max. En wie weet horen we elkaar zo meteen wel op de radio.
1: En toen, na dat... Tuur had geghost?
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
0: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
0: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: This is probably the strangest email you've ever received.
0: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
4: I'm Bart Kanaerts.
0: Timon Verbeek.
5: Alleen proficiat.
0: En Annemie Struijf.
6: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
0: Een pak geheime uitdagingen.
4: Oh, dat is huge, jongen.
0: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
1: En toen, na dat... Tuur had geghost?
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
0: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
7: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
8: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
8: Verica Bank.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
0: Goedemiddag, het is 5:00.
13: 14 uur.
0: En hier is Tony Janssens.
14: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Bonny is gestorven. Ze was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze in de reeks wel eens ruzie maakte.
15: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
16: Wel die dat allemaal.
15: Maar enfin, Frank, doe iets. Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij uw belofte niet nakomt?
16: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
14: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis, tot in 2016. Pony speelde daarnaast ook mee in onder meer Het Gezin van Pamel, Wij Heren van Zichem, Buiten de Zone en Meester, Hij Begint Weer. Ze was 90 jaar. Erwig Reinaert, vice-rector van de UGent, betreurt de commotie tijdens de proclamatie aan de UGent. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier, toen hij het had over rassenonderzoeker Nathan Kaffnes.
5: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
14: Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir pleit voor een open debat. Ze roept de studenten op om te luisteren, te denken en te praten. De studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. België is 6 plaatsen gezakt in de lijst over de kloof tussen mannen en vrouwen. Die wordt elk jaar gemeten door het Wereld Economisch Forum. En dit jaar staat België op de 33ste plaats van de 144 landen. Voor de lijst wordt gekeken welke rol mannen en vrouwen spelen in de economie, hoe het zit met de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. België is vooral plaatsen verloren omdat er weinig vrouwen in de federale regering zitten. Dat zijn er maar 4 tegenover 11 mannen. Voor de 17e keer op een rij staat IJsland op de eerste plaats met de kleinste genderkloof. De Europese Commissie heeft de EU Kids Act voorgesteld. Daarin staat dat jongeren onder de 13 geen account mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze echt een account zonder ouderlijk toezicht of een tijdslimiet. Deze jonge tieners van basisschool De Tovertuin in Lokeren hebben gemengde reacties.
13: Ik ben nu 10 jaar en dan moet ik nog 3 jaar wachten. Dus ja, dat is echt niet leuk.
16: Ik vind dat dat goed is eigenlijk, want sommige kinderen worden online gepest en dat is niet oké.
13: Ik snap het wel dat ze dat gaan doen. Soms komen er filmpjes die niet voor hun leeftijd zijn geschikt.
14: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen de 7 en 14 graden. Morgen bewolkt maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wat regen mogelijk.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Hier en daar toch wat dramatisch op de weg, zoals op de buitenring rond Brussel. 3 kwartier filegolven is daar tussen Tervuren en Wemmel. Daardoor gaat het ook trager op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring. En op de R22 Woluwedal. Op de binnenring 1,5 uur filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten, maar nergens, verder nergens meer dan een kwartier extra. Bij Lokeren gaat het wel nog moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17 door een ongeval daar. Op andere plaatsen vooral kleinere vertragingen. En tussen Dendermonde en Londerzeel op Wijk komt het treinverkeer opnieuw op gang, dus daar is het ook goed nieuws. M&M. We zijn op zoek naar iemand die succesvol een basilicumplant in leven houdt. Iemand die ongelooflijk graag zwart draagt. En iemand die al heel veel sollicitaties heeft uitgestuurd. Je mag je melden.

0: is je misschien al opgevallen. Het is hier heel rustig en zen op de radio. Dat is omdat het zonder Mannenstrakrooi is vandaag. Hij is aan het draaien voor thuis. Maar we hebben zo meteen wel bezoek. Dat er nog tot 7 uur bij komt zitten. Mijn goede vriendin en ook journaalanker Fatma Taspinar. Die je tegenwoordig, eigenlijk al sinds vorig seizoen, in de afspraak bezig kan zien. Zij zit sowieso al in ons clubje. Maar we moeten nog iemand toevoegen, want we hebben nog plaats genoeg.
1: Club Kauta.
2: Sita de Wolf.
0: Dag, Sita.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het, Sita?
2: Goed, en met jou?
0: Zeer goed. Zo lief dat je het terugvraagt. Sita, jij zou heel graag in ons clubje willen.
2: Ja.
0: Ja, we zullen eens rap overlopen of dat ook effectief kan, hè, Sita. Jij kan, vind ik zeer bewonderenswaardig trouwens, succesvol een basilicumplant in leven houden.
2: Ja.
0: Is het veel uitleg als ik vraag hoe je dat doet?
2: Genoeg zonlicht en niet te veel water.
0: Ah ja, oké, dat is goed. Want ik heb nu thuis een basilicumplantje staan en ik ben van plan om hem in leven te houden, maar ik weet niet of het mij gaat lukken. Ik heb hem alleszins nog geen water gegeven sinds ik hem heb. Dus dat is misschien al een goed begin dan, hè, als we niet te veel water mogen geven. Zita, jij draagt ook graag zwart.
2: Ja.
0: Ja, en misschien een ambetanter puntje, maar je hebt ook al heel veel sollicitaties uitgestuurd.
2: Ja, daar.
0: Je bent op dit moment 20 jaar, dus op het moment dat je inderdaad op zoek bent naar een vaste job, zit je nog steeds in de sollicitatiefase of heb je ondertussen iets gevonden?
2: Ondertussen heb ik iets gevonden.
0: Ah, proficiat. En waar ga je beginnen werken?
2: En
0: Ah ja, oké. Goed, maar zeer fijn dat je werk gevonden hebt. Maar ik heb me laten vertellen dat het niet van een leien dakje is gegaan. Je hebt op heel veel plaatsen moeten solliciteren.
2: Ja.
0: En hoe ging dat dan? Kreeg je altijd een antwoord? En waren ze altijd vriendelijk?
2: Ik kreeg een antwoord
0: van
2: meerdere keren werd ik gewoon... Als we in de... Gen Z-taal moeten zijn op afgeleverdje staan.
0: Oh nee, je bent gewoon geghost.
2: Ja.
0: Ik vind dat eigenlijk echt niet kunnen, dat werkgevers dat zomaar doen.
2: Ja, ik ben ook wel ambetant.
0: Ja, goed dat de plek waar je nu werkt het dan wel gedaan heeft. Nu, je bent zeker niet alleen, Sita, want het stond vandaag toevallig ook in de krant. Dat blijkt dat 2 op de 3 werkzoekenden nooit een antwoord krijgt op hun sollicitatie. En zelfs na zo in volgende ronde zal zitten en testen of taken of zo, dat 30 dat de plek waar je nu werkt het dan wel gedaan heeft. Nu, je bent zeker niet alleen, Sita, want het stond vandaag toevallig ook in de krant. Dat blijkt dat 2 op de 3 werkzoekenden nooit een antwoord krijgt op hun sollicitatie. En zelfs na zo in volgende ronde zal zitten en testen of taken of zo, dat 30% geen feedback meer krijgt. En

0: dus een beetje teleurstellend ook.
1: Ja. Niet plezant, alleszins dus bij deze nog eens een boodschap aan de werkgevers dat ze beter hun best moeten doen. Zita, het is jammer, maar het is misschien ook wel tof dat het jou wel een plekje heeft opgeleverd in de club. Dus ik ga dat ook meteen even officieel maken.
2: Proficiat!
1: Zita de Vos.
3: Jij bent nu groots lid van Club Kautaar.
1: Merci Zita,

0: Umbrella van Rihanna en Jay-Z. Zometeen de queen van het journaal in de show, Fatma Taspinay.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet je bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind je alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. De magazine zie je ze altijd op tv, maar vandaag hoor je ze ook op de radio. Dag Fatma Spinaar.
1: Hallo.
0: Hallo. Daar. Ik ga even tot bij jou komen, want jij hoort mij niet.
1: Nee, mijn koptelefoon werkt niet. Hoofdtelefoon. Prima. Ik moest gewoon de volumeknop gebruiken. Jezus Christus.
0: Erg. Welkom bij technologie.
1: Het valt op dat ik tv werk.
0: Ja. Ja, even om te dubbelchecken. Je bent toch vrij vanavond. Hè? Je moet geen journaal doen. Je moet geen afspraak presenteren.
1: Oei, welke dag is het? Donderdag?
0: Donderdag.
1: Oei. Nee, het is vanavond voetbal op Canvas. De afspraak dus.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nee, en het journaal heb ik vanmiddag gedaan. En normaal gezien gaat mijn man ons kindje halen van de crèche.
0: Oh, kijk, alles is goed geregeld.
1: Ja, die heeft zelfs een dienst moeten ruilen zodat ik hier kon zijn.
0: Dat is omdat het voor mij is, hè, Fatma?
1: Dat is echt waar, dat is echt waar.
0: Ja, want mensen weten dat eigenlijk niet, maar we gaan binnenkort ook verhuizen naar een nieuw gebouw. En dat is het enige wat je per ongeluk wel dubbel geboekt had. Als een rondleiding in het nieuwe gebouw. Maar je hebt toch voor ons gekozen.
1: Ik heb voor jou.
0: Ja, voor
1: mij. Ik heb voor jou gekozen. Ja, ik ga dus niet zien waar onze nieuwe werkplek is. Maar ik krijg blijkbaar morgen een herkansing. Wat ze niet weten is dat ik er morgen ook niet kan.
0: Ja, oké. Okay. Als je wilt, ga ik in jouw plaats.
1: Ja, doe maar.
0: Oké, okay, dat is goed. Hoe is het voor de rest nog, Fatma?
1: Ja, eigenlijk best wel heel druk. Ja. En ja. Dus ik heb 2 weken de afspraak gedaan. Dus de eerste 2 weken van het seizoen. En dat viel samen met een congres van Geert in Peru.
0: Oh.
1: Als in Latijns-Amerika. Dat is geen zaaltje in Kampenhout, maar echt wel aan de andere kant van de wereld. Dus hij was 2 weken daar. En ik heb dan 2 weken de afspraak iedere avond moeten doen. En dan hadden wij ook nog een kindje.
0: Ja, jullie hebben ook nog een kind, ja.
1: Dus ja, het was heel pittig, maar... Bon,
0: Je bent toch een superwoman eigenlijk, hè, dat je dat allemaal...
1: Nee, dat is... Allee, bedoel, ja, ik weet niet of ik superwoman ben, maar ik heb wel veel hulp gehad van mensen die Raya zijn gaan halen.
0: Maar ik zou toch alleszins leuk vinden en cool vinden als jij mijn mama...
1: Maar jij bent eigenlijk ook een beetje het zusje van
0: Raya. Dat is waar,
1: hè,
0: dat is waar.
1: Want klikken heel goed.
0: Dat is waar. Ik kom daar heel goed mee overeen. Nu, het nieuwe seizoen van de afspraak is inderdaad gestart. Je hebt 2 nieuwe co-hosts die ook presenteren. Dat is Xavier Taverne. Het is zijn eerste keer nu ook. Kobe Ilse die komt er ook nog bij. Heb jij als ervarende afspraakpresentatrice de mannen wat tips gegeven toevallig?
1: Ja, ik heb... Allez, Xavier heb ik veel aan de lijn gehad met wat tips. Kobe start volgende week.
0: Ja.
1: Dus die tips moet ik nog eens bedenken.
0: Nog eens doorgeven. Oké, dat is goed. We zullen het al wel te zien krijgen. Als ik hem zo een fatmatje zie doen op de afspraak.
1: Ja, ik weet niet wat een fatmatje is, maar...
0: Dat is uw job goed uitvoeren, denk ik.
1: Ja, Xavier heeft nu een week... vier afleveringen erop zitten. Volgende week is dan Kobe. En dan zijn we vertrokken, denk ik.
0: Alright, maar vandaag ben je nog even radiopresentatrice. Mag je hier bij Club Kouter erbij komen zitten? Want ja, Wannes, die is er niet natuurlijk. We gaan straks ook nog eens even hebben over jouw nieuwe tv-programma dat er binnenkort aankomt. En tussendoor gaan we af en toe eens wat zotte dingen doen. Is dat ook oké voor jou?
1: Ik maak me klaar voor de rit met jou, Kouter.
0: Komt sowieso goed.

0: Dat was Shakira en Burna Boy.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Het is druk op de buitenring rond Brussel. Daar moet je 3 kwartier file golven tussen Tervuren en Groot-Bijgaarde. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring. En op de R22 Woluwedal. Op de binnenring 1/2 uur file golven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 1 kwartier extra. En bij Lokeren gaat het moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17 door een ongeval daar. Op andere plaatsen voornamelijk kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk door het wegverkeer. Fatma, sta jij vaak in de file?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
2: Want ik werk laat, hè. Dus als ik de afspraak heb, dan ben ik klaar om 10:30 uur. Ten vroegste vertrek ik dan. Dus dat is wel het handige. En 's ochtends doe ik eerst rijden naar de crash. Dus dan... maar ja, tegenwoordig zijn die files altijd later en later. Hè. Maar goed, ik sta eigenlijk niet zoveel meer in de file. Maar als ik er dan eens in sta, dan word ik woest.
0: Ah, wel.
2: Omdat ik dat niet meer gewoon ben.
0: En daarom hebben wij het volgende spel uitgevonden.
3: Blijven zitten als je
0: Ja, omdat er gewoon elke dag superveel files zijn. Ik zie al buiten rond Brussel 3 kwartier. 1/2 uur tussen Ruisbroek en Tervuren is niet leuk.
2: Nee, snap het.
0: Is niet leuk. Daarom hebben wij dit spel in het leven geroepen om gewoon even je tijd een beetje te kunnen voordoen. Om niet bezig te moeten zijn met hoe lang je nog moet rijden. Ja. Om niet altijd naar dezelfde muziek te moeten luisteren. Misschien zijn je podcasts al volledig uitgeluisterd. Dus als je op dit moment ergens in de file staat, dan moet je het vooral even laten weten. Stuur dan file in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan we zo meteen misschien wel een gezellig spelletje spelen. File.

0: You did not sign up for this. Van Judith.
1: Ik dacht dat je het over mij had.
0: Nee, je hebt hier wel voor gekozen om hier te zitten, hè, Fatma, toch?
1: Ja.
0: Ik heb je niet gedwongen, ik heb geen mes tegen uw keel gehouden. We zijn gewoon nog altijd goede vrienden, toch?
1: Kijk, goede vrienden.
0: Oké. Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft. Er staat nog steeds meer dan 200 kilometer file, dus genoeg mensen die er op dit moment in vaststaan, denk ik. Dus als je goesting hebt om zo meteen even je gedachten te verzetten van die file, dat je niet zo gewoon ook de hele tijd naar links of naar rechts moet kijken, zo de mensen die naast je zitten, altijd dezelfde mensen ook. Gisteren was Elise Roels hier van Speelt Emma in Thuis en ze zei, ja, het valt ook altijd tegen als je naar links of naar rechts kijkt.
1: Ah ja, de file. Zij hoopte om een knappe man tegen.
0: Nee, zij is al samen met iemand, maar ook dan, hè, is het toch altijd
1: het mag,
0: wel fijn.
1: Het mag mooi zijn, hè?
0: Ja, het mag gezellig zijn. Ja. Maar bon, dat valt dus altijd tegen. File spelen, dat valt nu niet tegen. Dus als je graag mee wil spelen, dan stuur je file in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan wij al eens even kiezen welk spel we spelen vandaag. En het is geworden Wie oh wie. Dat is het spel waarbij je een onbekend of een bekend persoon moet raden. Dus speel je graag mee, dan file in de chat van M&M op 14.

0: Bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. In de disco.
1: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
2: Draai een keer in het rond.
1: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
0: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.

0: Ja, dat was Pink, sorry.
1: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, we gaan opnieuw file spielen. Dat is een leuke titel die we ooit in een brainstorm hebben bedacht. Fatma, wat vind je ervan? Van onze file spielen?
2: Ik vind het mooi. Het klinkt een beetje Duits.
0: Spielerij. Ja.
2: Ik ben van Canvas, hè, dus wij vinden zo'n dingen wel goed.
0: Oké, dat is goed. Ja, dan moet je eens niet met de serieuze dingen bezig zijn. Hè?
2: Oh, amai. Ja.
0: Verademing in
2: amai.
0: Je leven.
2: Ja. Mag eens lachen.
0: Ja, we gaan spelen met Seher. Dag Seher.
3: Hallo.
0: Hey. Jij bent onderweg.
3: Ja, ik ga naar Antwerpen.
0: Hoe lang zit je nog
3: in de... Ik had een afspraak om 6 uur, maar ik haal dat niet meer.
0: Oei, is het door de files?
3: Ja.
0: Hoe lang sta je er al in?
3: Ja, ik kom van Limburg. Ik ben al 50 minuten onderweg, denk ik.
0: 50 minuten. En hoe lang moet je nog?
3: Normaal gezien... 20 minuten, maar dat, ik haal dat niet meer.
0: Oei, oké. Okay. Dat is een probleem natuurlijk.
3: 20 minuten.
0: Is het een belangrijke afspraak die je gaat missen?
3: Ja, ik
0: wou
3: fillers laten zetten.
0: Ah, je gaat fillers laten zetten?
3: Op mijn lippen, ja.
0: Fatma is, denkt, oh nee. Zou je, naalden?
2: Ik ben bang.
0: Van
2: ja. Oei. Heb je dat ooit al laten doen?
3: Ja, vaker.
2: Oké.
0: Okay. Oké, okay, dan is het, ben je het wel gewend.
2: En ben je er tevreden van?
3: Ja.
2: Zou je het
3: ja,
2: aanraden?
3: Ik zou niet zo lang rijden.
0: Wat zei je, Seher?
3: Anders zou ik niet zo lang rijden.
0: Ah, ja.
2: Dat is waar.
0: Dat snap ik.
2: Okay. Zou je het ons aanraden?
3: Als je er niet aan begonnen bent, niet.
2: Oké. Okay.
3: Als je dat al hebt laten doen... Waarom niet?
2: Oké, okay. We hebben dat, denk ik... Ja, we hebben dat allebei nog niet gedaan, dus we gaan het niet doen.
0: Ik heb dat nog niet gedaan. Soms twijfel ik.
2: Oh, leuk, maar je hebt toch dikke lippen?
0: Maar iedereen zegt dat, maar ik vind dat niet van mezelf.
2: Jawel.
3: Ja, dat hoeft dat niet.
0: Jawel, oké. Dan ga ik je advies gebruiken. We spelen dus wie, oh wie, Seher. Fatma, jij hebt een bekend persoon in je hoofd.
2: Ja, ik heb een bekende...
0: Artiesten? Ja.
2: In gedachten.
0: Oké. Okay. En internationaal kunnen we misschien ook wel...
2: Internationaal,
0: erbij...
2: maar denk toch ook aan België.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, Seher, je krijgt 45 seconden de tijd om vragen te stellen aan Fatma, zometeen, om te weten te komen wie de persoon is waar we het over hebben. En dan mag je op het einde nog eens even de naam gokken. Is dat duidelijk voor jou?
3: Ja, dat is duidelijk.
0: Alright. Seher, dan mag jij nu beginnen met jouw vragen te stellen.
3: Is zij van Europa?
2: Ja, net wel en net niet, als je weet wat ik bedoel.
3: Net wel, net niet.
2: Er is zo ergens iets...
3: Dat een man of een vrouw?
2: Een vrouw. En denk aan een stad dat zowel, of een land dat zowel in Europa als in Azië ligt.
3: Turkije.
2: Ja.
3: Internationaal Tarkan.
2: Nee.
3: Het is een vrouw.
2: Het is een vrouw en link met België.
3: Een Hadice.
2: Ja,
0: ja oké. Okay.
2: Helemaal
0: ja. We zijn er eigenlijk al, hadden die 45 seconden.
2: Ja, ik heb wel meer dan ja en nee gezegd.
0: Je hebt gewoon gezegd wie het was.
2: Sorry.
0: Ja, Seher, ja, zo gaat het wel gemakkelijk natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Seher, ben je een beetje ziek, want je bent zo aan het hoesten.
3: Ja, ik ben een beetje verkouden.
0: Oh, dat is natuurlijk wel
3: maar
0: jammer.
3: Dat is al 2 weken, dat is de laatste.
0: Het gaat... Het doet de ronde ook natuurlijk, hè, overal. Seher, we hebben jou toch zo'n dikke 4 minuten kunnen entertainen. Dus ik hoop dat je toch een beetje je zin in hebt kunnen verzetten. Succes met je fillers te laten plaatsen.
3: Ja, dankjewel.
0: Dag Seher.

0: van Bruno Mars. M&M. Morgen voormiddag gaat Maureen opnieuw op zoek naar nieuwe collega's. Vandaag was ze bijvoorbeeld bij de Gamma om eens te gaan kijken hoe het er allemaal in zijn werk gaat. Morgen gaat ze bij de politie. Is er iets wat jij graag zou willen weten dat er gebeurt bij de politie, Fatma?
1: Ja, ik heb natuurlijk... Allee,
0: ja, jij weet al
1: weet
0: veel.
1: Ik weet al veel, maar wacht, ik had toch een... Even denken.
0: Maar eigenlijk weet jij gewoon alles al.
1: Nee, ik ga toch nog wel... Ja, mag zij mee zo in een achtervolging of zo, of een arrestatie?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze vooral gaat kijken wat iedereen daar zo'n beetje doet. In het politiekantoor, de mensen die effectief op interventie vertrekken. Maar...
1: En waar?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oei, ik waar het weer te rare
0: nee, dat is
1: vragen.
0: Niet erg, dat is niet erg. Dat weet ik niet. Ergens bij de politie.
1: Ja.
0: Okay. Maar we zullen dan morgen vroeg wel te weten komen wat ze precies allemaal zelf te weten komt. Dus als je het graag ook wil horen, dan moet je vooral morgen vanaf 9 uur luisteren naar Maureen zoekt collega's. M&M.

0: Jennifer Lopez en Pitbull. Zometeen wat geruchten over Sabrina Carpenter.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
5: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
4: Boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Op de werkledij bij ons op bedrijf.
5: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
4: Huh?
5: Yep, gaat heel lang mee.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
10: Oké.
6: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
11: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: basis.
1: Wereldwijd dalen de voorraden van drinkbaar water. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land, ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
2: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
1: In het federaal parlement is vanmiddag het parlementair jaar geopend. Die eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf suggesties.
3: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
4: Stop met al die nieuwe taxen in te voeren en die regeltjes.
5: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
1: Premier Bart De Wever was niet onder de indruk.
6: Sommige politieke strekkingen zullen de komende weken alles doen om deze sanering te demoniseren en de bevolking daartegen op te zetten. Dat is eigenlijk vandaag al begonnen en dat is uiteraard uw democratisch recht. Maar ik roep alle constructieve politieke krachten op om zich daardoor niet te laten beïnvloeden, laat staan te verlammen.
1: Over iets minder dan een maand moet De Wever de nieuwe begroting voorstellen in het parlement. 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen, De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig gebouwd hebben, zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zullen er dus toch minder moeten bouwen. Actrice Chris Boni is gestorven. Ze was 90 jaar. Boni was vooral bekend van haar rol als Yvette in Thuis. Ze speelde de moeder van Simonneke. Actrice Kader Gurbus was een goede vriendin van Boni. Ze heeft haar de afgelopen dagen nog verschillende keren bezocht.
7: Zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar gestreeld, ik heb haar haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven, gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen en dat is er niet meer van gekomen. Ik wou deze middag nog eens gaan en deze morgen hoorde ik dat ze overleden was.
1: Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Volgens Polen zijn er zeer krachtige explosies waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Polen. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht is tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 21 graden dan. Het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er dan wel regen mogelijk.
8: Er staat nog 176 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een 30 minuten tussen Ruisbroek en Tervuren. En op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen nergens meer dan een kwartier extra. Op de E411 nog naar Luxemburg is er doorwerken bij name een 30 minuten file. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.
9: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
10: M&M. Club Kautar. Kautar et la Louche.
8: Er zijn wat geruchten die we zo meteen moeten bespreken. En ze hebben te maken met Sabrina Carpenter. Dus laat dat molentje in je hoofd maar al eens even draaien van wat het zou

0: Edge of Desire, Jonas Blue. M&M. Wij in de show nog steeds vandaag Fatma Taspinaar. Ja, ik ga je toch nog eens een applaus geven. Ja, van een Sakla, die is er niet. Die moet draaien voor thuis. Zijn personage daar ook nog altijd een beetje in leven houden natuurlijk. Anders zien we die ook niet meer op tv verschijnen.
1: Ik hou wel van Wannes, maar...
0: Ja, ik ook.
1: Ik had hem graag gezien hier.
0: Ja, het spijt me. Het is, je moet het enkel met mij
1: maar ja,
0: doen.
1: Bon, je bent genoeg voor twee.
0: Allee, dat is goed. Dat is fijn om te horen. Zometeen hebben we jouw mening ook nog nodig voor de laatste keer voor Michiko van Jason Derulo. Dus je mag je kritische zelf straks nog eens even bovenhalen. Mm. Maar eerst moet ik je nog wat showbiz nieuwtjes vertellen. Want we beginnen even bij Spotify. Die hebben daar een nieuwe functie toegevoegd. En ik denk dat mensen met kinderen het geweldig gaan vinden. Dus Fatma, voor jou misschien wel fijn om te weten. Je kan nu uitschakelen dat kindermuziek wordt opgenomen in je Spotify Wrapped.
1: Dat is goed. Want ik heb nu, dus mijn dochter heeft nu door dat ik dus Boomba, de lijst This is Boomba, dat bestaat dus. Hè, de best
0: dat bestaat?
1: Ja,
0: dat is goed.
1: Ja. Nee, ja, nog heel veel nummers, maar ook Boomba het orkest, moet je maar eens opzoeken, heel leuk nummer wel. Maar dus, zij heeft nu door van je kan naar Boomba kijken, maar je kan ook naar Boomba luisteren. En dus als ik, normaal bel ik altijd in de auto naar Jan en Alleman, en nu is zo Boomba, Boomba, Boomba. En als ik dat dan niet opzet en ik ben aan het bellen, dan begint zij gewoon te wenen. Dus dan moet ik uiteindelijk toch Boomba opzetten. Lang verhaal kort. Ik hoop dat mijn Wrapped-lijstje niet haalt.
0: Dan moet je denk ik wel in je instellingen het gaan uitschakelen.
1: Ga dat doen?
0: Want vroeger kon dat dus niet. En dan konden zo heel veel ouderen op het einde van het jaar een Wrapped hebben met K3 en Peppa Pig en zo. Dat is wel grappig, vind ik vaak. Ja. Misschien dat het bij jou dan ook wel gebeurt. Of misschien luister jij zelf ook gewoon stiekem naar... Naar Boomba.
1: Onlangs was Geert Rijen naar bed gaan doen. En ik kwam beneden. En Boomba stond nog altijd op. En hij zei, schat, ben je nog altijd... Dan kijk je ook een beetje naar Boomba.
0: Een beetje een comfortprogramma of zo.
1: Ja, daar moet je niet te veel bij nadenken.
0: Brein uitschakelen. Ja, waarom zou je dan ook kijken naar de afspraak of zo? Op zo'n moment liever dan toch naar Boomba. En we blijven eigenlijk nog bij jou, Fatma. Want jij bent vandaag ook een beetje wat nieuws. Want
1: nieuws,
0: ja, er is wat nieuws van jou uitgekomen. Want jij komt met een nieuwe docu-reeks. Het heet Soe X.
1: Ja, Soe X, maar blijkbaar moeten we Soe X zeggen.
0: Ah ja,
1: maar goed, ik wist dat ook niet, dus ik geef het maar mee. Maar dus dat betekent letterlijk onder de naam X. En dus dat is een docureeks over vrouwen die anoniem bevallen. En dat betekent, want in Frankrijk, dus vlak over de grens, kan je naar een ziekenhuis rijden en in Frankrijk mag dat wettelijk. Dus je mag daar als vrouw, als je ongewenst zwanger bent of je kan niet voor het kind zorgen, om welke reden dan ook, dan kan je daar bevallen en dan laat je dat kind daarachter. Op het geboortecertificaat staat enkel de naam van de moeder als X. Dus eigenlijk heeft dat kind dan geen enkele informatie.
0: En die komt dat ook nooit te weten. Zie dat er na zoveel jaren wordt gezegd van die informatie wordt vrijgegeven.
1: Nee, dus in Frankrijk moet je niks achterlaten. En dat kan zijn dat je nooit meer wordt gevonden als die vrouw dat niet wil. Maar we leven natuurlijk nu in tijden van databanken, DNA-databanken. Het is bijna een utopie om te denken dat je nooit gevonden kan worden. Heel veel van die kinderen gaan ook op zoek. Want vroeger dacht men van als het kind niet weet dat het geadopteerd is. Of het zal zijn moeder wel niet missen. Maar ja, vandaag weten we. En we hebben toegang tot van alles en nog wat van informatie. Dus die kinderen gaan wel op zoek vaak. En dan vinden ze toch nog via DNA-databanken hun moeder. Want daar zit ook heel veel informatie.
0: Ja.
1: En over die problematiek, tussen aanhalingstekens, hebben we een reeks met getuigen. Dus moeders die ooit gekozen hebben om anoniem te bevallen, om welke reden dan ook. En kinderen die geboren zijn van een moeder. Dat start volgende week op Canvas, dinsdagavond, na de afspraak. Nee, wacht, dat is niet volgende week, sorry.
0: Nee, het is 29 september, over twee weken.
1: Ja, vlak na de afspraak op Canvas, een driedelige reeks. En belangrijk is vooral, het is niet van goed fout. We veroordelen niemand, we laten gewoon zien wat dat met die mensen heeft gedaan. Het is echt een hele mooie reeks geworden, van de Chinezen.
0: Superboeiend ook, vooral.
1: Ja, echt, want ik kende het zelf ook niet voor ze mij kwamen vragen. Ja. Vlak na de afspraak op Canvas, een driedelige reeks. En belangrijk is vooral, het is niet van goed fout. We veroordelen niemand, we laten gewoon zien wat dat met die mensen heeft gedaan. Het is echt een hele mooie reeks geworden, van de Chinezen.
0: Superboeiend ook, vooral.
1: Ja, echt. Want ik kende het zelf ook niet voor ze mij kwamen vragen dat dat bestond.
0: Ja, zeker.

0: computer je kind daarin legt. Je doet dat dicht, je krijgt dat niet meer open, uiteraard voor beveiliging. Ja, dan voel je wel, als je zelf ook net bent bevallen, ja, dit doen mensen niet zomaar natuurlijk.
1: Nee, tuurlijk niet, nee. Tuurlijk niet.
0: Dus het is wat mij betreft een aanrader.
1: Ja, dat denk ik sowieso. Dus over 2 weken kan je het op dinsdagavond 29 september op VRT Canvas en natuurlijk ook op VRT Max bekijken. Los van jouw programma zijn er ook nog wat geruchten die we kort moeten bespreken. Want oui? Sabrina Carpenter die zou opnieuw op tour gaan. Ze heeft het zelf nog niet aangekondigd, maar de meest bekende en soort van betrouwbare kanaal op X, die hebben dat wel geleakt. Ze heet de Tourleaker. En ze zou in de zomer van 2027 op tour gaan. Dus mocht je Sabrina Carpenter nog niet gezien hebben, dan zou dat misschien wel nog eens een moment kunnen zijn om ze live bezig te zien.
0: Ga jij gaan?
1: Ik denk het wel. Ik heb Sabrina jaren geleden gezien toen ze nog niet zo ongelooflijk bekend was. En nu wil ik ze misschien wel zien met een nieuwe tour. Okay. Maar ja, we zullen moeten afwachten. In midden oktober zouden we meer te weten komen. En in afwachting daarvan speel ik graag nog eens een nummer van haar. Dit is Tears. M&M. Gelukkig.

0: ben jij heel kritisch als het op muziek aankomt?
1: Wacht, hè. Ja, maar Geert zal zeggen dat ik... Ja, ja en nee. Ik kan zo... Als ik een nummer goed vind, dan kan ik dat 30, 40 keer na elkaar beluisteren.
0: Oké, dan gaan we zo meteen te weten komen of het volgende nummer ook in die categorie gaat belanden of niet.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Yellow. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op raad, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. En er trekt een actieve onweerszone over het land met
9: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
10: Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n pak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oeh, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: M&M.

0: M&M. Read the
1: song. Ik heb zo meteen jouw mening nog eens nodig, ook die van jou, Fatma.
2: Mm.
1: Van de volgende song, namelijk Michiko. Het is er eentje van Jason Derulo. Ken je hem nog? Jason
2: Derulo? Ken hem zeker nog, ja, ja, ja.
1: Wel, die brengt nog altijd muziek uit. Heel veel van zijn nummers gaan ook viraal op TikTok. Dat is niet anders bij, zoals bij dit nummer, Michiko. Dat is ook helemaal viraal gegaan, vooral tijdens de zomer. Maar hij draait ondertussen al wel een paar keer mee in Rate a Song. Vandaag al voor de 10e keer.
2: Oké. Okay.
1: Dus dat betekent dat we al nog jouw punten op 10 nodig hebben om te weten of we hem nog moeten bijhouden of niet. Dus jouw punten op 10, die mag je laten weten in de chat van M&M op VRT Max. En zet er meteen ook bij waarom je die punten geeft. Rate this.

0: Chico van Jason Derulo. M&M. Rate the song. Papa, ik ben heel benieuwd hoeveel punten op 10 je hem zou geven.
1: Wel, en nu moet ik even terug in mijn ernstige rol, Kautar.
0: Okay.
1: Want dus ik had een getal in gedachten toen ik het hoorde. Iets rond 7 of 8. En dan begon jij mij te beïnvloeden.
0: Ja, sorry, ik mag dat eigenlijk
1: moeten zeggen.
0: Ik mag dat
1: op M&M, ik heb gevraagd, lieve luisteraars, of zij mij alsjeblieft niet wou beïnvloeden. Ik ga niet herhalen wat ze heeft gezegd, want het is niet voor de jonge luisteraars. Ja. Het is een piepnummer.
0: Ja, ik vind dat, ik moet eerlijk toegeven, ik zou hem zelf niet zo'n heel hoge score geven.
1: Jij vond het heel slecht en je hebt mij echt beïnvloed.
0: Maar het ding is, het draait eigenlijk niet om wat ik vind, het draait om wat jij vindt maar en wat luisteraars vinden.
1: Ik kon mijn eigen mening niet meer vormen.
0: Ah, jawel, jij geeft een 7 op 10.
1: Nee. Ah. Nee. Het is echt gezakt. Ik bedoel, ik vond het leuk beginnen, maar het was heel de tijd hetzelfde.
0: Ja, dat
1: dus
0: is
1: het
0: zo.
1: Is een 4, het moet eruit.
0: En ook, allez, bij alle respect, maar dat is een nummer van 1:50. Zijn we lui geworden bij het muziek maken?
1: Ah, dat voelde als 5 uur.
0: Oké. Okay. Hey,
1: 4.
0: Er zijn wel 4 op 10.
1: Nee, of okay. Had ik 6 gegeven? 4. 4 op 10.
0: Alleszins, je bent de enige die zo'n lage score geeft. Jeroen zegt bijvoorbeeld 8 op 10 en vindt een goede vibe. Gabriella geeft zelfs een 10 op 10. Nino zegt, ça va wel, 6 op 10. Ellen zegt ook, ja, volume luider in de auto. Ik wil altijd meedansen als ik hem hoor. Een 9 op 10. Bon, als ik dan...
1: Ja, maar als ze nu jouw mening hebben gehoord, gaan ze zich misschien... Gaan ze toch misschien van mening veranderen?
0: Ja, wie weet. Maar ik zal eens even een gemiddelde geven. We zitten ongeveer op een 7,5 op 10.
1: Met mijn 4 erbij.
0: Met je 4 erbij.
1: Oh, ik was toch wel naar beneden getrokken.
0: Maar er is goed nieuws en er is misschien ook wel wat slecht nieuws. Dit is dus de 10e keer dat hij meedraait. Dus dat betekent dat hij uitgespeeld wordt. Dus morgen is er een nieuwe song die je kan horen in de M&M ochtendshow waar je opnieuw je mening over
1: krijgt. Oké, dus niet meer Jason Derulo.
0: Geen Jason Derulo meer.
1: Dus, graag gedaan hoor, Kautar.
0: Dankjewel, Fatma.

0: van Rudimental. Was je iets aan het doen, Fatma?
1: Ik was naar het journaal aan het kijken. En dat stond luid.
0: Naar je eigen journaal?
1: Ja, ik moest iets checken.
0: Dat is ook goed dat we weten dat je naar jezelf
2: kijkt. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Ik heb het alleszins niet gehoord. Er staat 120 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 1/2 uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan nog naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier extra. Op de E313 naar Hasselt is er in Lummen hinder door een ongeval. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.

0: van Olivia Dien. Ik heb een beetje stress eigenlijk.
1: Waarom?
0: Ja,
2: zotte doos. Okay.
0: Omdat we de zotte doos gaan spelen.
1: Ja.
0: Je bent daar ook excited voor, hè, Fatma?
1: Ik vind het fantastisch, want ik zie dat ook heel vaak bij Jimmy Fallon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij wil graag ook eens spelen.
1: Ik wil heel graag spelen. En nu ga je waarschijnlijk denken dat ik ga liegen. Maar misschien ga ik net de waarheid. Ik heb echt zin om jou rond de tuin te leiden. Okay. En je bent echt een vogel voor de kat.
0: Dat denk jij, Fatma. Dat denk jij. Voor de mensen die niet weten wat onze zotte doos is. Dat is een gigantisch grote roze doos met gele letters op. En met allemaal diamantjes opgeplakt. Het is ook echt letterlijk een zotte doos. Een beetje zoals jij.
1: Ik ben ook een zotte doos.
0: Nee, maar dus jij gaat zo meteen in de doos kijken. En jij gaat omschrijven voor de luisteraars wat je ziet. Dat is op dat moment natuurlijk wel de waarheid. Maar dan ga je beslissen of je daarna de waarheid gaat vertellen tegen mij. Of een leugen gaat zeggen. Ik krijg daarna 30 seconden de tijd om vragen te stellen over de inhoud van de doos.
1: Ja.
0: Van de deus.
1: De deus.
0: De deus. Oké, Fatma, ik ga zo meteen dus naar buiten.
1: Ja, goed.
0: En dan mag jij richting de zotte doos.
1: Ja.
0: Dus ik ga nu uit deze studio. En ik ga mijn koptelefoon ook afzetten. Zien dat ik zeker niks hoor van wat jij zegt. En dan mag jij nu beginnen. Ja.
1: Oké. Goed. Heel spannend. Oké. Ja, oké. Wacht, hè. Oké. Oeh, amai. Oké, voor de luisteraars mag ik het al zeggen, hè, wat het is. Oké, het is dus een cd-speler met een donut als cd. Oké. Dat was dus de waarheid. En ik ga de waarheid vertellen aan Kouter. Ze is nu aan het kijken, maar niet liplezen, hè, meid. Maar ik ga dat verpakken als een heel stuntelige leugen. Voilà.
0: Mag ik terug binnenkomen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Heb jij zitten liplezen? Wat ik kan...
0: Nee, ik kan dat niet. Ik kan niet liplezen, jammer genoeg.
1: Oké.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. Volgens mij, dus denk maar al eens goed naar wat je gaat doen.

0: Weekend Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is er dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
15: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
14: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: We hebben hier dus een gigantische grote roze zotte doos. Het is ook een grote roze doos met iets zot in. Ofwel iets super crazy, ofwel gewoon iets ongelooflijk simpel. Vandaag is Fatma Taspinar bij mij en wij gaan dat spel hier samen spelen. Ze heeft daar net al in de doos gekeken, dus als je nu aan het luisteren bent, dan weet je eigenlijk al wat erin zit. Maar ze heeft beslist of ze gaat liegen over wat er in de doos zit of de waarheid gaat vertellen. Je bent nu zo met puppyoogjes naar mij aan het kijken, Fatma. Ik krijg 30 seconden de tijd om vragen te stellen over de inhoud van de doos. Maar Fatma, eerst moet je mij wel vertellen wat jij in de doos ziet.
1: Je moet weten, ik vertel altijd de waarheid.
0: Ja, ja, het zal wel zijn.
1: Ik ga nog eens kijken, hè.
0: Ja, ja, ja, doe maar.
1: Oké. Dus, het is met veel glitters.
0: Ja.
1: Rond.
0: Ja.
1: Vroeger zo een... Allee, hoe heet dat? CD?
0: Speler?
1: Ja, zo'n CD-speler.
0: Een CD-speler?
1: Een CD-speler.
0: Met glitters en het is rond.
1: Ja, ja, een CD-speler is rond, hè?
0: Nee, een CD is rond.
1: Ja, okay.
0: Een speler is rond.
1: Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, ook weer rond.
0: Dus een ronde CD met glitters op is jouw...
1: Nee, een CD-speler, hè?
0: Ah.
1: Ik zei toch, ronde CD-speler.
0: Oké. Okay.
1: Met glitters op. En er zit... Geen cd in.
0: Ja.
1: Maar een, zoiets om te eten.
0: Een donut.
1: Ja, donut, ja.
0: Oké, okay, dan ga ik wat vragen.
1: Maar jij bent goed aan het raden meteen.
0: Maar ik ga... Maar ik ga, wacht, 30 seconden de tijd. Oké, okay, welke kleur heeft de donut?
1: Ja, wel...
0: Ligt er glazuur op?
1: Wacht, daar heb ik niet naar gekeken. Nee. Geen glazuur. Het is gewoon natuurdonut.
0: Natuurdonut, oké.
1: Okay. Met suiker.
0: Is het een Walkman, de cd-speler?
1: Een Walkman. Ik moet nog eens kijken. Nee.
0: En geen cd, maar een donut in de plaat.
1: En glitters.
0: En glitters. En hoe, waar plakken die glitters dan op?
1: Op de cd-speler, hè.
0: Wat de hel, ik ben zo in de war. Huh? Ja, ik weet niet, je was wel heel hard aan het twijfelen. Dus ik denk dat
1: maar
0: jij...
1: Maar je hebt... Wat?
0: Ik denk dat je aan het liegen bent. Dus je mag de doos anders openmaken. Ik ben heel benieuwd. Ja, doe maar. Oh my god! Je hebt gewoon de waarheid verteld. Oh,
1: tuurlijk, waarom twijfelde ik zo hard?
0: Maar... Wat is dat voor
1: iets?
0: Ja, speciaal. Maar Fatma, jij kan wel heel goed doen alsof je aan het
1: maar ja,
0: bent.
1: Maar ja, ik had beslist van, ik ga dat gewoon twijfelend vertellen, want dat doen ze bij Jimmy Fallon ook. Ik dacht, ja, het moet vooral zo van, ah, oh, ik weet het niet. Dus ik ga de waarheid vertellen en ja, ik ga dat doen alsof ik...
0: Jij zou makkelijk weggeraken met een crime in de rechtbank, denk ik.
1: Is dat de eerste keer?
0: Dat ik verlies, dat... ja.
1: Ah, yes.
0: Je bent toch te blij.
1: Elke week dit komen spelen.
0: Ook heel grappig als je nu even kijkt via VRT Max. Je hebt de deksel echt vast alsof het een trofee is in je handen.
1: Ja,
0: oké. Okay. Dan wens ik mezelf de volgende keer toch een beetje meer succes met...

0: wel om tijd te maken om vandaag bij je te komen vergezellen in de show. Ik vond het heel gezellig.
1: Ik ook.
0: Ah, ja, microfoon is al uit. Dat is niet erg. Wacht, ik ga hem even... Ik ga dat heel even fixen voor u. Secondje, hè. Dat is niet erg,
2: Ja, klopt.
0: Voilà, nu zijn we er terug.
2: Och, Garma, je moet bij tv komen werken.
0: Ja, we moeten heel veel zelf
2: alles
0: doen.
2: Alles zelf doen.
0: Ja, dat is waar.
2: Nee, ik vond het ook supergezellig. Ja. Het was wel een beetje moe, dat moet ik wel zeggen.
0: Ik heb er niks van gemerkt.
2: Oké.
0: Je was actief genoeg.
2: Ik ben nog wel super blij dat je in mijn val bent.
0: Ja, dat dacht ik wel. Merci om hier te passeren. Groetjes aan Raya straks.
2: Ja.
0: En aan je man ook.
2: Ja, ga ik doen.
0: Alsjeblieft. En tot snel, hè.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Nog voor je kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
11: Oh nee!
10: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
11: Oh, Bassie.
10: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
12: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
13: Een heel goede avond, het is 7 uur.
14: 14 nieuws.
13: Met Toon Janssens.
15: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen af. Al meer dan 10 jaar dalen de voorraden van zoet water, waar wij onder meer ons drinkwater uithalen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land en ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
16: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening, maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
15: Volgens de organisatie komt dat door de klimaatverandering en doordat er meer vraag is naar water, omdat de bevolking toeneemt. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project voorlopig stilgelegd. Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding die stroom van windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Tegen het project is al jaren veel protest, onder meer omdat mensen die in de buurt wonen vrezen voor negatieve gevolgen op hun gezondheid. Nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een onderdeel van het project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Izegem vrezen dat bij de Ventilus werken, vervuild water wordt opgepompt en in een beek terechtkomt. De raad volgt die bezorgdheid, daarom mag de aannemer voorlopig niet met die werken beginnen. Koning Filip heeft 12 landgenoten ontvangen op het Koninklijk Paleis voor het initiatief Be Heroes. Daarbij eert het paleis Belgen die zich inzetten voor anderen. Onder meer een studiebegeleider en een zorgboerin waren uitgenodigd en ook pater Karel Stoutemans van de Abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten naar Oekraïne.
17: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleden naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus 300-400 kilometers boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
15: Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wel kans op regen. M&M's.

op ter dekken. Aflevering 194. Zometeen bezoek van een kruising tussen Wendy van Wanten en twee Red Bulls.

0: M&M.
1: Beginnen doen we met een beestje. Gisteren al een kleine tip gegeven over het beest van vandaag. Als je goed geluisterd hebt, dan weet je al een pak meer. Het beest zit verstopt in deze Undressed van Somber. Maar welk beest is het?

0: Somber Undressed. Ah, een zeer goedenavond. Het is aflevering 194 van Robin van de Radio. Het wordt een zeer bijzondere show, want we krijgen bezoek. Een combinatie van, pakt 3 espresso's en een klein vleugje yoga en een klein vleugje muziek. Ja, dat is ons moeder. Kopmadam Sergeant, die komt er strakjes aan. Dat gaat zeker gezellig worden. Daarnaast heeft ze ook 2 van haar fantastische kotstudenten meegebracht. Ja, Farzad en Leandro die gaan er zo meteen bij zijn. Mocht je vragen hebben voor Kopmadam Sergeant, ja, dat is dat nieuwe programma dat je daar kan zien op VTM. Hè. Dus dan mag je die zeker doorsturen via VRT Max. En beginnen, dat doen we natuurlijk. We beginnen met een beest. Ja, gisteren toch iets zeer speciaals gebeurd hoor. Ik heb een tip gegeven van het beestje dat verstopt zat in het eerste liedje. En iemand die goed geluisterd heeft, is volgens mij Hanne. Dag Hanne.
1: Hallo, dag Robin.
0: Hallo, dag Hanne. Hoe zeker ben je van je stuk?
1: 100%.
0: 100% zeker. Oké, okay, dat is zeer veel zelfvertrouwen. Zeg het eens, welk beest zoeken we?
1: Een kip.
0: Een kieke? Dat is helemaal goed. Sterk. Sterk, sterk, sterk. Wie is het grootste kieken dat jij kent?
1: Moest ik u persoonlijk kennen? Jij.
0: Ah, dankjewel. Dat is alweer een compliment om de dag mee te beginnen. Hanne, ben je klaar met werken of moet je nog gaan werken?
1: Bijna klaar, echt bijna. En dan gaan eten.
0: Ja, ah, en dan gaan eten. Geniet ervan. Weet je al wat je gaat eten?
1: Ravioli, denk ik.
0: Ravioli. Interessant. Een lekkere Italiaanse keuze. Ja, ik zeg het al. Straks Ingeborg in de show met 2 kotstudenten van haar. Heb je toevallig een goede vraag voor haar? Zoiets redactioneel interessant dat we kunnen vragen?
1: Misschien of dat ze voelt dat ze zo de moeder moet zijn in huis of ze de leuke tante.
0: Ah, ben je de leuke tante of ben je de zorgzame moeder? Hela, hela. Anna, je moet iets voor de radio doen. Dat is een topvraag. Ik ga ze stellen. Salut, geniet van uw avond.

0: Bass Persuades.
1: Robin van de Radio.
0: Dag moeder.
2: Hey.
0: Ah, Ingeborg in de show. Het is toch altijd een verrassing. Altijd geestig. Ik ben wel blij dat je deze keer niet alleen bent. Dat er twee fantastisch charmante jonge mensen bij u zijn. Farzad, goedenavond.
3: Hallo.
0: En Leandro, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Twee studenten van het programma Kotmadam Sergeant. Ja, dat is van naam gewijzigd sinds kort. Vroeger Kotmadam Sarafian en nu dus hier in de show. Ja, mensen zijn heel enthousiast dat jullie hier zijn. Ik krijg al heel veel reacties in de app.
2: Tof.
3: Dat is keicool.
0: Dus dat is tof dat jullie erbij zijn. Hoe is het met jullie? Toekoer.
3: Goed. Heel goed zelf.
4: Ja, goed, ja.
3: Ja?
4: We hebben genoten van de zomer.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Kan u wel een cadeautje geven?
0: Cadeautje?
2: We hebben een cadeautje mee.
4: We hebben een kleinigheidje mee.
0: Echt waar?
2: Ja, voor straks.
0: Oh. Ja, maar is het nu of is het straks?
2: Nee, maar wat wil je dan?
0: Heb je het bij u? Heb je het nu bij u in de studio?
2: Ja, ja, ja. Het is een idee van Leandro. Kom, geef het.
0: Een cadeau?
2: Geef
0: het.
2: Tof.
0: Van Leandro. Ik heb geen flauw idee wat er gebeurt.
2: Ja, ja, er is iets.
0: Dank je. Leandro komt tot hier. Oh, maar prachtig. Het is een zelfgemaakte sleutelhanger met een rui van Robin op.
2: Ja, van Robin van de Radio.
0: Amai, dank u. Wie heeft er dat geknutseld? Gemaakt, pardon.
4: Ik.
0: Jij knutselt, maakt vaker sleutelhangers.
4: Ja, natuurlijk. Elke dag.
0: Het is supermooi.
4: Ik heb dat kleurtje speciaal voor jou uitgekozen.
0: Heb je dat mee van op reis?
2: Nee, je hebt dat gekocht in de naftenpomp.
0: In de naftenpomp? Oh, zalig. Ik hou van tankstations en ook van sleutelhangers. Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Leandro, je bent nu al mijn favoriet van het kot. Sorry, Farzad. daarnet was er een vraagje van een luisteraar. Ja, luisteraar Hanne, die vroeg zich af. Ja, Ingeborg, had jij het gevoel dat je op dat kot... Want ja, voor mensen die het programma niet kennen, je bent dus eigenlijk kopmadam geworden van onder andere deze twee heren, maar van nog een hoop studenten. Had je het gevoel dat je daar zo de leuke tante mocht zijn of de zorgzame mama?
2: De... eigenlijk, mama zou ik zeker niet gebruiken. Het woord mama, jij weet daar alles over. Mm-hmm. Dus dan ben ik meestal afwezig en niet altijd geweldig als zijnde de, weet wel, 10 op 10. Ik ben niet zo'n mama.
0: Oh, jawel, dus ik, jawel. Moet niet zo streng zijn voor jezelf.
2: Ja, maar toch, ik heb toch heel erg hard gewerkt de periode dat jij jong was. Dus ik had niet zoiets van, ik moet... Ja, het is zo'n zware gesprekken weer op de radio. Maar in elk geval, de moederfiguur leek me niet iets.
0: Uh-huh.
2: Dus ik wist niet wat het kot madame zijn inhield.
0: Okay.
2: Maar ik had wel zoiets, ik ga die gasten proberen graag te zien. Dat is de fond van alles. En Peppy en Kokkie, die naast me staan, daarom zijn ze mee naar M&M, die hebben mij de eerste avond opgevangen. Want dat was wel belangrijk. En dat was nodig ook.
0: Is het waar?
2: We hebben tot 2:30 zitten praten.
0: Zo laat?
4: Yes.
0: En jullie hebben haar opgevangen. Hoe werkt dat dan? Hoe heb je ze dan opgevangen? Of wat moest er gebeuren?
2: Jongens.
0: Ja, vertel maar, heren.
3: Goh, jij had wel wat stress of zo, hè, niet? Maar wij hadden ook wel stress, omdat ja, een nieuwe kot, madame.
0: Mm-hmm.
3: Een nieuwe swingen op kot. Dus... We hebben geprobeerd u op je pootjes te landen, dat wel.
0: En

0: Hebben jullie dat gedaan? Met alcohol?
1: Nee.
0: Ah, ja.
1: Gewoon veel gepraat. Ja. De eerste avond vooral.
2: Ja.
1: Maar ja, we zijn eigenlijk gewoon beginnen praten in de zetel. En dan om 2:30 of zo zijn we pas begonnen met de rondleiding of zo. Dus dan zijn we nog alle lades gaan opentrekken. En...
2: Ah ja, juist.
0: Ah, dat heb je op tv inderdaad gezien. Ah, dus daarvoor hadden jullie inderdaad dan superlang gebabbeld. Maar op zich is dat wel een teken dat de sfeer dan best goed zat.
2: Ja, ja, dat wel.
0: Okay. Of de sfeer ook goed blijft, dat gaan we zo meteen ontdekken. Want jullie blijven er toch een dik half uurtje bij hier in de show. Als er vragen zijn voor Farzad Leandro of voor Ingeborg herself, stuur het gerust via VRT Max.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvries Scampi's zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Mannetjes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
16: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
15: Zo fris en stralend.
17: Dat is nu de nieuwe Levi's kleur van 2027. Soulful Sage.
18: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
17: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
19: Naar Gamma.
20: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op Gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.

0: van de Radio.
1: Ja, met leuk bezoek. Dat gebeurt niet vaak hoor, hier bij Robin van de Radio. Meestal is het gewoon Louis en mezelf en de luisteraar. Maar nu dus twee mensen van Kop Madame Sergeant. Ik wil altijd zeggen, het nieuwe programma. Maar het is niet echt nieuw. Het was voorheen Kop Madame Sarafia. Maar nu dus met Ingeborg als nieuwe Kop Madame. Ons moeder. Ja, even gewoon, boys. Je moet nu even doen alsof dat ze er niet is. Hè. Maar wat zijn haar sterktes als Kop Madame? Wat kan ze heel goed?
2: Ze luistert heel goed.
1: Super. Oké, okay, en wat zijn haar zwaktes?
3: Hé, hey, dat was Marien. Dat was Marien. Die zijn sterktes.
1: Hij mocht ook een sterkte.
3: Die andere nog een goeie.
4: Lief zijn.
1: Lief zijn. Luisteren en lief zijn. Een beetje zoals een goede bibliothecaris. Die luisteren ook en die zijn ook lief. Maar dan de zwaktes.
2: Lief zijn is haar zwakte ook.
1: Ah, te lief?
2: Ah, ja? Goeie. Ze kan niet boos worden.
1: Echt waar?
2: Niet.
1: Dus had ze dan ook geen gezag over...
2: God, dat wel, maar...
4: Ze kon wel boos worden.
2: Ja, dat wel. Nee, niet echt eigenlijk. Maar nee, dus...
1: Eén keer.
2: Ze had wel gezag op kot, omdat dat... Ja, dat is gewoon uw kot, madame, hè.
1: Ja.
2: Maar ze was gewoon te lief.
1: In de zin van, als jullie het echt uithingen, dat ze dan nooit een punt kon maken en...
2: Jawel, maar dan kwam ze meteen een knuffel vrij en dan was het meteen... All is well.
1: Snap ik. Want jullie hebben het wel uitgehangen. Allee, er zijn al wat fragmenten die circuleren online. Van ook jullie twee, voor de mensen die jullie nog niet kennen. Leandro en Farzad, dat zijn de namen van dit iconische fragment na een nachtje uit.
5: Als ik zo naar beneden kom, en ik ben meestal de eerste, dan zie ik zo de resten van een dronken nacht.
6: Dat is wel dorst.
4: Het was binnen onze grenzen natuurlijk.
2: Het was echt niet oké.
4: Okay. Oh nee, mijn opa en oma gaan dat zien. Sorry, oma en opa.
1: Ja, ik was benieuwd naar die zegt mijn opa en oma gaan dat zien.
4: Ja,
1: hebben die het gezien?
4: Die hebben het gezien, ja.
1: En hoe was de reactie?
4: Ze begonnen te lachen.
1: Okay.
4: Dus ze vonden het leuk dat ze genoemd werden, denk ik. Ze kijken ook mee van thuis.
1: Nu?
4: Ja, ik heb vanmiddag een uurtje erover gedaan tegen dat ze de app hadden geïnstalleerd. Ik heb een heel stappenplan mogen noteren van hoe dat ze het moeten doen, maar voor hun heb ik dat zeker over.
1: Oké, dus ze hebben nu die app, dus die mag je dan nu even richten als je wil tot jouw oma en opa. Misschien ook even sorry zeggen voor al dat gezuip. Voilà, ik pak even een mooi muziekje erbij. Doe maar.
4: Liefste oma en opa. Jullie zijn fantastisch. En zoals ik altijd zeg, waren de 0.0's iets te veel deze avond.
1: Prachtig, voilà. Dat is ongetwijfeld helemaal in orde. Ja, ondertussen komen er nog heel veel leuke berichten binnen. Nico die zegt, ik denk dat er geen betere kopmadam-kandidaat is dan Ingeborg. Want ja, velen van ons zijn ook opgegroeid met Schuif Af natuurlijk.
3: Ah.
1: Kenden jullie haar eigenlijk al van ervoor, Farzad?
2: Goh, ik kende haar wel van... ik herkende haar wel.
1: Mm-hmm.
2: Maar haar naam zat wel even ver weg.
1: Ah, ja.
2: Dus ik moest even confirmatie vragen aan Farah van... Hoe heet ze nu eigenlijk weer?
1: Dat heb ik gezien, ja.
2: Maar ja, ik herkende haar wel. Dat wel.
1: Oké, okay, en zijn jullie een beetje vertrouwd met haar muzikale werk?
2: Oh. Door de
4: Zeker
2: wind.
4: Wel. Ja.
2: Door de regen.
4: Ja.
1: Vraag.
4: ervoor nog niet echt. Ah. Eurosong Festival zat zelf heel ver.
1: Uh-huh.
4: Allee, ja, ik wist dat eigenlijk niet.
3: Ja, die waren nog niet geboren, hè, Robin?
1: Ja, lang geleden.
4: Ja.
1: Maar ondertussen zijn jullie helemaal mee met het muzikale oeuvre van Ingeborg Sergeant.
4: Yes.
1: Dagelijks
4: post is dat even.
1: Dan kunnen we dat straks even testen. En het blijven studenten. Dus hoe testen we dat dan beter dan met shotjes? Dat is voor zo meteen.
4: Oh. Oké.
1: Okay. Na Coming Home van Shepherds.

0: Het is exact 19:30.
1: Robin van de Radio.
0: En bezoek in de studio van Ingeborg Sergeant en Farzad en Leandro van Kopmadam Sergeant. Ja, we gaan een klein spelletje spelen met het muzikaal oeuvre van Ingeborg. Met shotjes. Maar, even voor alle duidelijkheid, het zijn gember-shotjes. Dus het is oké, het is oké. Want jullie hebben wel wat commentaar gekregen blijkbaar na dat fragment dat online is gekomen.
2: Ralf Farzi.
3: Ik heb heel veel commentaar gekregen.
0: Is het waar?
3: Ja. Ik ben blijkbaar een varken.
0: Oei.
3: Ja.
0: Nee. Ja, maar je was ook wel water in je mond aan het spuiten.
3: Ik had gewoon een beetje dorst.
0: Je had een beetje dorst.
3: Een beetje dorst.
0: Oké, dat is mooi. Er kwam nog een vraagje binnen van luisteraar Thibaut. Die zegt, ja, dat die studenten shotjes drinken, dat weten we ondertussen. Maar ik zou wel eens willen weten, gaat Ingeborg tijdens het seizoen ook ergens aan de shotjes hangen?
2: Nee, dat doet de kotmadam sergeant niet.
0: Op geen enkel moment?
2: Nee, ze krijgt wel op een bepaald moment heel erg de slappe lach, maar ze hebben dat eruit geknipt.
0: En met wat kreeg je dan de slappe lach?
2: Met een ongelooflijk leuk spelletje. De laatste avond hebben we allemaal samen geslapen. Dat zijn echt hele interessante beelden, maar dus heel het verhaal, ook hoe intens het ook is, het komt allemaal goed, hè?
0: Op het
2: eind. Komt allemaal goed. Dus dat is wel een heel belangrijke boodschap voor M&M.
0: Dat mensen dat weten.
2: Ja. Dat heel spannend wordt.
0: Ook wel een heel grote spoiler natuurlijk voor iedereen die nog wil kijken.
2: Nee. Want het gaat heel spannend zijn of het wel goed komt. Maar het gaat goed komen. Is dat nu een spoiler?
0: Nee, totaal niet. Daar heb je letterlijk niets mee gezegd. Maar goed, we gaan dus een klein spelletje spelen.
2: Yes.
0: Wat gaan we doen? Ik heb hier allemaal nummers klaarstaan. Sommige zijn van Ingeborg. Sommige zijn van een andere artiest. Het is aan jullie, Farzi en Leandro, om dan te raden of het van Ingeborg is of niet. Bij een fout antwoord wordt er gedronken.
3: Oké. Okay. Oei, we gaan niet meer te drinken.
0: Is dat... Ja, we gaan het zien. Oké, okay, hier komt nummer 1. Is dit er eentje van Ingeborg, ja of nee?
3: Nee, dan niet.
0: Nee. Oké, okay, we gaan even luisteren.
4: Oh my god.
0: Ja.
4: Oh my god.
3: Wat een duidelijk dorst. Spelen
0: pingpong. Ja, voilà, die maakt dus ook funk vroeger, toen jullie nog niet geboren waren. Dat wil zeggen, een klein shotje. Ja, doe maar, jongens.
2: Kom op,
0: fout. Ching.
3: School. Ah,
0: dat kan weer online. Huppakee. En ze zijn nog steeds aan het drinken.
3: Ja.
0: Goed, 0-1. We gaan voor de volgende.
3: Dat is pikant, joh.
0: Ja, dat is gember, hè, jongen. Ja, natuurlijk.
3: Dat is echt gember, precies.
0: Ja, dat is alleen. Dat is pure gember,
3: oh
0: ja.
3: Oh my god, Robin, wat doe je ons aan?
0: Voor jullie weerstand. Ja, ik ben familie van de kotmadam, dus om jullie een beetje te verzorgen.
3: Goed. Al die gemberthee dat we hebben moeten drinken.
0: Ah, je hebt ook gemberthee gevoederd?
2: Verlaat alle vooroordelen, Robijntje. Het klopt niet.
0: Het klopt. Oké, okay, maar is dit volgende liedje eentje van Ingeborg of niet? Hier komt ie.
3: Nee. Nee. Niet.
0: Niet?
3: Niet.
5: Jawel.
3: Niet.
5: Nee.
0: Oh, maar nee. Heb je nu van nee geknikt?
2: Ja, om een te helpen.
0: Het was Natalia.
2: Ja.
3: Natalia, queen.
0: Maar je hebt fout gespeeld, dus jij moet nu wel een klein shotje nemen, Ingeborg.
2: Vind ik een probleem, chef.
0: Ja, voilà, perfect. En ze... Oef.
3: Oh. Ingeborg. Oh.
0: Heftig.
2: Ah, dat is straf.
3: Dat is pikant, hè? Oh,
0: goed, ja. Nog eentje. Hoeveel staat er nog?
3: Ik heb er nog één.
2: Het is op hier.
0: Je hebt nog één glas.
3: Wij kunnen delen, wij kunnen delen.
0: Ja. We kunnen een beetje delen. Oké, is dit een van Ingeborg, ja of nee?
3: Pardon.
5: Nee.
3: Ik moet haar horen.
5: Ja.
0: Jij zegt ja, jij zegt nee.
3: Ik zeg nee.
0: Het is er één van...
3: Kut.
2: Ja.
0: Het is eentje van Clouseau.
2: Ja. Maar dat is
5: God, die Ingeborg.
2: Dat is onder een tijd.
0: Weet het, ja, dat is de bedoeling dat ze ook zoveel mogelijk...
3: Die zit hier gewoon te knippen aan mij, hè.
2: Ik doe met mijn ogen nee. Zo deed.
0: Ah, dat was onduidelijk, dus jij moet wel een shotje nemen.
3: Ja. Hier. Ah, je hebt het al.
2: Ik knikte om te zeggen, kijk naar mijn ogen.
5: Ah ja. Oké, dankjewel Ingeborg.
0: Prachtig, dat was zeer duidelijk. Allee, goed. Jij hebt nu inderdaad al ook een klein shotje genomen. Ik heb er hier nog eentje staan. Ook eentje met Tabasco.
3: Oh.
0: Dus misschien moeten we nog een klein ander spelletje spelen met de kopmadam zelf.
2: Oh. Tabasco is wel een heel groot verschil. Daar kun je van doodgaan.
0: Ja, ik weet het. Ooit een keer aan jouw man, mijn vader, gegeven als kind, als 9-jarige. En die is daarvan over zijn nek gegaan.
2: Ja.
0: Dat dat echt niet zo gezond was.
2: Ik weet dat nog. Dat was puur trauma.
0: Dat was voor 1 april.
2: Oh.
0: Maar goed, zometeen dus.

0: Ja, dat is met een klein beetje water aangelengd, maar dat gaat daar zo wat op liggen.
1: Oeh.
0: Ja, het is dus een shotje Tabasco, mogelijk voor kopmadam sergeant. Tenzij je natuurlijk na al die tijd dat je met de kotstudenten hebt gespendeerd, tenzij je hen echt goed hebt leren kennen. Dan hoef je het niet te drinken. Je moet ze gewoon heel goed kennen, want was je daar eigenlijk vaak op het kot?
2: 3 à 4 nachten per week.
0: Ja, echt waar?
2: Begin februari tot eind juni.
0: 3 à 4 nachten? Ja, we blijven slapen ook?
2: Ja.
0: Hij springt niet een keer binnen. Ik woon ook in Gent.
2: Ja, ja, ik heb hem toch wel nu en dan een keer binnengesprongen. Ja. Onder andere met die twee. Ja. We zijn in uw huis geweest zonder
1: zeg,
2: dat je
1: het... eigenlijk?
2: Nee, dat weet je niet.
1: We zijn in uw huis geweest.
2: Ja.
1: De eerste week van toen de Ingeborg ons
2: allemaal mee. Ja, hebben we het gaan ophalen.
1: Ja.
0: Huh?
1: We hebben zelfs uw kinderen ontmoet.
0: Wat?
2: Ja.
0: Ah, maar dat wist ik helemaal niet.
2: Ah, voilà.
0: Schoonkindjes, hè? Schoonkindjes.
1: Ja, dat wel. Heel schattig. Heel schattig.
3: Lijken op de papa.
0: Ja. Bon, straks dus Tabasco, of niet?
3: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
4: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
5: This is probably the strangest email you've ever received.
4: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
5: I'm Bart Kanaerts.
4: Timon Verbeek.
3: Alleen proficiat.
4: En Annemie Struijf.
6: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
4: Een pak geheime uitdagingen.
5: Oh, dat is huge, jongen.
4: En 1 vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Excellent.
8: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
7: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: VDK Bank.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
13: Wat?
12: Hier staat op alle modellen.
13: Ja, ja.
12: En die prijzen, zijn die gecheckt?
13: Absoluut.
12: De Ford Kuga vanaf €24.500.
13: Yep.
12: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
13: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
14: Ford.
15: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Bruno Mars, Rosé met Appetit.
1: Robin van de Radio.
0: Een zeer hechte groep kotstudenten en één kopmadam hier in de studio. Ingeborg van Kopmadam Sergeant en Farzad en Leandro. De andere studenten zijn ook allemaal aan het kijken en luisteren, toch?
2: Yes.
3: Ja, Elia zit in Vietnam. Dus dat was te ver. Elia zit in Vietnam.
2: Ah, ja. Maar die is aan het luisteren. Die is aan het luisteren. Hi Elia.
4: Hey Elia.
0: Luister, ja. Uw oma en uw opa die waren ook aan het luisteren. Nu niet meer, denk ik.
4: Nee, denk toch niet.
3: Wel in Brugge, tuurlijk.
4: Maar ja,
0: oké.
4: Okay.
0: Voilà, dus shout-out naar alle andere kotstudenten. En daar komt nu eigenlijk wel van. Pas, want wat hebben ze gedaan? We hebben ze gecontacteerd, alle andere kotstudenten. Oh. En die hebben allemaal een klein spraakberichtje ingestuurd naar ons.
3: Okay.
0: En jij als kotmadam zou nu toch ondertussen je eigen kotstudenten moeten kennen?
3: Ja.
0: Dat gaan we testen.
3: Oké. Okay.
0: Als je ze niet kent, shotje tabasco.
3: Oké. Okay.
0: Goed. Het zijn er vier. Ik vind wel dat je 4 op 4 moet hebben.
3: Ja, vind ik ook.
0: Oké, okay, perfect. Wie is dit?
5: Wie ben ik?
3: Elia. Is goed.
0: Nee, is juist, is juist. Is juist, is juist. Goed gedaan, goed gedaan. Okay. 1 op 1. Maar wie is dit?
6: Hallo, wie ben ik?
3: Volgens mij is dat Maxime die een vrouw nadoet.
0: Yes! Sterk, sterk, sterk.
3: Ik hoor Sergio in de lucht.
0: 2, ja, zeker. Ja. Is nooit ver weg. Oké, okay, 2 op 2. Maar wie is dit?
7: Koekoek, wie ben ik?
8: Ik weet al meteen wie dat is eigenlijk.
3: Nog een keer.
0: Nog een keer? Geen probleem.
7: Koekoek, wie ben ik?
8: Wie is dat?
3: Wie denk jij? Jij dat?
8: Nee, ik ben koekoek, wie ben ik? Dat ben ik.
0: En dit is...
7: Koekoek, wie ben ik?
3: Is het Stefke?
9: Koekoek, wie ben ik?
0: Kan ik hem even parkeren?
3: Parkeer dan even.
0: Doen even nummer 3.
3: Gasten, laat me concentreren. Wacht een minuut, een beetje luider. Ja.
0: Wie is dit?
10: Wie ben ik?
3: Fove.
0: Dat is Fove, dat klopt.
3: Yes!
0: Oké, dus je zit op 3 op 3.
3: Ja.
0: En we zitten natuurlijk dan nog met die laatste.
3: Ja.
0: Als je hem goed hebt, hoeft er geen shotje gedronken te worden. Heb je hem fout, dan gaat het tabasco...
8: Maar dat is spannend, Ingeborg.
0: ...naar binnen. Oké.
3: Maar we missen Farah. Maar zou Farah doen alsof ze een beer is?
8: Maar je mist ook nog iemand anders.
3: Ja, jullie.
8: Of mis je toch Farah? Of mis je Stefan? Of Leo?
9: Of Farah?
3: Oh, jongens.
0: Wie is dit?
7: Koekoek, wie ben ik?
3: Oh.
0: Zeg het maar. Moet het nu weten.
3: Zeg het nu, help mij.
0: Hebben jullie nu geduwd? En die slaan.
3: Ja,
0: geduwd en geslaan.
3: Ja,
0: de studenten. Dat gaat toch niet?
8: Nee, nee, nee.
3: Ben jij het?
8: Maar nee, ik ben koekoek, wie ben ik?
0: Zeg het, ik moet nu een naam hebben. Wie is het?
3: Nog één keer, mag ik nog één keer?
0: Allee, jongens, serieus?
3: Maar het is zo verwarrend. Nog één keer.
7: Koekoek, wie ben ik?
3: Wie ben ik? Zeg jij toch?
7: Koekoek, wie ben ik?
3: Het is Farzi.
0: Is het Farzi?
3: Nee, het is Farah! Hoe kan dit? Farah. Het is toch niet Farah?
8: Ja, dat is Farah. Farah, je hoort dat keihard.
3: Ja, je hoort het niet.
0: Ja, met een stemvervormer.
3: Met een stemvervormer.
0: Ja, maar
3: maar dat is niet eerlijk dan.
0: Ja, toch, er zal toch een klein shotje moeten genomen worden.
3: Maar Farah klinkt helemaal anders. Farah klinkt als een elfje.
0: Shotje,
3: shotje,
0: shotje, shotje, shotje, shotje, shotje.
3: Hey! Ah!
0: En? Heeft het gesmaakt?
3: Ja. Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet.
11: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Adela.

0: Ja. Zometeen, eigenlijk nu, is het 10 minuten totaalloos. Dus iedereen die op dit moment aan het luisteren is, of het nu een kotstudent is of gewoon iemand anders, mag liedjes aanvragen via VRT Max. 10 minuten lang, dus tot exact 8 uur. Dus stuur dat vooral door titel en artiest van wat jij wil horen. Ja, jullie zijn hier nu, liefste kotstudenten. En Ingeborg, is er een lied dat jullie graag willen horen?
1: Zeer zeker.
2: Heel graag.
1: Er is één lied geweest die we constant op kot aan het zingen waren. Maar Ingeborg had het niet zo tof vinden, denk ik.
0: Oké. Okay.
2: Dat is de banger van.
1: Dat is echt een banger. Een mega leuk, goed nummer.
0: Toeter op mijn waterscooter van de Gebroeders Co.
2: Bijna.
1: Lijkt het inderdaad op. Dat was. Het is Door de Wind van onze enige echte Ingeborg.
0: Oh, prachtig. Een koor ook. En dus die zal ik dan draaien op M&M.
3: Heel yes? Klein ja. Zinnetje.
0: Misschien gewoon een stukje. Prachtig. Hoor je Stef Bos nog soms?
3: Nee.
0: Spijtig. Nee. Voor hem.
4: Door de wind.
0: Oh, je gaat meezingen.
2: Mag ik?
0: Ja, tuurlijk.
2: Dwars door alles.
0: Allee.
2: Door alles heen.
3: Is het klaar?
4: Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht.

0: mensen kunnen dus nu meteen bellen 078 78 1010 en een liedje aanvragen. 078 78 1010. Het is wat je maar wil. Als ik het heb, dan draai ik het. Ja, zeg maar, die Door de Wind. Ga jij nog iets muzikaal doen? Ga je nog nieuwe muziek uitbrengen of zo?
1: Ja, er komt heel veel aan.
0: Van muziek?
1: Ja. Heel veel. Maar ik mag niks zeggen. Hè. Dat is altijd. Hè. Ik mag nooit niks zeggen. Maar er zijn hele wilde plannen.
0: Ah ja, weten jullie het ook?
1: Ja, zij zijn op mijn verjaardagsfeestje. Hebben we dat al verteld? 15 oktober, 14 oktober.
0: Ja, laat ons dat even buiten beschouwen.
1: Ah, ja, okay.
0: Maar, wacht. Jullie weten dus waarover het heeft?
2: Ja.
0: En ik niet?
2: Nee, ze kan niet zwijgen, hè.
1: Nee, maar
0: en over wat gaat het dan?
1: Ik heb het gewoon in de notto verteld. Ja.
3: Je moet je ook verder.
1: Nee, verder niet. Ja. Het is anders weer een boete, Robijntje.
0: Een boete?
1: Ik mag niks zeggen.
0: Oeh, maar Masked Singer heb je toch al gedaan?
1: Ja, het is dat. Dus laten we het er ons echt niet over hebben.
3: Nee, ik zweeg.
0: Jullie mogen het
1: maar
0: zeggen,
1: weet je, ja, wat dat we kunnen vertellen, is dat hij wel onderscheiding heeft gehaald. Ja. Weliswaar in augustus.
0: Dat is waar.
1: Een master met onderscheiding. En dat deze man de knip heeft overleefd. Ik weet niet welke knip, maar jij weet.
0: De vasectomie. Super. Dag Jan en Cedric. Goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, wat wil je graag horen?
4: L'amour toujours van Gigi D'Agostino, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is inderdaad lang geleden. En waarom die? Omdat het lang geleden is of nog een andere reden?
4: Dat is een goed schijfje, laat ons zeggen. Hè?
0: Dat is een zeer, zeer, zeer goed schijfje. Kijk, ik ga dat klaarzetten.
4: Ja, voilà.
0: Speciaal voor jou. Oei, nee, dat is in de remix hier. Wacht, waar is mijn origineel? Oh, man, dat is omdat mijn moeder hier is. Dat hier allemaal... Ja, de juiste, hè.
2: Sorry.
0: Ja. Allee, waar is mijn Gigi naartoe? Hebben de bazen van M&M dat nu verwijderd omdat ik dat te veel draai? Dat kan, hoor.
4: Dat kan niet. We kunnen nooit niet genoeg draaien.
0: Ja, dat vind ik nu ook wel. Ah, wacht, hier. Bij de vrienden van Radio 2 heb ik het nog gevonden in de platenkas. Ja, Charles. Jan en Cedric, salutjes, hè.
4: Ja, merci.
0: Yo.
3: Hi.
0: Dat liedje. Allee, dus je gaat iets muzikaal doen, maar het mag nog niet geweten zijn wat.
1: Nee.
0: Spijtig. Iets met Stef Vos terug.
1: Nee.
0: In het Engels zingen.
1: Ook.
0: Huh? Ook.
2: Plaatje met de studenten.
0: Ja.
2: Huh? Plaatje met de studenten.
1: Dat zou leuk zijn, hè?
2: Dat zou leuk zijn.
0: Een plaatje met de studenten. We gaan het nog te weten komen.

0: Voilà ze. Ja, het is 8 uur, praktisch. Dus dank jullie wel om hier te zijn. Liefste Farzad, liefste Leandro, liefste moeder. Willen jullie nog iets meegeven aan de mensen die mogelijk nog gaan kijken naar het programma?
1: Ja.
0: Je hebt nog 12 seconden.
1: Oké, lieve mensen, zeker kijken. Want er is veel gedoe en er is een hoge intensiteit.
0: 7 seconden.
1: Maar het komt goed. 6. En dat is superbelangrijk. We kunnen dat niet genoeg zeggen. 3. Dat de vrede komt op aarde.
0: 2. 1, dankjewel.
2: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
3: We're not gonna die out here.
2: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €191 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je veilig en in alle vertrouwen de baan op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was, maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
5: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
4: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus Tilcayo is. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vastkomen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. Dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt 2 zaken in het voorstel belangrijk.
6: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
4: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
7: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
4: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. M&M.

0: Evelien Thijs, Rob Veronder.
1: Robin van de Radio.
0: Hé, donderdag. Donderdag. Party, wordt soms gezegd in de wandelgangen. Zwaar, Louis, dat er dan toch veel gefeest wordt bij de studenten.
2: Niet opnieuw die party of sleepy.
0: Nee, we gaan het... Nee. Op zich, we hebben daar net al studenten hier in de show gehad. Ja. Voor mijn moeder met haar kopmadam gegeven. Ja. Ingeborg. Ja. Voilà. Ja, het was leuk. Gezellige mensen, hè. Ja,
2: superleuk.
0: Veel shotjes genomen ook.
2: Ja, dat zijn studenten, hè.
0: Gember, natuurlijk. Gember.
2: En Tabasco.
0: Ja, dit uur gaat er nog van alles gebeuren. Iets met een telefoon. Ja, dat is voor straks. Maar eerst iets met een zeer bijzondere luisteraar die we zoeken.
3: Luistert er een...
0: Robin. Hola. Oh, plot twist, dat kan niet. Jawel. Ja, ik ben Robin. Maar ben jij ook Robin? Dat is de vraag. Luistert er op dit moment een Robin naar deze show?
2: Ah ja, jij luistert toch?
0: Ja, maar ja, dat telt niet helemaal, hè. Dat telt niet. Dat is slink dat je zegt. En heb je veel luisteraars? Ja, ik zelf luister vaak. Allee, dat is op zich... Dat is niet goed, hè. Nee, ik ga de lijnen eens openzetten. Allee, ik zou nu toch wel willen dat er toch twee Robins nu luisteren. Of eentje. Maar liefst twee. 078-78-1010. Als jij een Robin bent, jonge meisje, alles ertussen is prima, hè. Gewoon nu bellen. 078-78-1010. Het is een oproep aan alle Robins. Bel nu meteen.
4: Hallo?
0: Ja. Oh, hallo met wie? Ja, hallo met Robin. Nee, ja, dat zou... Ah, wacht, er belt iemand. Gelukkig, dan hoef ik niet te doen alsof ik zelf luister. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo?
6: Hallo?
0: Hey, wat is je naam?
6: Robin!
0: Wie? Chloe?
6: Nee, Robin.
0: Heet jij Robin?
6: Ja!
0: Yay! Oh my god, mijn besties! Oh my god!
6: Yes!
0: Slay Queen! Of zoiets.
2: Stop daar onmiddellijk mee.
0: Ja, maar ja, er zijn hier studenten geweest, dus ik ben helemaal de lingo nu.
2: Doet dat nog eens? Doet dat nog eens?
0: Yes, Queen, yes! Toch, Robin? Yes, Slay Queen! Robin, vertel eens, wat moet ik over jou weten?
6: Ik ben Robin en ik ben een meisje.
0: Super.
6: Ik doe judo, ik ben 12 jaar, ik doe ook dansen, giro.
0: Amai.
6: En ik woon in Hever.
0: Hever. Ah, leuk. En welke gordel heb je in het judo?
6: Nog maar geel, want ik ben nog maar een jaartje gestart.
0: Oh, prima. Doe op je gemak. Ik heb gehoord, als je echt heel goed bent in judo, dan word je dan. Tweede dan, derde dan, vierde dan. Wist je dat al?
6: Ja, ik wist dat. Heel slee.
0: Ah, heel slee. Slee queen. Ciao, yes. Ja, hier nog iemand. Hallo, met wie? Hallo?
7: Met Robin?
0: Nee, serieus?
7: Ja.
0: Zweer je het op je communicantenziel?
7: Ja.
0: Ik ken dat woord niet, maar inderdaad. Dag Robin, goedenavond. Hoe oud ben jij, Robin?
7: 11.
0: Oké. En wat zijn jouw hobby's?
7: Giel, dansen, piano.
0: En judo. Ah nee, toch niet. Ja, piano, ja.
7: Nee.
0: Nog iets? Ah, dat was het. Perfect. Oké, en wat is zo een woord dat bij jou heel vaak wordt gezegd in de vriendengroep? Is dat ook Slay Queen of heb je nog andere hippe woorden?
7: Bro.
0: En
7: six, seven.
0: Is dat nog altijd? Is dat nog altijd? Dat kan toch niet?
7: Ja.
0: Amai. Kijk eens aan. Hier tussen 6 en 7 is Club Kauthaar. 6-7, Club Kauthaar, yes. Yes. Oké, Robins, salut, fijne avond, hè.
7: Ja.
6: Dag.
0: En nu tegelijk Slay Queen zeggen. 3, 2, 1.
6: Slay Queen.

0: Slay Queen, deze stevigste.
1: Deze stevigste, mannen.
0: Zeker. Toplied dit. Perfect voor de donderdagavond, voor als de party er een beetje in zit. Work It Out van Netsky en Digital Farm Animals. Don't you walk away. Farm Animals, dat is een beest.
1: Dat is een beest, ja.

0: beetje drum and bass op je radio.
1: Dan komt hier zo meteen ook nog een paar kleppers hoor.
2: Robin van de radio.
1: Straks krijg je... Weet je wat het is?
0: Nee, is dat iets van de voetbal?
1: Nee, The Roots Sandstorm. The Beats. Straks. Je krijgt ook nog...
0: Ga je dat heel dat lied meedoen?
1: Nee. Oef. Nee, het is donderdag. Nee, ik ga ook de mensen ook een beetje goede muziek gewoon gunnen. We krijgen ook nog... Krijgen we ook nog. Leuk, hè?
0: Superleuk.
1: Allemaal toffe dingen. Wat is het probleem?
0: Ik word gebeld door Farzad, die net bij ons op bezoek was.
1: Ah, van die studenten.
0: Ja, moet ik even opnemen. Achter de schermen.
1: Nee, ja.

0: Misschien achter de schermen. Zeg maar, wacht. Wat ga je dat nu doen? Oeh.
1: Ja, wacht.
0: Dus jij zegt ja, dat...
1: Ik zit hier ondertussen ook. Hallo, Farzad.
0: Ah, dat kan er.
2: Hallo.
0: Zegt Tert hem dat hem op de radio is.
1: Ja, Farzad, je bent op de radio.
2: Oh, hallo.
0: Ja, maar...
2: Nee, Ingeborg had elke vraag voor Robin.
0: Oh, nee. Zeg dat ze op radio is.
1: Jullie zijn op de radio, hè. Kan dat op de radio gesteld worden?
2: Het is een oké vraag, denk ik.
0: Ja, hoor. Doe maar. Vraag maar.
3: Het is gewoon, moeten we hem naar huis brengen. We kunnen hem echt dan naar huis brengen.
0: Maar je zit toch al in de notto? Zeg dat maar door.
3: Wat denkt ze?
0: Zij hoort mij niet, hè.
1: Robin zegt, je zit al in de auto, toch?
0: Het is allemaal live op de radio, dat gaat toch niet?
3: Ja, maar vlak aan de parking nog van de VRT.
0: Maar nee...
3: Ik ga Farzad ook naar Gent brengen, vandaar.
0: Ah. Maar jongens, maar mag ik gewoon de show hier even rustig verder doen?
1: Dat is wel interessant voor u, toch? Kijken.
0: Wat?
1: Ze moet naar Gent, Farzad moet ook naar Gent.
0: Ik weet het, maar ik ging met een trein gaan. Zeg dat maar door.
1: Hij ging met een trein gaan, zegt hij.
3: Ja, heeft hij dat nog altijd? Het is gewoon to be sure.
0: Maar ja, gaat hij dan 42 minuten wachten?
1: Dan 42 minuten wachten.
0: Oh, wacht, ik ga ze bellen. Ik ga ze bellen.
3: Zeg, 42 minuten, leg... Maar als hij een uur wil evalueren...
0: Leg dicht, Louis. Ik ga ze bellen. Ik ga ze gewoon zelf bellen. Want echt waar, dat is nu toch geen werk.
1: Bellen,
0: maar allee jongens, dat is er luisteren hier 95.000 man live naar de
4: hallo?
0: Radio.
4: Ja, hallo,
0: zeg,
4: hallo.
0: Hey, kun je dat niet straks vragen tijdens de liedjes? Dat is hier wel een radioshow, hè, madame?
4: Ah, sorry. Maar Robijntje, ik zit hier nog op de parking en ik dacht in één keer heb ik het wel genoeg gevraagd. Ken je dat dan?
0: Ja, je hebt het genoeg gevraagd. Oh, maar het is goed. Maar als jullie, kijk, als jullie nog 40 minuten willen wachten en nog iets willen eten of zo, doe gerust. Graag, dan ga ik graag mee. Maar als het te veel moeite is, forceer u niet. Oké?
4: Okay? Ja, maar het is zeker geen veel moeite.
0: Oké, dada.
4: Nog straks, we wachten op de parking.
0: Dada. Oh, sorry jongens, sorry. Sorry, lieve luisteraar, ik ga het goed maken. Ik ga u een cadeau geven.

0: Oké, lieve luisteraar, het was helemaal niet gepland. We gingen eigenlijk iets totaal anders doen. Maar
1: sorry,
0: omdat mijn moeder de radio gekaapt heeft, willen we het goed maken. En krijgen jullie van ons, liefste luisteraars, chips in jullie mondje. Zeer simpel, hoe doe je dat? Je stuurt nu gewoon jouw lievelingssmaak chips door in de app van M&M. Nee, via VRT Max. Om te doen, het
1: nog helemaal van zijn melk.
0: Ja, ik ben helemaal van mijn melk. Dus je lievelingssmaak chips, wat je graag zou winnen. Zout, peper, wat is dat bij jou, Louis, je lievelingssmaak?
1: Peper en zout vind ik wel lekker.
0: Super.
1: Ah, nee, dat is niet waar. Pickles.
0: Pickles, heel lekker. Gillekes, ook lekker. Top. Bugles, al die dingen. Mm. Bon. Die kan je dan winnen. Echt heel veel chips voor in je mondje. Want van zodra we je opbellen, dan moet je opnemen met dit.
2: Chips in ons mondje. Wij willen chips in ons mondje.
0: Voilà, zo simpel is dat.
2: Chips in ons mondje.
0: Je kent het.
2: Wij willen chips in ons mondje.
0: Voilà, dus wil jij chips in je mondje? Dan stuur je nu jouw lievelingssmaak van chips door via VRT Max. En nog eens echt jouw mijn oprechte excuses voor mijn moeder. Ja, ik weet het, is toch echt 4 uur.
1: Ik

0: Oké, je kan dus heerlijke chips winnen als je op de juiste manier de telefoon opneemt. Louis, zou ik het nog eens laten horen hoe ze moeten opnemen? Of gewoon bellen en ze moeten maar geluisterd hebben?
1: Ja, ik ben toch fan van gewoon te gaan.
0: Oké, we gaan nu bellen. Iemand heeft zijn... Er hebben heel veel mensen hun favoriete smaak gestuurd. We komen eraan, je moet op de juiste manier opnemen en dan win je chips in je mondje. Hier gaan we. Spannend, spannend, spannend.
2: Met Debbie, ik ben er eventjes niet.
0: Dat is nou wel spijtig. Oei, oei, oei, Debbie toch? Het hadden zomaar even chips in je mondje kunnen zijn. Maar je was er even niet. Oké, dan gaan we naar de volgende. Wie scoort er hier chips in hun mondje? Dit is iemand die vanuit...
3: Chips in ons mondje.
0: Top, hè, Tanguy?
4: Wij willen chips in ons mondje.
3: Ja, ja.
0: Oh la la, en welke smaak?
4: Chips in ons mondje.
3: Ik had Sweet Ma neergezet.
0: Oh, wacht even. Yo, maar wat? Sweet Ma en ze, Ela. Van proficiat, je wint al sowieso. Maar welke smaken had je?
3: Peperzout en tomato ketchup.
0: Oh, dat zijn wel twee van de specialere smaken, hè, Tanguy?
3: Inderdaad.
0: Oké.
3: Als je de keuze hebt.
0: Als je de keuze hebt, ja, ja. En verschilt het ook qua gemoed? Ben je een ander type persoon als je voor pepper salt gaat of als je voor tomato ketchup gaat?
3: Oei, nee. Dat is echt van een moment af.
0: Dat is een beetje van een moment af.
3: Oké. Van mijn moed.
0: Van je moed. Oké, ik geef een moment en jij moet zeggen of het een tomato ketchup moment is of een peperzout moment. Klaar?
3: Oké. Ja.
0: Je hebt net een fantastisch mooi persoon leren kennen op de dansvloer. Je gaat er samen mee naar buiten, praat nog wat na. Je gaat de nachtwinkel binnen en zegt, hey, moet je chipje nemen? Welke geef je dan?
3: Dat zou een peperzout moment zijn, toch?
0: Toch een peperzout moment? Omdat je er een beetje de peper en de zout samen zijn. Een goede combi, zegt.
3: Ja, okay.
0: Ik ben hier volledig mee. Je zit op een lange rit van je werk naar huis. Het is al best laat. De zon is al een beetje onder. En je denkt, ik stop in het tankstation en even voor mezelf. En ik koop een zakje chips. Wat wordt het?
3: Dat zou dan tomato ketchup worden.
0: Zo, tomato ketchup. Oh ja, heb je nou leren? Dat snap ik. En wel, weet je wat, Tanguy? Jij bent één van elk.
3: Oh,
0: fantastisch.
3: Dank u wel, best wel.
0: Dank u wel. Wil iemand bedanken of zo?
3: Jou weer, Robin.
0: Dank u, Tanguy. Dank u. Of je ouders of zo. Want ja, die hebben je gebaard uiteindelijk. Hè. Zonder hen had je niet gestaan op dit mooie moment.
3: Inderdaad. Ja, maar ook dat wil ik zeker ook bedanken.
0: Dat is,
3: op de tweede plaats.
0: Dat is goed te zien. Tanguy, maak er nog een mooie avond van. Is het vandaag een peperzoutavond of tomato ketchup?
3: Peperzout.
0: Dat wil zeggen dat je nog op jacht gaat, Tanguy.
3: Nee, ik ben nog aan het werken.
0: Dus je zit nog aan het
3: werken. Oké. De jacht zit er niet in vandaag.
0: De jacht zit er niet in. Dat kan gebeuren. Tanguy, geniet. Geniet nog van je avond. Werk nog een klein beetje.
3: Ja.
0: En je bent een beest, hè, jongen. Je bent een beest.
3: Ja.
5: Dat is een beest, ja.
0: Jullie ook.

0: Het is exact 8:30, beste vrienden. Oei.
1: De sterkste mannen.
0: De show is bij deze gestopt, beste vrienden. Het is nog een 30 minuten en dan beginnen ze hier. Met bloot. Nog een 30 minuten. En ik heb voor het komende 30 minuten eigenlijk nog maar 1 liedje. Hier staan. Het is wel een prachtig liedje. Een klassieker. Vlaamse klassieker. Maar voor de rest niets. Dus dat wil eigenlijk maar 1 ding zeggen. Toch, Louis van de regie? Oei, ja?
2: Ja, je had mijn microfoon uitgezet. Ja, dat
0: ik zou dat nog een keer zeggen. Het was niet mijn schuld. Jij hebt het kapot gemaakt.
2: Het was ook niet mijn schuld.
0: Ja.
2: Maar moet ik het zeggen wat we gaan doen?
0: Je mag het zeggen.
2: Plaatstarten!
0: Ja, plaatstarten! Een van de moeilijkste concepten om uit te leggen op radio. Doe maar.
2: Ah, oké. Okay. Nee, wij gaan een plaat draaien. En jij, lieve luisteraar, moet met de eerste letter van met de laatste letter van de plaat die wij hebben gedraaid, moet jij een nummer kiezen.
0: Zie je het? Het is zo moeilijk. Het is zo simpel, maar het is zo moeilijk.
2: Ja, dus gewoon, we draaien bijvoorbeeld nu
0: ja, een liedje. Ja, niet met voorbeelden. Nee. Je moet het kunnen uitleggen in een zin.
2: Maar nog één keer.
0: De plaatstaart.
2: Lieve luisteraar, we draaien zo meteen een lied en jij kiest. Het volgende lied moet beginnen met de laatste letter van het vorige lied.
0: Zo weinig leestekens in die zin. Maar ben je mee, lieve luisteraar? Het is tijd voor de plaatstaart. Het spelletje waarbij jij een liedje moet kiezen dat begint met de laatste letter van het vorige lied.
2: Amai, dat is goed gedaan.
0: Hey! 6 jaar bezig. Voilà, ik begin met een fantastisch, fantastisch lied. Een classic. Namelijk Het is een nacht. Van Guus Meeuwis. Dus ik wil graag liedjes zien met het. Er zijn er niet zo heel veel met het. Er zijn er wel een paar. Tele Romeo is er één van. Maar helaas staat dat niet in ons systeem. Dus dat gaat niet.
2: Leukens.
0: Een ander lied met een t. Mag je nu doorsturen via VRT Max. Vert Max. VRT aan elkaar. Max. Kom maar op. Liedjes met het.

0: alstublieft. 9:05. Het is een nacht.
1: Robin van de Radio.
0: Het is een nacht. Het is natuurlijk de plaat staart. Dus je weet het, hè. Het lied dat je aanvraagt moet beginnen met het laatste lied van het vorige. Nee, met de laatste letter van het vorige lied.
2: Het is niet gemakkelijk, hè?
0: Ja, dat weet ik. Ah. Maar goed, er is iemand die... Oh, een fantastische suggestie. Mutte, goedenavond.
3: Goedenavond, Robin.
0: Het is de one and only Jonas Dillen. Zeg het eens, jij hebt een lied met een t.
3: Ja. Het licht gaat uit vannacht van de Opposites.
0: En hoe heet dat precies?
3: Het licht gaat uit vannacht van de Opposites. Ah, maar je zegt de huid niet, je zegt het licht gaat uit vannacht.
0: Het licht gaat uit. Oh, Mutten, ja. Ik heb slecht nieuws. Dat liedje dat heet eigenlijk Licht uit van die Opposites.
3: Ja, maar ja, zo zeg je dat dan niet. Hè. Dat is een verkeerde titel.
0: Ja, dat is een verkeerde titel dat ze eraan gegeven hebben. Ik snap het, mij moet je niet overtuigen, Mutten, want dat is ook een fantastisch lied. Hè.
3: Als ik je niet moet overtuigen, dan kun je dat dragen. Hè. Ja, dan maar... rekenen we dat goed. Hè.
0: Even voor mensen die niet weten welke het is deze. Hè. We brengen het beest naar buiten. Ja, dat is fantastisch. Maar Mutte, het is zo in deze show. Ik beslis niet. De luisteraar, die beslist. Dus weet je wat we gaan doen? Ik ga de lijnen openzetten. Voilà, de eerste die belt, die beslist. Keuren we het goed? De suggestie van de Mutte.
3: Dat keur ik goed.
0: Ja, jij wel. Maar ja, we moeten nog een andere hebben. Hè? Die belt 078-78-1010. De lijnen staan open. Jij beslist. Maak een uitzondering op de plaatstaart. Ja of nee? Het licht. Is dat in orde? Ja, hier. Amai. Oeh, amai. Veel tegelijk. Ja. Hallo, met wie? Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Ja, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hey, met wie spreek ik?
4: Hey. Wat blieft?
0: Met wie dat ik spreek? Wat dat uw naam is?
4: Met Delphine.
0: Ah, dag Delphine. Hey Delphine.
4: Hallo.
0: Hallo, dag Delphine. Zeg, is dat in orde? Licht uit, om een uitzondering te...
4: Ja, voor mij is dat zeker in orde.
0: Amai, Mutte, wat vind je daarvan?
3: Hey, heel goede keuze.
0: Ja, dat is, het is hun eigen keuze, dat kan toch niet? Licht uit. Ja, met welke letter eindigt dat?
4: En de volgende uit, dan met Tochter Donker van Tor.
0: Tochter Donker van Tor, ja, of een andere suggestie?

0: The Opposites. Ja. Licht uit. Is uit 2010.
1: Ja, ja.
0: Dat kan allemaal, hè. Hey. Alle jaartallen zijn welkom. Zolang het lied dat je aanvraagt maar begint met de laatste letter van het vorige liedje. Zo simpel is dat. We zitten bij de T. En er was daarnet al een kleine suggestie van Delphine. Oh, amai. Die zit in de auto. Delphine, je had een suggestie, hè?
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: En welke was het?
2: Toch door het donker.
0: Toch door het donker van Thor, dat zijn heel veel T's. Maar we hebben ook Matthias, jij hebt ook een suggestie.
3: Jawel, Teenage Dirtbag van Wietes.
0: Oh, mooi. Dat is dan weer, ja, begin jaren 2000, als ik me niet vergis.
3: Ja, nostalgie, hè.
0: Oh, prachtig, prachtig. Ja, ja, twee op zich, nostalgie op twee verschillende manieren. Ja, Delphine, Matthias, ik denk dat er maar één manier is om dat te beslechten. Delphine, weet je welke manier?
2: Niet
0: raak. Ah, ja, bladsteen scharen, jongens. Ja, uiteraard, dat is logisch. Dat spreekt voor zich. Dus, jullie weten hoe het spel werkt?
2: Ja.
0: Ja, prachtig. Ik heb van de week nog eens moeten uitleggen aan de luisteraar. Maar geen probleem. Ik zeg bladsteen scharen, jullie... geven jullie antwoord en degene die... Ja, het is één keer. De winnaar takes it all. Zo is dat bij ABBA. Oké. Okay. Blad, steen, schaar.
2: Eén.
3: Schaar.
0: Oh, oh Delphine, je wint. Proficiat. Ja, Matthias, heb je nog woorden als verliezer?
3: Ik hou die aan mezelf, ik ken het eigenlijk.
0: Oh, dat is mooi, dat is mooi. Voilà, een tocht door het donker van Thor komt eraan. Ja. Wil jij nog een shout-out doen naar iemand of iemand bedanken, Delphine? Of zullen we gewoon de muziek draaien?
2: Nee, doe maar gewoon. Ik wil zingen.
0: Hebben we een zing? Ga je meezingen, ja, Delphine? Ga je meezingen?
2: Ga meezingen.
0: Doe maar.
4: Tocht door het donker.
2: Okay. Di-di-di-di-di.
4: Zijn toch niet bang.
0: Prachtig. En nu alleen de tididididi. Goed, Delphine?
2: Ja.
0: Straks in het refrein zet ik er nog eens open. Succes.
4: Durven we goed eten? Louise ging niet mee. Ze had nog zin in thee.
0: Kom aan, Delphine.

0: Voilà, de one and only Thor. Met een tocht door het donker. Jawel, jawel, jawel, jawel. Oké, we zoeken liedjes met een rrrr. Ja, dat was de laatste letter van het vorige lied. Voilà, tocht door het donker. Wat gaan we doen? Ja, weet je wat? Bel anders gewoon. 078-78-1010. 10-10-10-10-10-10-10-10. 078-78-1010. Als je dat nummer draait en belt, kom je rechtstreeks hier bij ons in de studio. Voilà. Wat gaan we doen? Ietsje met een R, ben benieuwd. Hallo, met wie?
1: Ja, goeiedag. Ik heb het liedje Rap God.
0: Rap God. Oeh, van M&M.
1: Ja, inderdaad.
0: Oeh, la la la la la la. Prachtig. Oké, dan gaan we dat doen. Rap God van M&M. Maar we gaan nu vooruit denken, beste vrienden.
2: Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings.
0: Rap, but God, met de. Dat is wat we moeten doen. Liedjes met de D, alsjeblieft. In de app van VRT Max. VRT Max. VRT Max. VRT Max. Stuur ze door, hè, jongens. Liedjes met een D.

0: think not. Why be a king when you can be a god?
1: Amai, jongens.
2: Dit is sterkste mannen.
1: Ja, mannen.
3: Robin van de Radio.
1: Ja, hij kan wel rappen, hè, die Eminem. Hij kan er toch wel iets van. Rap God, ja, je luistert natuurlijk, ja, je weet het, hè, naar de plaatstaart. Jawel, liedjes aanvragen die beginnen met de laatste letter van het vorige liedje. Rap God, de. Dus we zitten bij de van... Hallo, dag Jethro.
4: Hallo.
1: Hallo, hallo. Een liedje met de, zeg het eens.
4: Disturbia van Rihanna.
1: Oké. Disturbia, oeh, ja, een klassieker. Hoe kom je daarop?
4: Dat is gewoon een keigoed nummer. En dat was het eerste dat in mijn hoofd kwam met de letter D.
1: Allee, prachtig. Ja, zeer goed. Maar dan ga ik die gewoon spelen voor u. Disturbia, ja. Dan zouden we nog één liedje moeten hebben. Dat gaat de laatste zijn voor de vrienden van Bloot beginnen met een A. Een liedje met de A. Jethro heeft de toon gezet. Met Disturbia, ja. VRT Max, daar moet je zijn. Voor de laatste van de show. Eentje met de A.

0: Disturbia van Rihanna. Oké, wie gaat het hier doen? Wie gaat de laatste aanvragen met de A? Zou het Hilaya kunnen zijn? Dag Hilaya.
1: Hallo.
0: Hallo, vertel eens, welk liedje wil je met de A?
1: Alle kleuren van K3.
0: Ach, prachtig. Robin van de radio, de radio. Hey, hey, hey. Heb je dat zelf gekozen, Hilaya, of heeft iemand je gedwongen?
1: Ik heb dat zelf gekozen.
0: Sorry. Ik heb dat zelf... Maar je hebt misschien een licht duwtje in de rug gekregen van Louis van der Gie.
1: Ja.
0: Een klein duwtje. Allee, proficiat.

0: oei, maar wat gebeurt er nu? Oei, ja, een ander liedje met de A begint plots te spelen.
1: What's going on?
0: Axel F. Non de doemen. Systeem kapot. Je hebt er niks mee te maken.

0: Ze staan klaar voor je. Dorian Awesome, Lotte van Wezenmaal en Bert de Kok. Voor Bloot, veel plezier.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. De vraag naar water neemt toe. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op het land. En ook in sneeuw, gletsjers en rivieren. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
2: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken. Om industrieën te laten draaien. Om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
1: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf een 13e tot een 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
3: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
1: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
4: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
1: Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: M&M. Het is niet alleen mannen die dat leuk vinden. Ik vind dat echt al een lot. Dat betekent niet dat je single bent, dat je geen seks mocht hebben. Ah, wel ja, Lotte, wat is dat nu zo leuk aan? Bloot.
7: Dorian Awesome.
6: Ja, hallo.
7: En Lotte van Wezenmaal.
6: Die is er niet.
8: Met vanavond.
6: Ja, geen Lotte van Wezenmaal, want die ligt ziek in haar zetel. Och, garme. Maar Bert de Kok komt de boel opfleuren voor jou. Met straks over je lief meenemen naar je vrienden.

0: zo'n nummer waarvan je wilt dat het eigenlijk op zich nooit stopt, toch? Ik vind het echt wat een throwback. Move your body. Lot van Weesmalen had erbij moeten zijn. Maar kijk, het is niemand minder dan... Bert de Kamp!
1: Hallo!
0: Hallo!
2: Ook leuk, hè?
0: Ook leuk. Ik keek er verdacht hard naar uit.
2: Ja?
0: Ah ja, jij bent echt wel een van de namen voor mij, hoor. Allee, mensen eigenlijk, want namen
2: ja.
0: Nu zo precies. Of jij bent een of andere gekke BV of zo. Ben je ook wel een beetje.
2: Benut. Ja, gek, gek wel.
0: Ja, als ik zo Bert de Kok hoor, denk ik, ah, Bert.
2: Ja, ja maar ja, we go way back.
0: Door, we go on my nog niet.
2: Toch wel een jaar of zo.
0: Ja, ja, ja. En we hebben eigenlijk maar één ding samen gedaan.
2: Ja, ja, ja. Met die Masterchef.
0: Ja, ja, dat is ja. Wel leuk, hè.
2: Ja, dat is een beetje trauma bonding, hè.
0: Ja, dat was het zeker.
2: Toch?
0: Ja, voor mensen die het niet hebben gezien of zo. Ja, we hebben daar zeker of daar eigenlijk al over gepraat. Maar we praten er gewoon nog eens over. Je hebt altijd iemand in de groep. In de klas is dat ook zo. Op je werk is dat ook zo. Iemand waarvan je voelt van... Allez, het is te hopen. Die gaat door hetzelfde als ik. Die heeft dezelfde angsten. Die heeft dezelfde onzekerheden. Die focust op dezelfde dingen. Die ziet dezelfde dingen bij andere mensen. En jij was dat echt wel voor mij.
2: Ja, jij ook voor mij.
0: Ja, alleen bleek dan dat jij toch nog een tikkeltje beter was in koken.
2: Dat is niet waar.
0: Ik ben altijd de slechtste geweest, maar ik leg er mij bij neer.
2: Dat is niet waar. Jij weet ook dat
0: Bert,
2: het daar niks mee te maken. Dat was toeval en dat was...
0: Bert,
2: ah ja.
0: Je noodles ja. Waren crazy.
2: Ja, maar ja. Ja, noodles kunnen niet veel fout mee doen, hè.
0: Bert, je had er een dijk van een saus bij gemaakt. Je had het dan ook nog eens stoeferig met zo'n speciale vork in een vorm gelegd. Zo
2: ja, maar
0: in
2: dat
0: een
2: was
0: lang...
2: een opdracht. We moesten alles in een stokje steken. Weet het nog? En jij had
0: ah, ja.
2: Het heel raar gestoken ook.
0: Wat had ik gemaakt? Ik weet
2: het
0: niet.
2: Zo'n kip met een pasta. Weet je, dat je de pasta er niet had. Je moest die saus door die pasta halen en daardoor was jij slecht.
0: Nee, ja, ja bij die kip. Ja, ja. Ja, en die kip die dan nog half vrouw was en dan hadden ze van productie dat allemaal opgegeten. Die hebben dat overleefd. Dat vond ik zo zot. Ik zeg, wat heb je gegeten?
2: Ja.
0: Ja, dus Celebrity Masterchef, seizoen 3 was dat. Ondertussen is je tv-carrière alleen maar de lucht ingeschoten. Want geschilderde gezichten in make-up deed alweer een nieuw seizoen op VRT Max. Met Karen Dame en Mathieu Terrein.
2: Ja, ja, ja. Voorlopig.
0: Die staan al online, hè.
2: Ja, ja, maar komen er nog, hoor. Leuknamen.
0: Ja.
2: Wow, Camille komt, hè, dit seizoen.
0: Ah, ook nog.
2: Ja, maar ja.
0: En mag jij al teasen naar al die namen?
2: Nou ja, al die namen zijn eigenlijk al bekend van het seizoen, hoor. Ja, van, oh nee, oei, mogen we niet zeggen.
0: Oeh, nee.
2: Jawel, jawel, jawel. Die Camille komt nog langs. Anastasia Tjernok.
0: Ja.
2: Elodie Gabias. Nog vriendjes van de Verraders, trouwens, waar ik nu in zit ook. Shauna de Wit en Jong Mavo komen ook nog langs.
0: Oh.
2: En Janica Zalsis komt ook langs.
0: Die hebben allemaal ja gezegd.
2: Ja.
0: Hoe gefixt?
2: Ja. Is ervan, Dorian?
0: Nee, van nu niet, nee. Elke vrijdag, nee, niet elke, maar om de 2 weken op VRT Max. Hè?
2: Ja, moeilijke communicatie, maar inderdaad. Dus een vrijdagje wel, een vrijdagje niet, een vrijdagje wel.
0: Lijkt me duidelijk, hè. Ja. Zo, niet elke vrijdag hoeft het feest te zijn. Hè?
2: Nee,
0: zo,
2: nee, maar ik krijg wel veel DM's van, waar is de make-up date? Ik zeg, nee, om de 2 weken. Maar ja. Waar is om de 2 weken? Is dat
0: mee? Altijd moeite met gehad.
2: Toch?
0: Ja, ik zou gewoon zeggen, een vrijdag wel, een vrijdag niet. Wat je net zei.
2: Ja.
0: Hè? Dat is heel beeldend. Dat is heel
2: voilà, duidelijk. Mensen hebben dat nodig, visuals.
0: Voilà. Als je hem daar dan mist, heb je natuurlijk nog Iedereen Beroemd. Waar je onlangs nog iets met veters, nestels. Dan moest je lachen met nestels.
2: Ah ja, in Iedereen Zomert was dat deze zomer.
0: Ah, niet Iedereen...
2: Nee, nee.
0: Ah.
2: Ja, nee, wacht, want het is wel wat veel en verwarrend. Dus deze zomer zat ik in Iedereen Zomert, waar ik met internationale studenten op pad ging om ze België te laten zien. En nu, op dit moment, zit ik weer in Win-Win.
0: Oh.
2: Waarin ik weer bij mijn oude vrienden langs ga voor Grijze Raad.
0: Ja, voor Grijze Raad.
2: Ja, ja, ja. Okay. En inderdaad, daar was met de nestels zo. Ja, ik wist ik weer niet.
0: Ja, nee, ik heb het horen gehad.
2: Zeg jij dat, nestels? Dat
0: ja, wel. Dat... Allee, Bert.
2: Ik zeg veters.
0: Ben jij niet van Mechelen?
2: Nee, ik ben van Aflichem.
0: Ah.
2: Absoluut zelfs niet van
0: Mechelen. Heb geen idee waarom dat het een Mechels dialect
2: wordt. We kennen elkaar zo goed. Ja. Ja.
0: Ben jij van Aflichem?
2: Maar ja.
0: Jij bent zo Mechelen.
2: Wat?
0: Was jij niet Aalst?
2: Maar zie, wat is het nu? Mechelen of Aalst?
0: Waar ligt Aflichem?
2: Aflichem ligt aan de rand van Vlaams-Brabant, naast Assen, Ternat, Aalst.
0: Ah ja, voilà. Ja, je, bent wel, je hebt wel dat dialect. Ik hou wel van die mensen. Ik vind dat altijd wel goeie.
2: Ik ken Aaron Blomaert.
0: Ah, voilà.
2: Ook van Oostje, maar is van Oostje. Ik ben van Aflichem.
0: Ja, dat is nog iets helemaal anders.
2: Dat is een andere kot, hè, man.
0: Dat is zeker zo.
2: Ja.
0: Ik ben met het lijstje nog niet gedaan, want mensen kennen jou uiteraard ook van dit.
2: Hallo, mijn naam is Bert de Kok en ik doe mee aan...
3: De Verraders!
2: En dit is hoe ik het heb gedaan in aflevering 2. Eerst moesten we ontdekken wie er deze nacht vermoord werd. En het ging tussen Margriet, Shauna en...
4: Timon is vermoord door de Verraders.
2: Nee!
5: Wie is dat nu?
2: Ik vond dat echt vreselijk, want Timo was mijn enige vriend in het spel. En dan was het tijd om te vertrekken op onze eerste missie.
1: Ik zou willen vragen aan jullie om te kijken naar Bert.
2: Oké? Velen die vond dus blijkbaar dat ik niet reageerde op de moord op Timon aan het ontbijt.
4: Girl, please.
0: Het is echt al, als die Veerle zegt van ik zou willen kijken naar Bert, ik ga eraan. Ja. Ik ga eraan, die intensiteit.
2: Oh ja.
0: En ook Bert, hoe gedurfd. Het is aflevering 2, doe rustig.
2: Maar ja.
0: Nooit, zelfs als je iemand verdenkt, meteen al jouw kaarten tonen.
2: Dat is vele dobbelaren. Hè. En ook de ironie aan de zaak was, in die scène waar ze dat vertelt, in de auto, zo van oké, mannen, ik wil dat we vandaag kijken naar Bert. Daarvoor zei ze, mannen, ik ga de mensen die in deze auto zitten 100% vertrouwen.
0: Ah ja, en jij zat in die auto.
2: Ik zat niet in die auto, tuurlijk niet. Maar naast wie zat ze dan? Naast Kurt en Stefanie.
0: Alle verraders eigenlijk.
2: De verraders. Dus ja,
0: er moet er altijd zo eentje zijn. Hè?
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Maar die is daar waarschijnlijk nu ook kapot van, hè, dat ze dat niet heeft gezien.
2: We kunnen daar nu mee lachen ook.
0: Ja.
2: Want we zaten samen aan de ronde tafel ook vorige week. En we waren daar alle twee. En dus we hebben er heel goed mee kunnen lachen om dat nu niet. Maar naast wie zat ze dan? Naast Kurt en Stefanie.
0: Alle verraders eigenlijk.
2: De verraders. Dus ja, ons
0: er moet er altijd zo eentje zijn. Hè?
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Maar die is daar waarschijnlijk nu ook kapot van, hè, dat ze dat niet heeft gezien.
2: We kunnen daar nu mee lachen.
0: Ja.
2: Want we zaten samen aan de ronde tafel ook vorige week. En we waren daar alle twee. En dus hebben we er heel goed mee kunnen lachen om dat nu allemaal zo te zien. Want ja, we weten dan ook wat er nog allemaal

0: Nog in videocall gezeten, ja. Omdat ik gewoon... Ik kon aan niemand overbrengen wat het allemaal met mij deed.
1: Ja, ja, want je kreeg ook zo één contactpersoon, hè, één vertrouwenspersoon tegen wie dat je mocht praten om alles te vertellen.
0: Oh, die hebben wij niet gehad.
1: Nee, ah, ik mocht met mama bellen zo. Ken je het zo?
0: Ah ja, en dus altijd.
1: Daar, ja, ik mocht bellen zo. Mama, deze is er gebeurd.
0: Elke dag?
1: Nee, niet elke dag. Maar voor zolang je erin zat, mocht je op momenten zeiden ze van, wil er iemand bellen, dan mag je.
0: Ja, ja,
1: ik heb dat dan wel eens gedaan en zo.
0: Ja.
1: Dus achteraf, ik had enkel ons mama om dat tegen te vertellen, maar... Dus ons mama wist heel goed wie dat de verraders waren. En nu een jaar later kijkt ze terug en ze weet van niks meer. Dus dan zie je ook wat voor een vertrouwenspersoon dat was. En wat voor iemand, amai, die heeft echt geluisterd naar mij.
0: Maar dat is goed voor het relativeren, toch?
1: Ja, ja, dat is wel waar. Want ik denk van inderdaad, ja, eigenlijk was dat maar...
0: Wat maakt het uit?
1: Stom. Maar inderdaad, ik heb daar wel nog heel lang van afgezien. Allee, afgezien is een groot woord, maar it fucked with my head. Om het zo te zeggen.
0: Ja, dat is echt een goede samenvatting.
1: Ja, zeker en vast. Echt nog zo, zeker 2 weken lang, echt elke nacht over gedroomd. Maar intens, hè, dat je zo wakker wordt en pest, ah ja, nee, we zijn daar niet meer.
0: Nee, nee.
1: En dat je zo, echt was zo, ja, zo wat moest denken van, zit ik in de Matrix of wat is dit eigenlijk?
0: Ja, ja, ja, dezelfde ervaring. En niet per se dat het negatief is, maar helemaal niet zelfs, want ik zou echt waar, als ze mij vragen, kom je morgen weer naar het kasteel? Oh. Ik verlaat deze show, hè, dus ik vond het zo plezant.
1: Ja.
0: Maar het doet wat met je.
1: Ja.
0: Hebben we even leuk in bijgepraat. Valt nog zoveel over te zeggen. Nieuwe aflevering nu zondag, de 3e alweer. Maar daarvoor ben je niet in bloot, lieve Bert de Kok. Want je hebt vandaag een stelling mee. Wil je die meteen de groep ingooien?
1: Ah wel, ik ga het hierbij halen. Mag ik hem zeggen?
0: Ja.
1: Ik ben bevriend met jou en niet met je lief. Dus als wij afspreken, laat hem of haar thuis.
0: Niet welkom dus.
1: Nee. Was dat duidelijk trouwens, want ik wou zeggen, laat die thuis, maar dan zeg ik, nee, hem of haar, of die.
0: Ja. Dat is helemaal duidelijk.
1: Voilà.
0: Gewoon laat die lief thuis.
1: Ja.
0: Want wij zijn bevriend.
1: Wij zijn bevriend, ja. Dus ik ben blij dat Lotte van Wezen maar er niet is. Wij zijn bevriend.
0: Spijtig,
1: in Lotte.
0: Ja, veel beterschap, Lotte. We love you.
1: We love you.
0: Dus, stelling, net geponeerd door Bert de Kok. Jouw mening nu welkom. VRT Max, als je klikt op M&M, deze live-uitzending van Bloot, en dan op bericht, dan kan je jouw mening delen. Wat vind je daarvan? Je lief thuis laten, neem die niet overal mee naartoe. Of vind je dat het eigenlijk wel zou moeten kunnen in deze wereld 2026? Laat het weten. M&M. Maar een kort berichtje zijn, daarop draait deze show. Hè. Dus laat u gaan. Heel welkom.

0: Bergai, Billie Eilish om 20 over 9. Bloot. M-M-M. Welkom in het programma over seks, lichaam en relaties met vandaag nogal een relatiekwestie. Want is het oké om je lief mee te nemen naar je vrienden? Of moet dat dringend aan banden worden gelegd? Bert de Kok, jij vindt van wel.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Goh, waarom? Ik heb zoveel redenen waarom, maar eerst en vooral, ja, wat ik daar straks ook al zei, gewoon van, ik ben bevriend geworden met iemand, een vriendschap, je steekt daar tijd in, je steekt daar werk in, en dus, dat wordt een safe space, en voor mij is die safe space tussen mij en die persoon.
0: Ja.
1: En als die dan een relatie hebben, of een nieuwe relatie, en dan spreken we af en in één keer zeggen die van, oh, mijn lief, kom mee, dan is voor mij die safe space gewoon weg.
0: Dus een heel andere bezetting, ja.
1: Een heel andere bezetting, en ik snap zo niet goed, er is al mij gewoon te veel overkomen in mijn leven. Dat vrienden van mij, ik zeg het, vriendschappen duren vaak langer dan relaties.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat zo vaak gehad bij vriendschappen, zeker al bij bepaalde personen die al meerdere lieven hebben gehad, dat elke keer van we spreken af, we zien elkaar pas na 6 maanden geleden of zo, hebben we elkaar nog gezien. Oké, we spreken eindelijk af. Dan last minute, ah ja, by the way, ik neem mijn vriend mee, hè, ja, want anders zit hij ook maar alleen thuis.
0: Maar doen mensen dat?
1: Ah, ja!
0: Man.
1: Mensen doen dat wel!
0: Maar in een persoonlijke afspraak met jou?
1: Maar ja, zeker! Oh my god!
0: Maar
1: amai,
0: hoe reageer je dan? Wat zeg je dan?
1: Dorian, ik ken mij een beetje. Ik ben een gigantische pleaser, dus ik zeg daar niks op. Ik krop op en ik kook.
0: Maar...
1: En ik klap toe, of... Nee, ik klap niet toe, of ik begin gewoon zo wat een rol te spelen van... Ja, oh, zo top. Allee, jongen, wat doe jij allemaal? I don't care.
0: Maar dat gaat dan ook zo door. Dus een tijd daarvoor zegt hij... Ja, toch, die gaat mee. En effectief, die is dan erbij.
1: Ja.
0: Maar alleen,
1: ja, is al gebeurd.
0: Okay,
1: of zo van, ja, of zo van, ah ja, we spreken eens af, waar spreken we af? En oké, je hebt een relatie, dat is fijn, maar dan zeggen ze, kom bij mij thuis. En dan denk ik van,
0: ah ja, dan is er no way back.
1: Ja, en dan denk ik van, ja, maar dat heeft veel implicaties. Als in van, als we bij je thuis gaan, dan gaat jullie daar ook zijn, which is fine, want ik ken die persoon dan wel al half of zo. Maar dat zijn niet dezelfde gesprekken als het lief erbij is, dan als we alleen zijn. Want ik kan ook niet in één keer dingen delen over mijzelf, want ik deel die met jou, maar niet met je lief. Want als het dan uit is, dan weet je lief dat ook allemaal.
0: Ja.
1: En dat wil ik niet.
0: Maar en zelfs dat, het diepere, maar ook het constant energie geven aan de sociale situatie.
1: Maar, oh my god.
0: Want je wil die dan een goed gevoel geven, want dat is ook naar je vriendin, dat je dan denkt van ja, ik zal dat moeite doen voor jouw lief, hè. Ik kan moeilijk niet de connectie hier maken. Dat is zo fucking vermoeiend.
1: Want dat is kei vermoeiend.
0: Ja.
1: Dat is een volledig andere dynamiek.
0: Ik moet wel, maar wacht, want jij pleest dan, maar heb je nooit een situatie gehad dat je dacht van nu ga ik toch eens laten blijken van eigenlijk zie ik dat niet zitten?
1: Nee, bij mij gaat dat zo niet. Als ik dan te weten kom dat het liever zal bij zijn of zo, dan zal ik zeggen, ah, oh, ik kom niet. Ik kan niet meer. Of zo. Of oh, volgende keer, sorry. Het gaat niet lukken. Ja, dus ik ben eerder dan zo'n beetje een manipulator. Dat heb ik geleerd in de verraders. Hè. Een manipulator in de zin van, ik zal wel ervoor zorgen dat de volgende keer dat we elkaar zien, dat er geen optie is dat het lief mee kan.
0: Ja.
1: Dat ik zelf ga onthouden van, ah ja, in de week gaat makkelijker zijn, want ik weet dat het lief dan vaak werkt. Of dat hij dan weg moet of zo. Of dat hij weekenddagen werkt. Dus ik ga zoeken naar de gaten waar ik het lief niet... Dat het niet mogelijk is dat het lief meekomt.
0: Heel herkenbare situatie, maar weet je wat dan... Wat ik dan een probleem vind, er komt altijd een moment waarop dan jaren voorbij zijn gegaan dat je nog altijd dat lief niet echt hebt gezien.
1: Ja.
0: En dat wordt dan zo gênant.
1: Ja, ja, want uiteindelijk ga je een keer naar een trouw of zo, of naar een verjaardagsfeesten.
0: Maar ook in de zin van naar je vriendin toe.
1: Mm.
0: Je wilt toch ergens ook... Want die is dan fier dat dat liever bij is. Die is dan gelukkig met die persoon.
1: Ja.
0: En die wilt waarschijnlijk delen in de liefde samen met jou. Allee, niet delen in de liefde. Kan natuurlijk ook altijd. Ja. Maar ik bedoel, tonen van... Met deze persoon breng ik heel veel van mijn leven door. En ik ben gelukkig. En ik wil dat jij dat ook mee kan zien.
1: Ja, maar ja, ik moet dat niet zien.
0: Nee.
1: Dat is het ding. Dat is super cru gezegd, maar... I don't care about your boyfriends of girlfriends.
0: Ja.
1: Dat is echt... Ja, ik heb niks met die mensen. Jij bent er verliefd op geworden. Ik en niet.
0: Nee.
1: En dat is gewoon... Ik vind het al moeilijk om vrienden te maken. Hè, om gewoon al connecties te maken met mensen. Laat staan dat ik dan eens nog een connectie moet maken met iemand dat ik eigenlijk niet, waar ik niet voor heb gekozen.
0: Nee.
1: Dus jij hebt ervoor gekozen. Ik niet.
0: Maar kan je het ergens begrijpen dat de mensen zeggen... Ik neem mijn lief mee of die zal er ook zijn. Ik kan het wel verstaan.
1: Ik snap dat zeker, maar... Ik vind dat ze... Maar dat is ook het ding, hè. Mensen, vanaf het moment dat ze in een relatie zitten, is dat zo... Dat is de topprioriteit. Maar eigenlijk moeten ze onthouden, wij zitten ook in een relatie. In een vriendschapsrelatie.
0: Klopt. Klopt.
1: Dat heeft ook waarde. En daar zitten ook normen vast. En, allee, dat heeft van alles. En...
0: Ja, het lief is wel dominant. Hè? De liefdesrelatie is de meest dominante. Ja. Dat is wel vaak.
1: Wat ik eigenlijk wel funny vind, want uiteindelijk soms, of toch in veel gevallen dat ik al heb meegemaakt, die liefdesrelaties, die relaties, die vallen weg. En dan op wat valt er dan terug? Op de vriendschapsrelaties. Ja. Terwijl dat ik eigenlijk niet vind dat dat erboven moest staan.
0: Ja, dat is echt zo.
1: Ja, dus om
0: zit in onze cultuur, heel raar.
1: Enorm. Dus om den duur ben ik zoiets van, nee. Je moet kiezen tussen mij of lief. Nee,
0: maar je zet nooit iemand voor die keuze.
1: Nee. Allee. Dat doe ik niet. Maar nee,
0: je laat het gebeuren.
1: Laat het gewoon gebeuren.
0: Of je komt niet af.
1: Ja.
0: Ik ga nog eens in de groep gooien. Mensen die aan het luisteren zijn, je lief meenemen naar... Misschien zijn er ook mensen aan het luisteren. Ja, maar ik vind dat echt belangrijk. En ik vind om die reden dat wel dat moet kunnen. En ik doe het ook vaak. En, laat je vooral horen. Even klikken op M&M bij VRT Max. En daar kan je berichten sturen met je mening. Is het oké om je lief mee te nemen of niet? Be there.

0: over seks, lichaam en relaties. Bloot. M&M.
1: Ja, dat klopt. M&M en bloot. Daar is het muziekje. Ja, je lief en je vrienden, daar gaat het over vandaag. Hè. Moeten die goed overeenkomen? Of mogen die bij elkaar gezet worden? Of houden we dat toch liever allemaal een beetje uit elkaar? Want als wij een vriendschap hebben, dan heb ik niet per se een vriendschap met jou lief. Dat is een beetje het uitgangspunt vandaag van Bert de Kok hier in Bloot.
2: Hey.
1: Ik ga eens horen bij Jolien, want ik vond het eigenlijk wel een kwetsbaar bericht dat ze had gestuurd. Goedenavond, Jolien.
3: Goedenavond, Torian en Bert.
2: Hey.
1: Jolien, je had gezegd, ik ga het letterlijk voorlezen, hè. Mijn hart zou breken als mijn beste vrienden dat zouden zeggen. En dan bedoel je van, ik heb liever niet dat je lief erbij is.
3: Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk zoals het er staat. Ik zou dat heel moeilijk vinden als mijn beste vrienden tegen mij zouden zeggen, wij moeten u lief niet, we willen niet dat hij ooit nog meekomt.
2: Ja, maar dat is iets anders, hè, nog, Jolien. Want wie weet vinden ze u lief wel leuk, hè? Maar zij zijn niet bevriend met u lief.
1: Ja, jij bedoelt het. Wat jij bedoelde, Bert, is gewoon niet in de avond dat ik met jou heb afgesproken ook je liever bijhalen. Dat niets wilt zeggen over hoe leuk ik je lief per se.
2: Ja, want belangrijke nuance. Ik heb niks tegen de relatie of tegen de partners. Want daar ben ik vrij neutraal over. Maar dat zijn gewoon niet mijn vrienden, dus die moeten niet dat meekomen als wij afspreken als vrienden.
1: Ja.
2: Dat is mijn ding, ja.
1: Zou je dat ook moeilijk vinden, Jolien, sowieso?
3: Ik vind, ja, hoe moet ik het best uitleggen? Ze moeten niet altijd mee, maar soms moet het wel kunnen.
1: Ja, heb je zelf een lief? Heb je een relatie?
3: Ja, ik zit in een relatie.
1: En ik vermoed dan dat je dat ook wel af en toe gewoon doet?
3: Ja, wel op afspraak. Dat je afspreekt van, nu komen de partners mee. Mm-hmm. En ja, alleen omdat we ook wel single vrienden hebben. Dus we zeggen ook wel, deze avond komen de partners mee. Volgende keer doen we het gewoon terug onder de vrienden.
1: Okay.
3: Dat vind ik wel.
1: Ja. En waarom is het voor jou belangrijk dat hij toch af en toe erbij is?
3: Omdat het voor mij, ik vind het belangrijk dat mijn partner en mijn vrienden eigenlijk met elkaar om kunnen.
1: Ja.
3: Die elkaar gewoon kunnen accepteren dat dat oké gaat. Allee, omdat de belangrijkste momenten in je leven, als je bijvoorbeeld ooit zou trouwen of ooit een verjaardagsfeest geeft of iets belangrijks doet en uw vrienden komen, vind ik wel dat die gewoon met elkaar moeten om kunnen gaan. Dus dat die elkaar wel af en toe moeten kunnen zien.
1: Ja, en dan denk je, dan kunnen we maar beter een paar avonden daarop oefenen en die connectie al maken. Hè? Ja. En beter, het is het gevoel van, alle mensen die ik graag zie, wil ik ook gewoon samen in een kring, om het nu letterlijk te zeggen, maar dat moet dan op elkaar aan kunnen sluiten.
3: Ja, mooie woorden gezegd, ja.
1: ja, ik probeer het samen te vatten. Jij hebt het beter gezegd, want het is jouw gevoel. Maar Dus, maar dat gaat ook gewoon goed. Het is niet dat in jouw vriendengroep al iemand heeft gezegd van, ik zou... Of misschien een moment heeft gezegd van, deze keer zou ik wel even onder ons willen afspreken.
3: Jawel, dat wordt wel eens gezegd.
1: Ja, oké.
3: Ik zei dat soms ook wel eens tegen mijn vrienden. Van, nu is een keer zonder.
2: Kijk. Maar dan verstaan wij elkaar, Jolien.
3: Ja, maar het moet gewoon... hoe ik het begreep is dat je het nooit zou doen. Ik denk dat ik het gewoon, uw stelling ook niet 100% begrepen had.
1: Deze is wat duidelijker, Bert de Kok. maar jij dacht gewoon in het extreme van...
2: Nooit.
1: Ja, maar pas op, Bert, toegegeven... Denk je ook soms niet van, ik hoef niet per se jouw partner te leren kennen, want ik heb voor jou gekozen?
2: Tuurlijk, ja. Maar dat neemt niet weg, pas op. Dat is dan niet dat ik zeg van, ik wil de partner nooit aan mijn leven zien, want ik haat die, want wij zijn vrienden en niet mijn partner en ik. Nee, want ik weet ook, wat Jolien ook zegt van, op verjaardagsfeestjes of op whatever, een trouw of weet ik veel wat, dan kom je die zeker aan vast tegen. En dat zal nog altijd wel joviaal zijn, zoals je met kennissen doet, van, hallo, ça va, allez, bon, fine.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is vooral bij mij een issue, wanneer het gewoon systematisch, wanneer we afspreken als vrienden, dat daar zo'n extra kwal bij zit, die ik gewoon niet niet ken. Wat is misschien uw extreem woord?
1: Iedereen welkom met zijn woordgebruik.
2: Ja.
1: Behalve als het haatdragend is, maar dat is het niet. Nee, Jolien, verhelderend dat je dat ook gewoon even zegt, omdat het is voor jou belangrijk. Ik denk dat er nog mensen aan het luisteren zijn. Misschien sommige mensen die het verschrikkelijk vinden, laat je zeker ook horen. We hebben het over je lief meenemen naar iets wat je hebt afgesproken met je vrienden. Vind je dat dat moet kunnen of niet? Jolien, ik wens jou nog een heel fijne avond en dank je wel om even langs te komen in Bloot.
3: Ja, voor jullie ook een heel fijne avond.
1: Merci.
2: Bye.

0: A legend. Michael Jackson in bed. Bloot. Ja, ik heb het ook het gevoel dat, dat het wat emoties losmaakt in jouw stelling. Ja, neem je liever niet mee als we hebben afgesproken onder ons als vrienden. He, dat is waar je vanuit gaat.
1: Dat is de bravere statement. Hoe
2: liever het lief niet meenemen.
0: Ja, je hebt het iets feller verwoord. Maar dat is goed. Dat mag toch in de wereld altijd zo dat... hoe zeg je dat? Censureren.
2: Ja.
0: Dat doen we niet meer aan.
2: Geen censuur, we zeggen hier alles.
0: Amai, we mochten eens beginnen.
1: Ja.
0: Annelies had gereageerd. Annelies uit Zottegem, goedenavond.
3: Hey Dorian, hey Bert.
2: Hey!
0: Jij begrijpt de emoties van Bert daar rond, hè?
3: Ja, ik volg wat dat hij zegt. Maar dat de dynamiek zo verandert. Want ik heb zelfs zoiets als mijn vriendengroepen of zo, als die mixen of als mijn liefde er is, dat ik ben zelf iemand die altijd zo'n net iets andere versie van mezelf is. Bij andere groepen. En als dat dan mixt, dan weet ik zo nooit welke versie van mezelf dat ik moet zijn.
1: Exact.
0: Zo herkenbaar.
1: Ben jij een introvert?
3: Meestal.
0: Voilà. Ja, ik ook.
1: Kijk,
0: jij
1: ook.
0: Ja. Voilà. Maar ik heb mij wel, dat is even kwetsbaar, maar ik heb me jaren afgevraagd van, allee Dorian, waarom ben je nu bij die persoon zo en bij die persoon zo? En ik dacht altijd van, je bent jezelf niet. Je kan het niet, je bent jezelf niet. Maar toen heeft iemand iets tegen mij gezegd, maar dat is toch logisch, want die andere relatie drukt andere knoppen bij jou in. Je hebt andere conversaties, andere interessevelden. Als die heel luid is of heel luid lacht, dan ga je misschien sneller daarin meegaan. Dus dat is net het mooie, dat verschillende mensen andere knoppen bij je indrukken. Dus ergens is het ook gewoon heel normaal. En dan, weet je wat, Annelies en Bert, weet je wat ik het verschrikkelijkste vind?
1: Zeg.
0: Als er zo een verjaardagsfeest is, bijvoorbeeld... ik werd zoveel jaren geleden 30. Zo oud ben ik al, ja. En ik was aan het nadenken. Dat moet toch gewoon verjaardagsfeest. Maar ik ga iedereen dan uitnodigen. Hè, de mensen die echt blijven. Maar die mix van mensen samen. Ik wist niet meer waar mijn hoofd stond. Hoe kan ik tegen jou iets zeggen? En dan daarna staat een tante. En daar staat weet ik veel wie. Maar al die verschillende werelden bij elkaar. Ja. Hoe kan je dat doen als persoon?
2: Niet.
0: Dus effectief, Annelies, wat je zegt, komt daar een lief bij van een vriend? Amai, dan is het zoeken gewoon.
1: Ja.
3: Ja, inderdaad. Ja, en ik heb zelf ook altijd zoiets van, ik weet hoe ik mij moet gedragen met die persoon, maar als dat een andere persoon is, weet ik ook niet of ik gewoon dezelfde grappen kan maken. Ook
0: Tuurlijk. Ja, ben je helemaal verward. Ja, heel je kompas kwijt.
1: Ja, op welke frequentie zitten die mensen dan weer? En moet jij, want mijn vrienden is dat ook gezoekt naar een frequentie en je snapt elkaar, we zitten daar.
0: En je bent getraind in die frequentie.
1: Ja, dit is onze historie ook, we kunnen daarover praten, dat weet je al over mij, dat weet je nog niet over mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar als er iemand niet bij komt, dan moet je, je kunt al geen onderrondje meer hebben met je vrienden dan, want dan is dat, wacht, ik zal het uitleggen. Dus ja, eigenlijk context. Dus 5 jaar geleden, maar dan zijn de hele avond ook gewoon aan het uitleggen en zo. En dan zijn ze ook maar gewoon...
0: Aan het uitleggen of aan het uitsluiten, omdat je geen zin hebt om altijd alles uit te leggen. Ja,
1: tuurlijk.
0: Zo'n ding. Maar heb je dan niet de analyse, want ik heb het gevoel dat veel mensen aan het luisteren zijn die ook zoiets hebben van, ja, maar ik vind het wel belangrijk dat mijn lief bevriend is met mijn vrienden. Dat hebben we daar straks ook gehoord, dat zij overeenkomen, dat stel we trouwen later, dat allemaal al schone banden zijn of zo. Heb je dat verlangen dan niet? Dat die band toch gesmeed wordt, om het zo te zeggen?
3: Goh, ergens wel, maar ik vind ook wel dat er ergens grenzen aan zijn.
0: Wat bedoel je?
3: Ik heb zelf zoiets van, ik vind dat heel leuk als mensen inderdaad onderling overeenkomen, maar ik denk dat ik zelf wel een te jaloers persoon ben. Als ik zelf zou weten dat die dan bijvoorbeeld zo zonder mij zou dat afspreken of zo. Dan zou ik wel
0: ja. Je wilt eigenlijk vermijden dat die ook een supergoeie band krijgen, want dat zijn jouw vrienden.
3: Ja, zoiets.
0: Ja, snap ik ook wel hoor. Heb ik ook al wel gevoeld.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: En zo mensen introduceert en dan zo... Oh.
0: Ja, dat is hier wel heel tof plots. Ja. Maar ergens ook een compliment, want jij valt op die persoon en blijkt dat die door anderen ook zo om diezelfde dingen leuk bevonden wordt. Ja, zo. Oh, we kunnen erover blijven praten eigenlijk. Annelies, dankjewel om ook even jouw mening te geven. Zometeen gaan we nog even naar Diego, want die zegt, ik heb scheid aan alles. Wat wil dat zeggen? Dat hoor je zo meteen.

0: Bloed. Jouw lief en je vrienden, dat moet toch wel een match zijn. Dat is waar veel mensen toch van uitgaan of dat we willen. Maar mag het ook gewoon zijn dat het naast elkaar bestaat en dat dat niet altijd vermengd moet worden? Daarover hebben we het vanavond nog in Bloot. Nog 10 minuten, maar met Bert Kok gaat de tijd altijd razendsnel.
1: Ja, ik snap dat.
0: Zo ben je. Wat er net wel over... toen de micro's nog even uit waren, maar ik vond het er wel bij aanleunen. Het ding is ook, als je dan het lief van jouw vriendin erbij hebt, dan zie je ook je vriendin veranderen. Allee, ook door dat lief. Ik breng het nu verkeerd aan, maar soms kan het ook zo...
1: Ja. Dat is ook zo. Soms, want ze zeggen ook vaak dat je partnerkeuze ook veel over u zegt.
0: Ja.
1: En soms is dat ook wel inderdaad... dat is nog niet veel voorgevallen. Want ik zeg het, heel veel van de partners van vrienden en vriendinnen dat ik heb, denk ik van, fine. Mm-hmm. Ik heb daar niks op tegen, absoluut niet. Maar soms is er wel eens een geval dat je pijst van... Amai, waarom die persoon? Want jij zei absoluut niet dat. En dan begin je ook zo soms al te twijfelen van... Ah, maar zet je dan? Wie zet jij eigenlijk?
0: Ja. Dat maakt het nog moeilijker.
1: Zeker en vast. Want ja, je kunt ook niet zeggen... Dat heb ik ook nog nooit van mijn leven gedaan. Maar amai, ik heb wel twijfels bij... Wie dat je partner is of zo. Omdat dat zo ver staat van hoe dat ik u ken. Mm-hmm. Ik denk van, maar...
0: Terwijl dat het mooiste ergens gesprekken zouden kunnen zijn als een van je vrienden dat tegen jou durft te zeggen. Hè? Ik zou dat wel verhelderend vinden.
1: Ja, maar ik denk wel dat je wel in een identiteitscrisis dan valt. Hè?
0: Ja, dat is wel waar.
1: En plus ook, ik zeg het, verliefd zijn en zo. Weet je, ik wil dat ook niet ontnemen, hè, want dat is ook vaak... Dat heeft te maken met hormonen en endorfines en dopamine en zo. Leuk! Terwijl dat eigenlijk al... Als vriend kende die persoon al veel langer. En dan zie je ook al van, dat is het niet.
0: Nee. Maar die wordt op dit moment overtuigd door het zotte verliefde.
1: Door het oerinstinct, denk ik dan.
0: Ja.
1: Ik heb het al echt zien gebeuren van echt vrienden die dat... Specifiek zo'n vriend vroeger die dat... die ging echt de wereld veroveren, om het zo te zeggen. Dat was echt ambitieus en wauw. Totdat hij zijn vriendin leerde kennen en dat is volledig geswitcht.
0: Dat moet heel moeilijk zijn om te zien.
1: Ja, en dat is super moeilijk. En dat is... dat is kei erg. En dan denk je zo van... Maar ja, oei. Was dat dan je ware aard die dan naar boven is gekomen met de nieuwe vriendin? Of dan toch... Ja, of heeft hij dan toch iets ontnomen van uw eigen persoon of zo?
0: Heb je het er ooit met haar over gehad?
1: Met hem? Nee.
0: Het was een vriend.
1: Ja.
0: Oké. Nooit? Nee.
1: Nee.
0: Maar dat is ook moeilijk, hè, want het gaat over een persoonlijkheid.
1: Ja, maar die vriendschap is ook niet meer gebleven, omdat ik op de duur ook zo had van, waar wij alle twee vrij ambitieus waren, is dat...
0: Ja, het werd het tegenovergesteld.
1: Ja, want dat was ook... Dat leven veranderde gewoon helemaal door de keuzes in partners.
0: En zijn lief nam een loopje met hem, zo, om het zo te zeggen. Ik ga eens even naar Jolien. Jolien uit Zulte, goedenavond.
2: Dag, Dorian en Bert.
1: Hey.
0: Jolien, het kan ook zo zijn dat je lief gewoon werkelijk niet overeenkomt met mensen uit jouw omgeving. En dan is het heel simpel, dan komt hij gewoon niet meer mee. Dat heb jij meegemaakt of dat ben je aan het meemaken?
2: Dat heb ik /meegemaakt/ aan het meemaken. Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat is het probleem dan? Waarom komen ze niet overeen?
2: Oh ja, ik heb bepaalde collega's dat ik eigenlijk wel vrienden kan noemen. Uh-huh. En door bepaalde omstandigheden dan er gebeurd zijn, dit en dat, kan mijn vrouw, mijn partner, niet meer overeenkomen met die collega's.
0: Ah, omdat hij die dingen kwalijk neemt die ze jou hebben aangedaan of zo. Ah.
2: Ja, of gedaan hebben. Zo bepaalde dingen die gebeurd zijn. En dan hebben wij daar heel moeilijke momenten over gehad, hebben we heel moeilijke gesprekken gehad. En uiteindelijk is er wel uitgekomen... Dat zij aanvaardt dat ik er wel nog contact mee heb. Mm. Maar dat zij zelf gezegd heeft van... Voor mij hoeft het niet meer.
0: Amai, oké. En daar zijn jullie allebei oké mee?
1: Ja.
2: Tuurlijk. Ik heb dat ook gezegd van... Het is niet omdat zij niet overeen kunnen komen... Dat beiden kapot moeten.
0: Nee.
1: Als iets.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Het kan naast elkaar leven.
0: Een heel volwassen beslissing eigenlijk. Ja. Dus, ja, dat is wel opverhelderend.
2: Het is een hele moeilijke beslissing geweest.
0: Ja.
2: Hele moeilijke beslissing, maar uiteindelijk is het wel een beslissing die nodig was, die ook, vind ik, belangrijk is. Want een vriendschap en een relatie zijn twee aparte dingen, maar om dan die samen niet kunnen vermengen, wil niet zeggen dat we alle twee kapot moeten.
0: Nee,
1: Exact.
0: Heel, heel volwassen en met schoonheid voor het leven beslist zo, vind ik, met twee. Ja, is goed gedaan. Ja. Dat doet dus goede communicatie, hè? En respect hebben voor elkaars gevoel, dat vooral. Jolien, dankjewel om te reageren. Ik wil nog even iemand horen die scheid heeft aan alles. Dag Diego.
3: Goedenavond.
0: Diego, dat heb je letterlijk getipt. Je trekt je van niks de ballen aan. Hoezo?
3: Nee, dat klopt.
0: Ja?
3: Als ik mijn vriendin ergens meepak en niemand weet er iets van of dat is niet afgesproken, dan boeit mij niet wel om de mensen zeggen dat ze...
0: Het boeit je niet.
3: Nee.
0: Jij neemt gewoon je vriendin mee.
3: Ja, sowieso.
0: Maar in welke context dan? Ook als je, één op één met een goede vriend of zo afspreekt, dan is het ineens, staat hij mee voor de deur.
1: Ja.
3: Als ik één op één met iemand afspreek, dan is dat afgesproken. Maar als er niks afgesproken is en ik pak mijn vriendin mee en ze zeggen dan, hij heeft zijn vriendin mee, dat... Ik heb een stikke scheet aan.
1: Heb je dan al vrienden gehad die dat effectief dat zeiden? Ze van, allee, je hebt die vriendin meegepakt, allee, waarom?
3: Ah, wel, ik heb heel in het begin, als ik mijn vriendin leerde kennen, had ik heel veel vrienden. En die konden het precies niet af. En dat contact is eigenlijk na jarenlang volledig verbroken geweest.
0: Met uw vrienden?
3: Ik heb nog twee echte vrienden die ik nu nog hoor. Sinds ik met mijn vriendin samen ben, we zijn ondertussen al 7 jaar samen, van de 30. Zal ik maar zeggen.
0: Wat maakt dat het zo belangrijk voor jou is, Diego, dat hij altijd erbij kan en mag zijn?
3: Liefde.
0: En dat gaat boven alles. Ook boven de vrienden. Diego, als wij nu beste vrienden zijn, ik zeg, Diego, jongen, het even met ons. Ik vind het niet leuk dat ze er altijd bij is. Ik wil gewoon met jou viben. En nee. Zou je dan zeggen, ja, spijtig, sorry, het is mijn liefde?
3: Inderdaad.
0: Crazy. Oké.
1: Okay.
0: Ja, je vriendin zal het graag horen, denk ik.
1: Ja, maar even nog een vraagje. Uw vriendin, vindt zij het ook leuk om mee te gaan? Of sleur je ze gewoon mee?
3: Ja. Ze wil altijd meegaan. Maar dat geeft niet voor mij. Maar als ik zeg van, schat, vandaag ga ik een keer alleen weg, is dat ook oké.
1: Oké. En mis je die vrienden dan nu niet? Die dat je dan bent kwijtgeraakt?
3: Nee, dat is onder eigen keuze. En ik heb daar eigenlijk niet zoveel compassie mee, eigenlijk.
0: Oké, liefde boven alles, Diego. Dankjewel om deze woorden nog even in bloot te droppen. Ik wens jou nog een heel fijne avond.
3: Hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Hey yo.
0: En Bert de Kok, Forever met KOCK.
1: Jazeker.
0: Ik zie je heel graag heel snel terug.
1: Ah, ik zie jou ook heel graag.
0: Ik jou ook. Love you.

0: Ook zie Dekker, ze doet het toch altijd. Oh. We gaan naar een volgende bloot. Dat is wel pas op dinsdag met hopelijk een gezonde Lotte van Wezenmaal erbij. En dan hebben we het over hoe comfortabel ben jij met naakt zijn. Want dit is bloot.
1: Het is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn Brecht Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
2: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de Tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
1: En beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Seuntjes.
3: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden of Alain toch nog gedagvaard kan worden, want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent, of je nu in parlement zit bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
1: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
4: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
5: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
4: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
6: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
1: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
7: Heeft het prima gedaan in de eerste helft en staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofoken kon afwerken 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft, de enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic, waarna Pjontic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
1: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
8: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
1: Ja, en de achtste finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
1: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
0: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars klopten Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Bert Sterks, was het een overtuigende overwinning van Union daar in Tsjechië?
2: Die was erg overtuigend. Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft eigenlijk al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks dus een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na 1 grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Yeah. Bjundic scoorde op de counter 0-2. En de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt. Een kopbal van Krich Valouchi 0-3. Goeie start dus voor Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Dank je, Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

because my dreams are bursting at the seams.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
1: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
0: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld liever tot 14 maanden cel en kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
2: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
3: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
2: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
4: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
0: Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Union greep zijn tegenstander meteen bij de kelen en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo donderdag 17 september, zit erop, een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordendiensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de domestic league, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk, dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M's.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens.